0: op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient. En heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer: in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen, en zodra ze dat doen heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen nog wie er achter de actie zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken in Nederland wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren ook 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. De gemeente Goes heeft voor 37 nieuwbouwprojecten voorrang gevraagd op het stroomnet. Waarom en wat het voor projecten zijn, dat hoor je zo meteen. Het is 6:02 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. Daarbij is volgens de brandweer een vuurwerkbom gebruikt. De politie onderzoekt nu beide incidenten. Niemand raakte bij de explosie gewond. Wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd. De KNRM Veren roept watersporters op om extra alert te zijn op het Veerse Meer bij de Veerse Dam. Netbeheerder Tennet voert daar momenteel werkzaamheden uit aan ondergrondse stroomkabels, waarbij gebruik wordt gemaakt van een groot werkponton. Maar rondom dat vaartuig liggen ankerlijnen, die liggen deels onder water en kunnen dus onzichtbaar zijn voor mensen die van het water gebruik maken. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die gaat vandaag aan de slag om de Aziatische tijgermug te bestrijden in de binnenstad van Zierikzee. Begin deze maand is daar een melding gedaan van het insect. Die tijgermug kan, als die in aantal flink toeneemt, de tropische ziekte gaan overdragen. En daarom wil de NVWA voorkomen dat de mug zich verder verspreidt. Het weer in de provincie, het wordt een dag met een afwisseling van zon, stapelwolken en soms een enkele bui. Tussen de buien door zijn er ook lange droge perioden. Het wordt een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 18 à 19 graden en er staat een matige wind uit noordwestelijke richting. En heel goedemorgen en wat goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker. De jaarlijkse kinderpostzegelactie die wordt straks afgetrapt op de openbare basisschool Stapelhof in Renesse. De school is al jarenlang een trouwe fanatieke deelnemer en dit jaar geselecteerd als een van de scholen in de regio waar die aftrap plaatsvindt. En dit jaar is het thema veilig opgroeien, dat moet gewoon. Nou, zullen we daar dus een leuk plaatje voor bij bedenken voor 5:05, dacht ik, bij post, postzegels, brieven, zoiets dergelijks, voor onze soundtrack van de dag. Heb je een goede suggestie? Stuur dan even een appje en dat doe je naar 0118 49 99 99.

0: Wings and Silly Love Songs. Bijna 10 minuten over 6 is het. De gemeente Goes heeft voor 37 nieuwbouwprojecten voorrang gevraagd op het stroomnet. Goes is daar overigens niet de enige in Zeeland. Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober om voorrang vragen voor woningbouw- en onderwijsprojecten. Wethouder Martin Wissekerke die heeft dat project in portefeuille en legt het uit.
1: Die ranglijst die is natuurlijk samengesteld op basis van de landelijke regeling eerder aanvragen, waarbij netbeheerders aan overheden hebben gevraagd, kom eens op met een lijst. En voor Goes hebben we een lijst met 37 projecten waarbij wij zeggen, die moeten voorrang krijgen op het stroomnet.
2: Waarin zien jullie dan dat die voorrang mogen krijgen? Wat zijn de voorwaarden?
1: Ja, het zijn natuurlijk sowieso projecten die een maatschappelijk belang dienen. Wij hebben natuurlijk 2 onderwijsprojecten erin staan. Maar er zijn ook een aantal projecten van corporaties, woningbouwverenigingen. En natuurlijk gaat het over woningbouw. Dat is ook belangrijk voor de toekomst van Goes.
2: Mm-hmm. Ja, en dan even, want u zei het al, 2 onderwijsprojecten. Als we zo op de lijst kijken, staan die dan op nummer 1. Waarom staan die eigenlijk op nummer 1?
1: Ja, we hebben als college van Goes gemeend om onderwijs echt topprioriteit te maken. Met name omdat we in Goes Oost, waar deze 2 onderwijsvoorzieningen zich bevinden. Voor Goes Oost hebben we een masterplan, een visie. En wij willen dus daar ook onderwijs een belangrijke plek geven. Dus voor ons staan die op 1 en 2.
2: Als zo'n project dan op nummer 1 staat of op nummer 2, ben je dan op zo'n hoge plek, op zo'n lijst dan ook, heb je dan ook echt garantie op stroom?
1: Ja, dat blijft natuurlijk altijd de vraag. Wij dienen onze lijst in. En alsnog gaat het natuurlijk bij steden om de prioriteit waar zij eerst beginnen. Maar met deze lijst willen we in ieder geval proberen om voorrang te krijgen voor deze projecten. En wij gaan er ook vanuit dat Stedin dat dan ook meeneemt.
2: Ja, maar eigenlijk dus Stedin is aan zet. Die bepaalt uiteindelijk wie er stroom krijgt en wie niet.
1: Dat is correct. Maar met deze lijst die wij nu maken, helpen we eigenlijk Stedin om een goede volgorde aan te brengen. En uiteindelijk ook het hele probleem van netcongestie te omzeilen.
2: De deadline is 25 september. Wat hoopt de gemeente eigenlijk voor reacties te krijgen nadat de deadline is afgelopen?
1: Nou, wat voor ons belangrijk is, is eigenlijk dat ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, schoolbesturen ook echt even naar de lijst kijken. Sta ik er wel of niet goed op? Missen er projecten? Dan kunnen we nu nog aanvullen. Dan dienen we uiteindelijk de definitieve lijst bij Stedin in. Ja, en zullen we met Stedin ook met regelmaat ook het proces volgen dat ook de betreffende projecten hun stroom krijgen.
0: Dat zei de nieuwe wethouder Martin Wissekerke. Voor de scholen en woningcorporaties is het nog afwachten dus of netbeheerder Stedin ze ook daadwerkelijk voorrang gaat geven. De wethouder was in gesprek met verslaggever Sander de Jonge.

Morgen wordt fantastisch van Agda en de Munnik. Hoe laat komt de zon op? Over een uur en eens even goed rekenen. Dat kan ik niet zo heel snel. 6 minuten moet ik zeggen om 22 minuten over 7. En wat voor dag krijgen we dan? Nou, een dag met eigenlijk alles zo'n beetje. Namelijk zon, stapelwolken en ook af en toe een bui. Tussen de buien door zijn wel lange droge periodes, dus dat is dan wel weer fijn. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen en helemaal dan gisteren. 18 of 19 graden wordt het en er staat een matige wind uit noordwestelijke richting. Morgen volgt dan een krachtige zuidwester, dan wordt het buiig weer. Wisselend bewolkt en nog maar 17 of 18 graden. Vrijdag begint dan mogelijk met een bui, maar dan wordt het weer droog. 19 graden wordt het dan. In het weekend wordt het weer ietsje warmer, maar ook de buien zijn dan gewoon weer van de partij. Kortom, het is wisselvallig weer en het is echt herfst geworden.

Janet Jackson and Together Again. Negen minuten voor 6:30 is het. Waarover gaat het in de rest van het land? Ik maak een rondje met je door Nederland. Corrie Konings die mocht op uitnodiging van commissaris van de Koning Ina Adema van Brabant naar Den Haag voor Prinsjesdag. En die kans liet ze zich natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Dit maak je maar één keer in je leven mee, vertelt ze aan de collega's van Omroep Brabant. Samen met de andere genodigden uit de provincie zat ze op het balkon van de zaal en kon ze heel goed kijken wie er allemaal binnenkwamen. Ze vond vooral de outfit van Maxima prachtig. De troonredder zelf viel haar alles mee, hoewel hij met 2894 woorden de langste was sinds 2000. Vloog de tijd volgens haar voorbij. Voelde helemaal niet lang en het was goed te begrijpen. Ze zegt ook dat je anders kijkt en luistert als je aanwezig bent dan thuis. Vooral het gedeelte over de woningbouw is Konings bijgebleven. Dan van Brabant naar Friesland. Dan gaat het over dichter Gert Tichelaar. Die is op de fiets onderweg naar Brussel voor een internationaal poëziefestival. Die tocht duurt 4 dagen en onderweg wil hij ervaringen en gesprekken documenteren. En daarom heeft hij een typemachine bij zich. Het festival heeft dit jaar het thema Where Voices Meet, taal, ontmoetingen en de verbinding tussen de verschillende talen en culturen staat centraal. En onderweg wil de dichter dus in gesprek gaan met mensen die hij tegenkomt. En de antwoorden die verzamelt hij dan dus op zijn typemachine die achter op zijn bagagedrager zit. En dan nog even naar de regio Rotterdam. Al ruim 10.000 mensen hebben zich ingeschreven voor de voorverkoop van een amazing concert in Rotterdam Ahoy met de liedjes van het televisieprogramma Basje en Adriaan. Aad van Toor is dol enthousiast en denkt dat het geweldig gaat worden. In april komend jaar gaat het allemaal gebeuren. Het duo uit Vlaardingen staat dan zelf niet op het podium, maar hun liedjes worden gezongen door andere artiesten. Het is nog niet bekend wie dat zijn, maar dat mocht dus blijkbaar niet deren voor de verkoop. Op de aankondiging staan de typetjes van de Baron, Vlugge Jaapie, Roby, de Robot natuurlijk, de Plaaggeest. En veel van die mensen zijn er al niet meer, dus zullen niet hun opwachting kunnen maken. Net als de clown en acrobaat zelf, die in 2003 hun laatste optreden gaven. Zelf optreden is geen optie meer voor Aad, zegt hij in het Rijnmond radioprogramma Lunchbreak. Sterker nog, hij zegt, ik moet er niet aan denken.

0: Ladies Night. Die moet nog komen of is net achter de rug. Dat kan natuurlijk ook. Cool and the Gang. Het is 6:30. Een heel goedemorgen. Dit is Omroep Zeeland. Met u een update van het Zeeuwse nieuws. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. En daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt beide incidenten. Niemand raakte bij de explosie gewond. Wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd geraakt. Netbeheerder Stedin roept klanten in Middelburg, Arnhem-Muiden en Nieuwe Sint-Joosland die schade hebben geleden tijdens de stroomstoring van vorige week dinsdag op om zich te melden. Op de website staat wat ze moeten doen om een schadevergoeding aan te vragen. Vorige week was er een korte stroomstoring waarbij gedurende 23 minuten de elektrische spanning veel hoger was dan normaal. 23.000 huishoudens en bedrijven werden daardoor getroffen. Die piekspanning kan leiden tot problemen met elektrische apparaten. De politie heeft een 22-jarige Vlissinger aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs. De verdachte werd op heterdaad betrapt en bij het doorzoeken van zijn woning vond de politie een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs en ook een groot geldbedrag. Alles is in beslag genomen en wordt onderzocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat vandaag aan de slag om de Aziatische tijgermug te bestrijden in de binnenstad van Zierikzee. Begin deze maand is daar een melding gedaan van het insect. Die tijgermug kan tropische ziekte overdragen. En daarom wil de NVWA voorkomen dat de mug zich verder verspreidt. Het weer in de provincie. Het wordt een dag met een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkele bui. En tussen die buien door zijn lange droge periode. Het wordt een stuk koeler. Het is 18 of 19 graden. En er staat een matige wind uit het noordwesten.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws

0: Magnetic was dat van The Bauza. Dat is een Noorse groep. Ze treden op door heel Europa, zag ik. En kijk, dat zijn nog eens andere prijzen. Je kan gewoon in Madrid naar een optreden. Kost je €22,50. Nou, dat is nog eens een mooie prijs voor een concertkaartje. Het is 6:55. De jaarlijkse kinderpostzegelactie die wordt straks afgetrapt op de openbare basisschool Stapelhof in Renesse. Natuurlijk een traditioneel fenomeen. Ik ben zelf ook nog langs de deur gegaan. Ik ben benieuwd of dat voor jou thuis eigenlijk ook geldt. Heb jij ook kinderpostzegels verkocht of gekocht? Goed, een goed idee om het daar eens even over te hebben, dacht ik, bij onze soundtrack van de dag om 6:55. Iets met post en brieven. Een brief voor mijn moeder, zat ik al aan te denken. Maar goed, kan van alles zijn natuurlijk. Heb je een goede suggestie, stuur dan even een appje naar 0118-499999. Daarvoor natuurlijk een belletje met onze Zeeuw van de Dag. En die weet alles over verdronken dorpen. Maar eerst naar een verdronken buitenbioscoopvoorstelling. Bijna 3 uur meezingen met de klassieker The Sound of Music. Dat kon gisteren uit volle borst in de open lucht op het Scheldekwartier in Vlissingen. Natuurlijk bekende nummers als Do Re Mi en The Hills Are Alive. Ongeveer 100 mensen pakten hun stoel, dekens en opgewarmde stem, totdat het ging regenen. Een verslag van Sander de Jonge.
1: Kijk, de anderen merken het ook al op. Tafeltje, chocoladekruidnoten, koekjes, popcorn. Jullie met z'n vieren zitten er lekker bij.
2: Zeker, ja, we hebben er zin in.
1: Straks echt uit volle borst meezingen?
2: Ja, absoluut.
1: Wat is er nou zo leuk aan om dan zo mee te zingen? Want dat kun je toch ook thuis doen, denk ik.
2: Ja, ik denk met iedereen gewoon gezellig, lekker zingen. Ik ken de liedjes ook wel, want we zijn zelf ook naar de musical ervan geweest. Dus ja, is heel leuk.
1: En onder een dekentje samen met je moeder. Ook fan van deze film?
3: Jazeker, ja. Zij is meer fan hoor dan ik. Maar ik doe er gewoon gezellig mee.
1: Jullie hebben de tekst dan toch ook helemaal niet nodig?
4: Nee hoor. Nee. Ik denk dat we alles wel uit hoofd kunnen.
1: Zullen we straks eventjes zien of jullie het blind kunnen?
4: Controle.
1: Veel plezier.
4: Dankjewel.
5: Oké, de film gaat beginnen, lieve mensen. Sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake. Of liberty, Jim and Tom, with Lewis, a clown. Many a thing you know you'd like to tell her. Many a face you ought to understand. Make her stay and listen to all they say. Keep away from the sand.
1: Kijk, klinkt goed. Yourself
5: a problem like Marie. Oh, really? Well, as a matter of fact.
6: Yes.
5: Well, I was what you would like to say.
1: Mevrouw, het begint te regenen en ik denk toch maar naar huis te gaan.
7: Ja, eerlijk gezegd wel, ja. We wilden toch al gaan, maar...
1: Nu het regent is het vroeg voorbij.
7: Leuk, nee.
1: Fijne avond nog.
7: Dank je.
1: Ondanks de regen toch blijven zitten?
2: Ja, absoluut.
1: We gaan niet weg.
2: Nee.
1: Met de deken eerst over de benen, nu over het hoofd.
2: Ja.
1: Echt diehard. De rest verdwijnt, maar jullie blijven gewoon zitten.
2: Nee, we blijven tot einde.
1: Ja. Uit volle borst, ook in de regen.
5: A note to follow so. A drink with jam and bread that will bring us back to Doe. Oh, oh, oh, Doe. A dear, a female deer.
0: En zo bleef het nog lang onrustig op het steeds leger veld daar in Vlissingen op het Scheldekwartier. Maar de diehards die bleven tot het bittere einde. Een verslag van Sander de Jonge.

0: Raymond en Supergirl. Hoeveel verdronken Beverlandse dorpen zijn er? Nou, precies, ik heb eigenlijk ook geen idee. En we zijn zeker niet de enige, dus alle plek voor onze Zeeuw van de Dag om daar een lezing over te geven. Vanmiddag in Oostdijk. Nathalie de Visser, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel zijn dat er, verdronken dorpen in de Beverlanden?
1: Dat zijn er een, dat ga ik natuurlijk vanmiddag vertellen, maar dat zijn er een aantal tientallen.
0: Zo.
1: En die liggen natuurlijk in het verdronken land van Zuid-Beveland. Ja, die liggen dus buitendijks en in de Westerschelde. Maar er liggen er ook een groot aantal gewoon onder onze voeten waar we lopen, zeg maar.
0: En zijn die allemaal door stormvloeden en zo ooit een keer onder water verdwenen?
1: Onder andere. Heel bekend is natuurlijk de stormvloed uit 1530. Dus bijna 500 jaar geleden op Sint Felix kwade zaterdag op 5 november 1530. En 1532 kwam er nog eens een grote vloed overheen. Maar dat is niet alleen goed gebeurde, maar het is vaak ook onze eigen schuld, zeg maar. Omdat we heel veel veen hebben afgegraven in het verleden. Ja, waardoor de bodem steeds lager werd.
0: Mm.
1: En waardoor we zeg maar onze eigen voeten ondergraafden.
0: Ja, dus het is ook een beetje onze eigen schuld geweest.
1: Zeker, zeker. En dat is een beetje het verhaal natuurlijk ook. UNESCO Geopark Schelde Delta, daar ben ik zeg maar ook werkzaam. En proberen we ook de mensen mee te nemen. Hoe het verleden doorwerkt in het heden en ook in de toekomst.
0: Zijn we daar nou mooie dorpen door verloren?
1: Ja, absoluut. Een van de bekendste is denk ik Tolzende. En Nieuwlanden, die liggen vlak voor de kust bij Ierske.
0: Mm-hmm.
1: En die worden momenteel ook Tolzende en Nieuwlanden onderzocht door Europese universiteiten, Gent, Kiel en Wenen. Daar ga ik ook iets over vertellen. Met de allernieuwste technieken.
0: Hmm. En waarom die twee dan? Omdat ze op een of andere manier blijkbaar interessant zijn.
1: Nou, omdat die vallen nog droog. Hè? Een heleboel dorpen die blijven volledig onder water staan.
0: Mm-hmm.
1: En deze kunnen we zeg maar, onderwerp van onderzoek is, hoe kun je archeologische resten onderzoeken in getijden. We hebben er een aantal natuurlijk in Zeeland daarvan liggen. En dat is zeg maar, bijvoorbeeld in België kun je dat niet onderzoeken. Hè, maar in Nederland, in de Oosterschelde en Westerschelde hebben we wel die mogelijkheden. En dat is natuurlijk spectaculair onderzoek. En daar komen ook resultaten uit. Ja, die dan zeggen over 20 jaar zijn ze gewoon weg. Hè, er is heel veel erosie momenteel in de Oosterschelde. Ja, dat noemen ze ook wel de zandhonger. En daar hebben die verdronken resten ook heel veel last van.
0: En zit er nou vanmiddag, Nathalie, ook nog een soort van opvoedkundig ondertoontje onder? Als in van, als we niet oppassen, dan gaat het ons in de toekomst ook gebeuren?
1: Ja, ik begrijp dat je dat zegt. Ik hou zelf niet zo van opvoedkundig. Het is natuurlijk wel zo. Hè? Ik maak natuurlijk wel een beetje een linkje met wat er zou kunnen gebeuren. En wat de mens eraan kan doen. Want ik heb het nu over veenafgraaf. Dat doen we nu natuurlijk niet meer.
0: Nee.
1: Maar we doen wel andere dingen.
0: Ja. Hè?
1: En hoe zouden we dat natuurlijk misschien kunnen voorkomen? Dat zit er zeker in.
0: Ja. Oké. Goh, nou bijzonder hoor. En je zegt dus een aantal liggen onder water, een aantal liggen ook nog gewoon in het land. Kunnen we daar ergens zo, als we met de auto of de fiets door de Beverlanden gaan, kunnen we daar nog iets van zien ergens?
1: Heel weinig nog. Dus een heel bekend voorbeeld wat er nog is de Plompe Toren bij Burgsluis op Schouwen-Duiveland. Ja, daar heb ik vorige week ook een lezing gegeven over dronken dorpen. In het kader van de Oost-Scheldeweek. En dat is wel heel bijzonder. En die kerktoren die staat momenteel in de dijkverzwaring. En als de dijken straks steeds hoger worden, dan verdwijnt die misschien ook. Hè, dus het is. Resten van bijvoorbeeld Goes. Hè, dus dat is zeg maar het oude verdronken Goes ligt onder het huidige Goes.
0: Mm.
1: Hè, en daarvan. Zijn er nog resten van terug te vinden? Ja, hè, bijvoorbeeld bij het slot Oostende, dat we misschien allemaal kennen. Hè, daaronder, daar hebben we ook resten teruggevonden van die oude verdronken dorpen.
0: Interessant. En als je dus er meer over wil weten, een lezing vanmiddag in Oostdijk. Onze Zeel van de Dag, Nathalie de Visser, geeft die lezing en vertelt ons vanavond hoe het was. Nathalie, dankjewel.
1: Zeker. Ja, jullie ook dan.

Portugal the Man and Feel It Still. Wat staat er in de ochtendkranten? Nou, begin eens even in de PZC. Dan gaat het over het feit dat de provincie Zeeland op 1 november wil beginnen met het afschieten van damherten. Volgens de provincie vreten de herten de natuur kaal en vormen ze gevaar voor de weg. Maar dierenwelzijnorganisatie Fauna for Life die blijft zich daartegen verzetten. In de zomer werden de kalfjes geboren. Nou, rond november zijn ze dan groot genoeg om op zoek te gaan naar eten. Vanaf dan wordt het een probleem. De situatie rondom de Zeeuwse afschot staat niet op zichzelf. In bijna alle provincies met damherten zoekt de overheid naar een balans tussen herten, natuur en verkeer. Provincies willen de populaties vaak terugdringen om overlast te voorkomen, maar dierenorganisaties willen dat dan weer niet. De bestuursrechter in Middelburg doet over 2 weken uitspraak. De grootschalige sabotageactie ontregelde gisteren natuurlijk het treinverkeer in een groot deel van Nederland. Hoe kan dat nou toch gebeuren? Het oponthoud maakt duidelijk dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is, schrijft de Volkskrant. Ons land heeft ruim 7000 kilometer spoor. En nou ja, blijkbaar is dat een relatief klein oppervlak in een drugsbereden sporennet van Europa, maar grote delen van dat spoor zijn niet permanent bewaakt. Ja, heel zorgelijk vindt hoogleraar spoorverkeer Rob Goverde van de TU Delft. Maar toch kan je er ook anders naar kijken. Hoogleraar vervoersbeleid Bert van Wee, die zegt, nou, het viel eigenlijk alleszins mee wat het heeft opgeleverd voor hinder. 40 jaar zouden de problemen veel groter zijn geweest. En in het AD gaat het over een grote witwasoperatie in Singapore. De autoriteiten zitten na die operatie nu in hun maag met 1,5 miljard euro aan in beslag genomen autospanden en duizenden luxe handtassen en sieraden. En de enorme collectie die in de best beveiligde opslagfaciliteit van het land ligt, wordt de komende maanden geveild. 3 jaar geleden deden meer dan 400 agenten invallen in een crimineel netwerk. Ja, nu hebben ze dus ringen van Cartier, kettingen van Bulgari, armbanden van Hermès en rijen tassen van Chanel en Louis Vuitton. Nou, die moeten allemaal verkocht worden. En die worden nu dus geveild door de autoriteiten van Singapore. Foto's ervan vind je in het AD van morgen.

Een plaatje om 6:55 die te maken heeft met de dag van vandaag. Iets dat gaat over post of zoiets dergelijks, brieven sturen. Return to Sender van Elvis werd natuurlijk getipt. The Carpenters met Please Mr. Postman, die kon natuurlijk ook niet ontbreken. Jacqueline en Co, die komen natuurlijk nog met de vlieger van André Hazes. Jacob van Klinken noemt nog postbode Simon. Er zijn weer prachtige suggesties binnengekomen, maar deze vond ik ook wel heel erg leuk om eens te proberen. Somebody's reading my mail. Daarmee is Paul gekomen. Paul, dankjewel voor de tip.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljard euro gekost. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel de woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar 26 miljoen euro vrij voor sport en bewegen. Het weer nog, af en toe een bui, het is een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Raymond.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey Raymond!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
10: Zeeland. Badmeesters in Zierikzee krijgen hulp van AI om zwemmers in de problemen te herkennen. Hoe dat werkt hoor je zometeen. Het is bijna 7:05. Dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. Daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt beide incidenten. Niemand raakte gewond. Wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd geraakt. De KNRM Veren roept watersporters op om extra alert te zijn op het Veerse Meer bij de Veerse Gatdam. Netbeheerder Tennet voert daar momenteel werkzaamheden uit aan grote stroomkabels. Daar ligt een ponton in het water, maar rondom dat ponton bevinden zich ankerlijnen. En die zijn deels onder water en dus onzichtbaar als je daar als watersporter voorbij komt. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit die gaat vandaag aan de slag om de Aziatische tijgermug te bestrijden. Dat doen ze in de binnenstad van Zierikzee. Daar werd begin deze maand melding gemaakt van het insect. Die tijgermug kan tropische ziekten overdragen en daarom wil de NVWA voorkomen dat de mug zich definitief gaat vestigen hier. Het weer in Zeeland. Het wordt een dag met een afwisseling van zon, stapelwolken en soms een enkele bui. Tussen de buien door zijn er lange droge perioden, dus je kan prima gewoon een stukje gaan fietsen. Dat scheelt dan maar weer. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, 18 à 19 graden. En er staat een matige wind uit noordwestelijke richting. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: Wijlen Dolly Parton en 925. Badmeesters in Zierikzee hoeven niet meer helemaal te vertrouwen op hun eigen zicht. Ze krijgen namelijk hulp van AI om zwemmers in de problemen te herkennen. Zodra de camera's iets verdacht zien, wordt er een seintje gegeven en kan de redding worden ingezet. Een verslag vanuit het zwembad van Pascal Kerpel.
1: Als badmeester moet je het hele zwembad met je eigen ogen in de gaten houden. Schitteringen op het water, drukte of vermoeidheid kunnen dat nogal een uitdaging maken. Daarom testen ze hier met een AI-badmeester om drenkelingen eerder te herkennen. Gerald Dikker, oprichter van Okuma. Hoe werkt dit AI-systeem?
2: Hoe werkt het AI-systeem? In principe wordt elke zwemmer door een AI-model geanalyseerd. Als het AI-model ziet dat iemand te lang onder water blijft en niet doorzwemt, dan geeft het een alert, een trigger aan de lifeguards.
1: Arienne Denayere, zwemjuf hier in het zwembad. Jij hebt om je pols zo'n oranje horloge, een smartwatch. Ja.
3: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
1: Ja, en je zit hier natuurlijk in een klamme omgeving. Het is warm hier binnen. Merk je dat dat ook wat doet met je concentratie?
3: Ja, na een paar uur in het zwembad staan, dan weegt dat wel door.
1: En dan heb je nu een soort hulpmiddel?
3: Ja, het helpt je wel om extra alert te blijven. Op het moment dat je een melding krijgt, word je natuurlijk ook wel geactiveerd weer. Want er is een melding. Vaak weten we al wel dat dat een persoon is die vaak langer uitdrijft. We kennen onze vaste zwemmers. Maar dan nog geeft het een extra impuls.
1: Ja, hier boven het zwembad zie ik zo'n 10 camera's hangen. Ik kan me voorstellen, als je hier in badkleding bent, dat je het misschien geen fijn idee vindt dat je gefilmd wordt. Hoe zit dat qua privacy?
2: Ja, bij privacy, wij voldoen aan de algemene wet gegevensbescherming. Dus de privacy wordt optimaal beschermd. De beelden worden ook automatisch binnen 48 uur gewist als er geen incident was.
1: Ben jij bang geweest toen je dit hoorde dat je dacht mijn baan wordt overgenomen door AI?
3: Nee, zeker niet. Want uiteindelijk springt de camera niet het water in om de persoon eruit te halen.
1: Dat moet jij doen.
3: Dat moet ik nog steeds doen.
0: Dat AI-systeem heeft al wel 2 reddingen verzorgd tijdens de testfase. Dus het lijkt zijn dienst wel toch te hebben bewezen.

0: collega John. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Floris-Jan.
0: Wat heb je ons te vertellen vandaag?
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste verschil met gisteren wel is dat natuurlijk de maximumtemperatuur een stuk lager komt te liggen. En dat het een stuk koeler is met 18 of 19 graden. En dat heeft te maken met de buienlijn, het front wat ons heeft gepasseerd vannacht. Het heeft een halve millimeter aan neerslag opgeleverd, dus dat viel op zich wel mee. Op plaatsen vlak aan de kust, ik denk Burg, Haamstede, Schouwen-Duiveland en Walcheren wel wat meer, want daar ook nog wel een redelijk stevige bui over. En we zitten nu aan de achterzijde van dat front. En dat betekent een koelere luchtsoort met een noordwestenwind. Matige wind is dat, windkracht 3 à 4. En die luchtsoort is niet alleen koeler, maar ook onstabiel. En dat betekent dat we vandaag brede opklaringen hebben. Dat hebben we nu op dit moment ook. En ook enkele stapelwolken. En die stapelwolken die kunnen van tijd tot tijd uitgroeien tot een enkele bui. Maar dat betekent wel dat we ook zeker lange droge momenten hebben waarbij de zon dus even lekker tevoorschijn komt. Maar ja, het scheelt toch een jas of een t-shirt misschien extra vandaag.
0: Ja, en is dit dan de start van een omslag naar de herfst?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want als je kijkt naar de temperaturen voor de langere termijn, dan zie je toch ook nog wel weer een paar dagen dat het even weer iets warmer kan gaan worden. Maar ja, we hobbelen toch langzaam zeker door richting het seizoen waarbij het herfstachtiger en wisselvalliger gaat worden. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat het wisselvallig blijft. Ondanks dat we ook nog wel een enkele droge dag of een langere droge periode kunnen verwachten. Het wisselvallige weer, dat is in ieder geval ook duidelijk morgen te merken. Want dan krijgen we te maken met een nieuw frontaal systeem. Een krachtige zuidwester krijgen we dan. Dus dat is windkracht 6. Vooral natuurlijk vlak aan de waterkant. En wat verder landinwaarts ook nog wel een vrij krachtige zuidwestenwind. Dus windkracht 5, 6 morgen. Wisselend bewolkt. We beginnen met regen. In de loop van de dag komen er een paar opklaringen. Maar hebben we ook te maken met buien. Dus morgen wordt dan echt wel een wat mindere dag, denk ik. Ook met betrekking tot de temperatuur. Is het dan nog een graadje koeler, 17 of 18 graden. En dan zie je dat het vrijdag misschien begint met een bui, maar in de loop van de dag wordt het beter, vrij zonnig. En dan kan het 19 graden worden. En in het weekend wordt het weer wat warmer. Dan komen we toch weer een klein beetje boven de 20 graden uit, met een maximumtemperatuur van zo'n 21 graden op zaterdag. En ook wel 20 of 21 op zondag. Maar ook dan, ja, dan zijn de buien gewoon weer terug. Dus vandaar dat ik zeg, ja, wisselvallig. Maar die temperaturen die zit af en toe nog wel even boven de 20 graden. Ik vraag me af of we nog weer zo'n warme dag gaan krijgen als gisteren met een temperatuur van bijna 27 graden. Dus ja, op zich normale gang van zaken voor deze tijd van het jaar en wisselvallig weer. Dat is de samenvatting.
0: Nou, altijd fijn om met een samenvatting te kunnen eindigen, John. En natuurlijk houdt hij de hele dag jou op de hoogte van de weersverwachting.

0: Na Rogers, Damiano David moet ik zeggen en Tyla waren dat met Talk To Me. Tijd om eens even de andere media op te zoeken. Het nieuws uit binnen- en buitenland met je door te nemen. Ik ben ondertussen even nog op dingen tegelijk aan het klikken. Dat hoor je misschien goed. Ik ben er weer. Het is 8 minuten voor 7:30. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. En volgens de brandweer was er ook veel rook. En had dat ook flinke gevolgen voor omwonenden.
1: De bovengelegen 5 verdiepingen zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Over de oorzaak is helaas nog niks bekend. Wat wel duidelijk is, is dat de winkel waar de brand in heeft gewoed op dit moment, ja, veel schade heeft opgelopen.
0: Bij de brand raakte niemand gewond. Gisteren waren er naast al die hinder op het spoor natuurlijk ook de protesten van boeren langs de snelweg. Hooibalen werden er in brand gestoken. Zorgden voor gevaarlijke situaties. En dus heeft minister Karremans bevolen om aangifte te doen, vertelde hij gisteravond in het TV-programma Pauw in de Wit.
2: Ik ben daar echt pisdink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank. Ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
3: Je gaat aangifte doen als, tegen de mensen die dit
2: tegen
3: hebben
2: deze
3: gedaan.
2: Mensen. Ja, want dit pik ik niet.
0: In totaal zijn gisteren 7 mensen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Het is ook de dag na Prinsjesdag, tijd voor de politieke beschouwingen. Die worden spannend, want het minderheidskabinet heeft nog geen steun van de oppositie. Een analyse van politiek verslaggever Eva Wiesing.
4: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echte politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
0: Gisteravond ging de premier en de vicepremier trouwens ook al op televisie al in gesprek met onder andere buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen. En het Nederlands volleybalteam is uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Oranje verloor tegen het al geplaatste gastland Finland.
5: In de slotfase toch weer de Finse service. Noah Martila, een van de Martila-broertjes in dit geval. En dan is het toch duidelijk dat Finland de wedstrijd gaat winnen. Want hier is de beslissing. Nederland uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. Voor het eerst sinds 2017 overleeft Nederland de poolfase niet.
0: En daarmee is dus de ploeg van Joël Banks het vierde duel ook verloren. Ongeslagen gastland Finland was te sterk met 3-2. Ja. Dus het is toch wel een domper voor de volleyballers, zou je kunnen zeggen. Het is 7:55. Dit is Zeeland wordt wakker. En waar worden we wakker mee vandaag? Dat is met de Pointer Sisters en Jump for My Love.

0: Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
2: Voordeeluitjes.nl. Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Het is 19:30 precies. Dit is Omroep Zeeland. Een heel goedemorgen. Nu tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. Daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt beide incidenten. Niemand raakte gewond. Wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd geraakt. Netbeheerder Stedin roept klanten op Walcheren op om schade die ze hebben opgelopen tijdens de stroomstoring van vorige week dinsdag te melden. Op de website staat wat ze moeten doen om een schadevergoeding aan te vragen. Vorige week was er een korte storing waarbij gedurende 23 minuten de elektrische spanning veel hoger was dan normaal. 23.000 huishoudens en bedrijven werden daardoor getroffen. En die zogenaamde piekspanning kan tot problemen leiden met elektrische apparaten. De politie heeft een 22-jarige Vlissinger aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs. De verdachte werd op heterdaad gearresteerd. Bij het doorzoeken van de woning vond de politie een flinke hoeveelheid harddrugs en softdrugs en ook een groot geldbedrag. Alles is in beslag genomen en wordt onderzocht. En de gemeente Goes heeft voor 37 nieuwbouwprojecten voorrang gevraagd op het stroomnet. Gemeenten kunnen om voorrang vragen voor woningbouw- en onderwijsprojecten. Goes heeft 2 onderwijsprojecten in Goes-Oost bovenaan de lijst gezet, gevolgd door nog 35 woningbouwprojecten. Het weer in de provincie, het wordt een dag met zon, stapelwolken en regen. Tussen de buien door is het ook droog. Het wordt een stuk koeler dan de afgelopen dagen, 18 à 19 graden. En er staat een matige wind uit noordwestelijke richting.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Michael Schulte met You Let Me Walk Alone. Het is 8:05. Nog minder dan de helft van de VVD-kiezers heeft vertrouwen in Dylan Jezogus als partijleider. Nou, dat is lekker wakker worden, lijkt me, voor de leider van de VVD. Dat en ander nieuws uit de ochtendkranten om 8:00. Daarvoor duikt Remco natuurlijk de radiotuin weer in, want het is woensdag. Maar eerst opgepast en opgelet op het Veerse Meer. KNRM Veren roept watersporters op om extra alert te zijn. Want er worden werkzaamheden uitgevoerd aan ondergrondse stroomkabels. Daarom ligt er bij de Veerse Gatdam een groot werkponton. En dat kan gevaarlijk zijn. Jan-Willem Verkiel van de KNRM Veren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom kan dat precies gevaarlijk zijn?
1: Nou, het ponton op zich is heel groot en daar kan je niet omheen. Maar er zijn ook onzichtbare onderdelen, zoals ankerlijnen die uitstaan boven water, maar ook onder water. En misschien ook nog wel zorgelijk is dat een deel van de betonning tijdelijk verwijderd is voor de werkzaamheden. En dat is een beetje als het rijden op de weg, onderstrepen op de weg zonder verkeerstekens.
0: Want wat is dat dan precies?
1: De normale betonning die aangeeft waar de ondieptes in het Veerse Meer zich bevinden, die zijn voor een deel weggehaald. Dus het is extra oppassen voor de recreanten.
0: Ja, nou gelukkig dan maar dat het half september al is.
1: Dat is waar. In het winterseizoen is het rustiger. Maar ook in de winter zijn er toch nog veel mensen die genieten van het Veerse Meer. Tegelijkertijd, het gebied zelf is goed aangegeven. Er zijn gele boeien neergelegd bij de ankerlijnen. Er zijn guard vessels, een soort veiligheidswerkschepen die rondvaren. Dus dat is allemaal goed geregeld. Er is meer beroepsvaart, meer werkschepen. Maar vooral die betonning die hier en daar afwezig is, dat is toch iets om echt goed op te letten.
0: Ja, want even dan maar van het eerste uitgaand. Wat zou er fout kunnen gaan als het niet goed gaat?
1: Nou, als schepen in de buurt van het ponton komen, worden ze hoogstwaarschijnlijk weggestuurd. En dat zal goed gaan. Je kunt natuurlijk wel in aanraking komen met de ankerlijnen. Wat zorgelijker is als mensen niet meer exact weten waar ze zitten, omdat de betonning anders ligt of gewoon niet aanwezig is. Dat schepen bijvoorbeeld aan de grond lopen. En het kan ook zijn dat schepen met elkaar in de clinch raken, omdat ze niet het normale vaarwater volgen.
0: Is er al zoiets voorgevallen?
1: Nou, op zich hebben we hebben nog geen incidenten gehad naar aanleiding hiervan. We zijn ook pas een aantal dagen in deze situatie bezig. Het is wel zo dat we heel vaak zien dat schepen aan de grond komen te liggen. Dat ze uit het vaarwater varen, terwijl ze niet weten waar ze zitten. We hebben dit jaar echt een recordjaar gehad in Veren. We hebben meer dan 90 keer zijn we in actie moeten komen. Dus dat is in dit geval er ook echt wel een risico waar mensen rekening mee moeten houden.
0: Ja, en dat heeft dan dus niet per se hiermee te maken. Wat is dat dan, dat mensen dit jaar het allemaal zoveel slechter doen?
1: Nou, ik wil niet zeggen dat de mensen het slechter doen. Het is een warme zomer geweest. Het is een beetje gissen naar de reden waarom het dit jaar een hoger aantal acties is dan vorig jaar. Maar het is voor ons wel belangrijk, want onze vrijwilligers die staan dag en nacht klaar om mensen en dieren te redden. Zodra de pieper gaat, dan laten ze alles uit hun handen vallen. En dan moeten ze weg bij werk of gezin of wat ze aan het doen zijn. Dus ja, 90 keer in een seizoen, dat is best heel intensief. Dus het is voor ons echt wel een, ik wil niet zeggen zorgelijk, we kunnen het aan. Maar het is wel iets waar we aandacht aan moeten blijven besteden.
0: Ja, maar is het dan veel of is het eigenlijk te veel?
1: Nou, het is op dit moment veel. Het is niet te veel. Het is wel iets wat wij vaak ook met de schipper en de opstappers bespreken. Maar gaat het nog? Is het de werk of is de privébalans met de KNRM nog in orde? Maar dat gaat allemaal nog prima. We hebben genoeg mensen, maar het is wel veel.
0: Ja, en dan denkt u, nou, dan hebben we net zo'n druk zomerseizoen achter de rug en dan gaat Tennet daar nu nog weer werkzaamheden uitvoeren. Is het gevaar nog niet geweken?
1: Nou ja, het is dit soort werkzaamheden moeten natuurlijk gebeuren. Ik ben al lang blij dat er gekozen wordt voor het winterseizoen. En de informatie die Tennet levert is op zich ook heel goed te volgen en te lezen. Dus ik denk dat we er wel uitkomen met z'n allen. Maar goed, zoals het altijd is, reisvoorbereiding is ontzettend belangrijk. En ja, zeker nu.
0: Ik vroeg me nog wel af, je had ook kunnen zeggen natuurlijk, niet u persoonlijk, maar we sluiten gewoon een deel van het Veerse Meer, daar juist waar al die werkzaamheden zijn, gewoon even een tijdje af. Dan komen mensen daar ook niet in de buurt, kan er gewoon niks fout gaan.
1: Nou, tot op zekere hoogte is dat ook wel het geval. Hè? Het is rondom de werkzaamheden is een veiligheidszone. En er varen schepen rond om mensen buiten die zone te houden. Dus in zekere zin is dat ook zo. Maar goed, de vrije doorgang van de vaart is ook belangrijk. Dus ik denk dat er een goede balans is gevonden.
0: Nou, mooi zo. En hou het goed voor ons in de gaten daar allemaal.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Jan-Willem Verkiel van de KNRM Veren. Hartelijk dank voor de toelichting.
1: Prima.

George Ezra en Don't Matter Now. Het is woensdag, dat betekent natuur. Zo rond de klok van 7:15 op de radio hier. Met Remco in de radiotuin.

0: Hallo. Ja, dit keer een verhaal waarin het kleinste detail telt. Het aantal pootjes. Ik kreeg van verschillende mensen foto's van rupsen. Dus ga ik nu ook maar even zoeken samen met mijn vaste natuurmaatje Erik Majeu.
1: Goedemorgen, Janko.
2: Waar moet ik dan kijken?
1: Ja, eigenlijk overal, hè, zou je kunnen kijken. Want rupsen die wandelen soms gewoon over het pad. Soms zitten ze verstopt in een boom. Anderen zitten weer te knagen aan een oude brandnetel.
3: Kijk, dit is inderdaad mooi sappig groen. Je ziet dat hier wel iets aan gegeten is. Maar het zou ook kunnen dat hier gewoon sprinkhanen aan hebben zitten knabbelen.
2: Wat is een rups eigenlijk?
1: Een rups is zeg maar nakomeling van een vlinder. Een vlinder legt eitjes en dan komen daar kleine rupsjes uit. En die moeten zich helemaal vol eten en supergroot worden. Totdat ze gaan verpoppen. In het popstadium dan hebben ze die complete metamorfose. En dan begint dus als een rups. En het eindigt als zo'n prachtige vlinder. En dan begint het weer opnieuw.
2: Want ik kreeg van verschillende mensen foto's van rupsen. Onder meer een foto van een rups die best groot was. En dan zie je dus zo'n worstvorm. Maar dat wordt allemaal pootjes. En ook haartjes erop.
1: Ja.
2: Centimeter of 1, 2, soms zijn het best grote.
1: Ja, ik heb rupsen gezien van 5, 6, 7 centimeter bijna. Echt gigantisch kunnen ze worden. Harige, je hebt ook gewoon kale, je hebt groene, je hebt felgekleurde. En daar komen natuurlijk net zoveel verschillende soorten vlinders uit. Heel vaak zijn dat dagvlinders, maar nog veel vaker zijn dat nachtvlinders.
2: Dit is echt rupsentijd op dit moment in september?
1: Ja, het is in ieder geval een tijd waarop het heel erg opvalt. Rupsen zijn nu vaak op zijn grootst. Want je hebt namelijk heel veel rupsen die nu klaar moeten gaan worden voor de winter. Dus of ze gaan zichzelf opkrullen en ergens liggen in de hoop dat ze niet opgegeten worden. Sommige gaan nu ook al verpoppen. Zo aan het eind van het seizoen moet alles gaan overwinteren. En in het voorjaar dan komt zo'n pop bijvoorbeeld uit en dan heb je een vlinder.
2: Wordt elke rups een vlinder?
1: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen dat heel veel mensen zien allerlei verschillende dingen aan voor rupsen. Een larf wordt bijvoorbeeld een kever of een sluipwesp. Ook gewoon zo'n langwerpig dingetje met pootjes. Soms glad, soms behaard. Alleen toch wel een heel ander ding dan een rups, want het wordt geen vlinder.
2: De rups. Ik heb altijd het idee dat hij heel veel pootjes heeft.
1: Klopt, tot op zekere hoogte. Een rups heeft eigenlijk altijd 6 pootjes aan de voorkant. Dan 2 segmenten minimaal niks. Dus zeg maar van die lijfsegmenten zit helemaal niks onder. En dan aan het eind hangen er nog een paar pootjes aan vast. En dat is wel een groot verschil, want de sluipwesp, larven of kevers, die hebben vaak maar maximaal 1 segmentje niks. En dan zitten er ook vaak een soort neppootjes tussen. Die moeten doen alsof het pootjes zijn, maar die kunnen helemaal niks. Dus die zien er eigenlijk wel degelijk anders uit. Dus als je ze goed bestudeert, dan ga je op een gegeven moment herkennen van, oh, maar deze hebben altijd 6 pootjes en deze niet.
2: Hey Erik, dankjewel. Tot volgende week.
1: Dankjewel, tot volgende week.

Chappell Roan en The Giver. Toch aardig als je niet weet waar dit liedje over gaat, om het eens even op te zoeken. Meer zeg ik er niet over. 8:10 is het. Wat staat er in de ochtendkranten? Waarover schrijven de andere nieuwsmedia vanmorgen? Nou, bezwaarschriften en zienswijzen die vermoedelijk met AI zijn opgesteld vertragen de woningbouw, blijkt uit een rondgang van BNR Nieuwsradio en vakblad Cobouw. Ze hebben 35 partijen gevraagd, waaronder gemeenten, ontwikkelaars, brancheverenigingen en advocaten. En dat is natuurlijk pijnlijk, want het kabinet Jetten wil de woningbouw juist versnellen. Maar het wordt allemaal een stuk stroperiger met al die enorme AI-bezwaren die worden ingeleverd. Nog minder dan de helft van de VVD-stemmers heeft vertrouwen in Dylan Jezukus als partijleider. Vlak na de verkiezingen was het nog 81%, maar nu dus minder dan de helft. En daarmee doet ze het tot met afstand het slechtst van alle partijleiders op dit moment, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een groot deel van de stemmers is negatief omdat ze het gevoel hebben dat de VVD te veel naar links is opgeschoven. Dat is dan wel weer opmerkelijk, zou je zeggen. Maar ze vinden ook niet duidelijk waar ze nou voor staat. Ze vinden dat ze te star is. Er zijn allerlei bezwaren tegen Jezukus op het moment. Hoe logisch is het eigenlijk dat de directeur van de Zeeuwse energiehoudstermaatschappij ruim 5 ton per jaar verdient, terwijl het bedrijf maar 6 medewerkers telt? Als het aan de SGP in Provinciale Staten ligt, wordt na de verkoop van de kerncentrale dat salaris even opnieuw tegen het licht gehouden. Volgens statenlid Wim Kok past de beloning van topman Frank Verhagen eigenlijk niet meer bij de huidige organisatie. Ja, 10 jaar geleden ging het nog namelijk om het bedrijf Delta destijds. 600 arbeidsplaatsen. Maar wat er nu nog van over is, die Zeeuwse energiehoudstermaatschappij heeft nog maar 6 mensen op de loonlijst staan. Ja, dan is het misschien een beetje typisch dat je nog steeds meer verdient dan de premier, vindt ze bij de SGP. In de Volkskrant gaat het over de grootschalige sabotageactie van gisteren, waarbij waarschijnlijk boeren het treinverkeer hebben ontregeld. Nou, een groot probleem en zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft in de Volkskrant. Want je moet erop kunnen vertrouwen dat het spoor gewoon altijd door kan. En toch is er ook een emeritus hoogleraar vervoersbeleid die zegt, nou, 40 jaar geleden, dan zou het pas voor grote problemen hebben gezorgd. Nu valt het eigenlijk best mee, omdat we zoveel sporen hebben, kan je makkelijker omreizen met de trein. Maar bovendien kan je ook veel vaker gewoon thuis werken tegenwoordig. Of je stapt op de e-bike om alsnog naar je werk te komen. Kortom, er zijn ook mensen die de problemen een stuk minder groot vinden. En in de PZC dan nog een uitgebreid verhaal over het afschieten van damherten. Opnieuw staan natuurorganisaties en de provincie lijnrecht tegenover elkaar. Over 2 weken moet bekend worden of er geschoten mag worden vanaf 1 november of niet. Uitgebreid verhaal met alle kanten van die discussie vind je in de PZC van morgen. Bijna 7 minuten voor 8. If I ever lose my faith in you van Sting nu.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
14: Met Jan Verschuren met het NOS-journaal. Na Prinsjesdag beginnen vandaag in Den Haag de algemene politieke beschouwingen. Dat twee dagen durende debat gaat over de kabinetsplannen voor het komende jaar. In de Tweede Kamer zullen Kamerleden praten over wat ze missen in de plannen van het minderheidskabinet. Anders dan bij meerderheidskabinetten moet de coalitie van D66, VVD en CDA de oppositiepartijen zien te overtuigen om voor de begroting te stemmen. Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij de eerste spreker. Daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Morgen is het de beurt aan premier Jette namens het kabinet. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig acties van de beelden, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem is inderdaad van zanger Ben Sanders. Zijn broer Dean heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Ben Sanders brak in 2011 door met The Voice of Holland en was de allereerste winnaar van de talentenjacht. Sanders was 43 jaar. Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin op 6 oktober draagt hij voor het laatste shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een afscheid te goed had en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer nog. Vandaag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er waait een stevige westenwind. In de avond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag Jaap.
15: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
17: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
22: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
23: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
24: Zijn jij nou 200 euro?
25: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
22: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
26: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
27: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
26: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
28: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
29: Zeeland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat vandaag aan de slag om de Aziatische tijgermug te bestrijden in de binnenstad van Zierikzee. Dat klinkt nogal bijzonder. Straks maar eens even vragen hoe dat in zijn werk gaat. Het is bijna 8:05 en dit is er verder in het Zeeuwse nieuws. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosie afging. En daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt nu beide incidenten. Niemand raakte gewond. Wel is de voordeur van het huis dat de afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd geraakt. De politie heeft in Vlissingen een 22-jarige plaatsgenoot aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs. De verdachte werd op heterdaad gearresteerd. Bij het doorzoeken van zijn woning vond de politie een flinke hoeveelheid harddrugs en softdrugs en ook een groot geldbedrag. Alles is in beslag genomen en wordt verder onderzocht. En de gemeente Goes heeft 37 nieuwbouwprojecten voorrang gegeven op het stroomnet. Althans, ze hebben daarvoor een verzoek gedaan bij netbeheerder Tennet. De gemeente hoopt op die manier dat die projecten eerder van de grond komen. Het gaat om 2 onderwijsprojecten in Goes-Oost, gevolgd door 35 woningbouwprojecten. Het weer in de provincie, het wordt een dag met een afwisseling van zon, stapelwolken en een enkele bui. Tussen de buien door zijn er ook droge momenten. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen, 18 à 19 graden. En er staat een matige wind uit noordwestelijke richting. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker.

0: repeat it.
1: Ed Sheeran en Repeat It. 8:09 is het. Vandaag gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan de slag om de Aziatische tijgermug te bestrijden in de binnenstad van Zierikzee. Begin deze maand werd er namelijk een melding gedaan van dat insect. En dat wordt dus bijzonder serieus genomen. Steven van Santen van de NVWA, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is eigenlijk duidelijk hoe die tijgermug in Zierikzee is beland?
2: Nou, dat weten we nooit helemaal zeker, maar wat de meest voor de hand liggende verklaring is dat de tijgermug meereist met vakantieverkeer. Dus dan komt hij mee uit Zuid-Europa via de auto of via een camper en dan belandt hij zo in bijvoorbeeld in dit geval Zierikzee.
1: Ja, en dat is dus duidelijk niet de bedoeling.
2: Nee, dat willen we zeker niet hebben. Kijk, dat beestje kan vervelend zijn. Vooral omdat hij ook de kans heeft om bepaalde ziektes, tropische ziektes, over te dragen. En dat willen we natuurlijk dat willen we eigenlijk voorkomen.
1: Wat voor ziektes hebben we het dan over?
2: Nou, dan moet je denken aan dengue. Dat is knokkelkoorts of het chikungunya-virus. Moeilijke naam. Dat is een infectieziekte die vooral voorkomt in tropische gebieden. En wat we zien is dat in landen waar tijgermuggen veel voorkomen, dat ze die infectieziekte dus kunnen overdragen op mensen. Gelukkig in Nederland is dat nog niet het geval. Want we hebben ook nog niet de tijgermug dat hier zich heeft gevestigd. En dat willen we zo lang mogelijk voorkomen. Dus vandaar dat we ook gaan bestrijden. Of een vondst gemeld krijgen.
1: Want het idee is dan één tijgermug. Dat kan zomaar betekenen als hij niet bestreden wordt, dat we binnen de kortste keer een heleboel tijgermuggen hebben.
2: Nou, inderdaad, een tijgermug die wat we zien is dat hij zich voortplant, vooral in stilstaand water. Daar legt hij dan zijn eitjes neer. Dat gebeurt vaak in tuinen, hè, van mensen. En daarom gaan wij dus ook langs bij alle huizen rondom de vondst van deze tijgermug in Zierikzee. Controleren we de plekken in de tuin waar dat stilstaand water zich bevindt. En dat verwijderen we, dat water. En ook bijvoorbeeld in regentonnen of in dakgoten, waar we het stilstaande water wat minder makkelijk kunnen verwijderen. Daar zullen we een bepaalde middel in korrelen, zodat de larven worden gedood.
1: Ja, want ik dacht even, jullie willen die mug te pakken krijgen, maar dat wordt nog, dan lijkt me een speld in een hooiberg zoeken nog makkelijker. Dus jullie gaan eigenlijk het leefklimaat van een tijgermug proberen onschadelijk te maken. Zo moet ik het dan zien.
2: Exact. Hè. We proberen gewoon ervoor te voorkomen dat hij zich verder voortplant. Dus dat doen we inderdaad door rondom die vondst in alle tuinen van mensen langs te gaan en te kijken waar dat stilstaande water zich bevindt en dat vooral verwijderen.
1: Ja, maar dat wordt dan toch wel een enorme operatie.
2: Nou ja, goed, wat we zien is natuurlijk dat de tijgermug op meer plekken in Nederland voorkomt. Dus het is belangrijk dat we er steeds op tijd bij zijn. Het is ook belangrijk dat mensen dit bij ons melden, zodat we er op tijd op kunnen anticiperen.
1: En dat wordt dus echt gewoon van deur tot deur vragen, heeft u stilstaand water in de tuin?
2: We beginnen vandaag om 1:00 en we zijn er tot in de avond. Dus we gaan inderdaad een hoop tuinen van mensen langs. En inderdaad, dan gaan we in de tuinen daar aan de slag.
1: En dan gaat het dus om stilstaand water. Wat nog meer?
2: Nou ja, wat ik aangaf, hè, dus het is ook in de regentonnen, in de dakgoten. Mensen kunnen dus vooral heb je emmers of schoteltjes in de tuin of een voetje van een parasol, keer dat om, zodat die mug niet de kans krijgt om zich voor te planten.
1: En dan de hoop dat genoeg is geweest en dat hij niet toevallig net een stukje verder is gevlogen om in een dorp verder zich te vestigen.
2: Nou ja, goed, kijk, de mug die verplaatst zich niet heel ver. Dus wat we tot nu toe gelukkig zien is dat onze bestrijding elke keer vrij effectief is. Dus wat ik zeg, dat willen we elke keer weer voortzetten om dat zo te houden.
1: Ja, heeft het kabinet besloten om de komende 2 jaar 2 miljoen euro uit te geven aan het bestrijden van exotische muggen. Heeft dat dan hier ook enigszins mee te maken?
2: Nou ja, kijk, het is belangrijk dat daar wel inderdaad voldoende middelen naartoe gaan. Want wat ik zeg, de mug die rukt op. We zien dit jaar alweer meer vondsten dan vorig jaar bijvoorbeeld. Dus dat we daar genoeg middelen voor hebben is natuurlijk zeker belangrijk.
1: Ja, en ik lees dan ook dat er best wel wat mensen overleden zijn. 3 aan het West-Nijl-virus, dat ook door dat soort muggen wordt overgebracht op mensen. Is dat dan iets waar we ons ook zorgen over moeten maken in Nederland?
2: Ja, goed, het is belangrijk om daar een onderscheid in aan te maken. De tijgermug is echt een exotische mug. Die komt vanuit het buitenland. Met vakantieverkeer, wat ik aangaf. Of soms via bandentransport. Uh-huh. Hebben het over het West Nile virus. Dat wordt echt overgedragen door huissteekmuggen. Dus dat is echt een andere soort mug. Hè. Hier hebben we het echt over de exotische tijgermug.
1: Maar ik bedoel meer, er zijn dus wel degelijk allerlei muggen die voor allerlei problemen zorgen inmiddels.
2: Nou ja, goed, we weten inderdaad dat muggen virussen kunnen overdragen. Dus het is zeker belangrijk om er alert op te zijn, ja.
1: Goed. En als mensen niet thuis zijn, nog even praktisch. Ik woon in de binnenstad van Zierikzee bijvoorbeeld. En ik ben toevallig niet thuis. Dan moet ik maar zelf even aan de slag. Of hoe gaat dat dan?
2: Nou ja, wat ik zei, we zijn er de hele dag. Dus we gaan beginnen om een uur of één. En zijn de mensen dan overdag niet thuis, dan hebben we ook nog een avondronde. Zijn we ook nog één of twee keer gaan we langs. Dus om te proberen zoveel mogelijk mensen wel te bereiken en in die tuinen terecht te kunnen.
1: Steven van Zanten van de NVWA. Nou, heel veel succes daarbij en hou ons op de hoogte.
2: Hartelijk dank.

0: Taylor Swift. Dat maakt het 17 minuten over 8. De weersverwachting die wordt vandaag verzorgd door John Havinga. John, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Floris-Jan.
0: Wat heb je ons te vertellen vandaag?
1: Ja, nou, ik denk dat het belangrijkste verschil met gisteren wel is dat natuurlijk de maximumtemperatuur een stuk lager komt te liggen. En dat het een stuk koeler is met 18 of 19 graden. En dat heeft te maken met de buienlijn, het front wat ons heeft gepasseerd vannacht. Heeft een halve millimeter aan neerslag opgeleverd, dus dat viel op zich wel mee. Op plaatsen vlak aan de kust, ik denk Burg, Haamstede, Schouwen-Duiveland en Walcheren wel wat meer, want daar ook nog wel een redelijk stevige bui over. En we zitten nu aan de achterzijde van dat front. Dat betekent een koelere luchtsoort met een noordwestenwind. Matige wind is dat, windkracht 3 à 4. En die luchtsoort is niet alleen koeler, maar ook onstabiel. En dat betekent dat we vandaag brede opklaringen hebben. Dat hebben we nu op dit moment ook. En ook enkele stapelwolken. En die stapelwolken die kunnen van tijd tot tijd uitgroeien tot een enkele bui. Maar dat betekent wel dat we ook zeker lange droge momenten hebben waarbij de zon dus even lekker tevoorschijn komt. Maar ja, het scheelt toch een jas of een t-shirt misschien extra vandaag.
0: Ja, en is dit dan de start van een omslag naar de herfst?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Want als je kijkt naar de temperaturen voor de langere termijn, dan zie je toch ook nog wel weer een paar dagen dat het even weer iets warmer kan gaan worden. Maar ja, we hobbelen toch langzaam zeker door richting het seizoen waarbij het herfstachtiger en wisselvalliger gaat worden. Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat het wisselvallig blijft. Ondanks dat we ook nog wel een enkele droge dag of een langere droge periode kunnen verwachten. Het wisselvallige weer, dat is in ieder geval ook duidelijk morgen te merken. Want dan krijgen we te maken met een nieuw frontaal systeem. Een krachtige zuidwester krijgen we dan. Dus dat is windkracht 6. Vooral natuurlijk vlak aan de waterkant. En wat verder landinwaarts ook nog wel een vrij krachtige zuidwestenwind. Dus windkracht 5, 6 morgen. Wisselend bewolkt. We beginnen met regen. In de loop van de dag komen er een paar opklaringen. Maar hebben we ook te maken met buien. Dus morgen wordt dan echt wel een wat mindere dag, denk ik. Ook met betrekking tot de temperaturen. Is het dan nog een graadje koeler, 17 of 18 graden. En dan zie je dat het vrijdag misschien begint met een bui, maar in de loop van de dag wordt het beter, vrij zonnig. En dan kan het 19 graden worden. En in het weekend wordt het weer wat warmer. Dan komen we toch weer een klein beetje boven de 20 graden uit, met een maximumtemperatuur van zo'n 21 graden op zaterdag. En ook wel 20 of 21 op zondag.
0: Nou, mooie temperaturen dan toch eigenlijk, John. Dankjewel voor nu. En natuurlijk houdt hij je de hele dag op de hoogte van de weersverwachting.

0: Shakira en Zoo. En daarover gesproken, Dierenpark Amersfoort is een nieuwe bewoner rijker. Dat straks, eerst ander nieuws van vandaag. De algemene politieke beschouwingen gaan namelijk beginnen. 2 dagen lang gaan alle politieke partijen zeggen wat ze vinden van de nieuwe plannen van het kabinet en waar ze moeten worden aangepast. De leider van het CDA, Henrik Bontebal, gelooft nog steeds dat een minderheidscoalitie kan werken, maar erkent wel dat het allemaal niet helemaal vlekkeloos verloopt tot nu toe.
1: Omdat het moeilijk is. Omdat wij 2 keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n 3 eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer 2. En dat maakt het dus 2 keer zo ingewikkeld. Dus ja. Het is 2 keer zo moeilijk als normaal.
0: Ruben Brekelmans, de leider van de VVD, die wil samenwerken met partijen die bereid zijn zich constructief op te stellen. Maar wie dat zijn, dat weet hij eigenlijk nog niet.
2: Ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek.
0: En de leider van D66, Jan Paternotte, benadrukt dat een minderheidscoalitie ook nieuwe mogelijkheden biedt.
3: En je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
0: Dan naar Amersfoort, de nieuwe bewoner van het dierenpark daar, chimpansee Tanno. Daar vertelde gedragsbioloog Helene Post over. Een ontmoeting van een nieuwe chimpansee met de huidige bewoners, dat kan best wel spannend zijn.
4: Als er rollenveranderingen plaatsvinden, dan kunnen er ook dieren zijn die denken, hey, ik stond eerst onderaan in de rang en wie weet met een beetje hulp van Tanno, als dat mijn beste buddy wordt, dan kan ik misschien wat hoger in de hiërarchie. Dus dan kan het zeker veranderen.
0: Daarom is zo'n ontmoeting met het alfamannetje Kumi het belangrijkst. Zo'n ontmoeting gaat wel trouwens een beetje anders dan een eerste ontmoeting bij mensen.
4: Die zal die eerst ontmoeten door de tralies heen. En als we dan op een gegeven moment positief gedrag zien en we zien dat de mannen elkaar lijken te accepteren, dan kunnen we stapsgewijs een klein stukje van het luik openzetten om te kijken van, hey, schudden ze daadwerkelijk de hand? Dat doen chimpansees niet op die manier, maar die doen heel vaak een hand in de bek van de ander. En als ze dat doen, dan is het, ik vertrouw jou, want ik durf mijn hand in jouw bek te stoppen. En dan kan het eventueel een moment zijn dat je zegt, oké, nou, het ziet er zo positief uit. We trekken het luik open en we laten de dieren bij elkaar.
0: Heel interessant. Ik denk dat mensen vooral nog een beetje moeten wennen aan het idee en denken, waar is die hand allemaal hiervoor geweest? Nou ja, goed. Ach ja. Mensen zijn geen dieren, en soms ook weer wel een beetje. Het is bijna 3 minuten voor 8:30. Dit is Zeeland wordt wakker. Levenslang nu van Bluff.

0: feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
3: Voordeeluitjes.nl. Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Het is 8:30. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het laatste Zeeuwse nieuws. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. Daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt beide incidenten, niemand raakte gewond. Wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd geraakt. Netbeheerder Stedin roept klanten in Middelburg, Arnhem-Muiden en Nieuwe Sint-Joostland op die schade hebben geleden onder die stroomstoring van vorige week dinsdag zich te melden. Op de website staat wat ze moeten doen om een schadevergoeding aan te vragen. Vorige week was er een korte stroomstoring waarbij gedurende 23 minuten te veel elektrische spanning door het net ging. 23.000 huishoudens en bedrijven werden daardoor getroffen. Die zogenaamde piekspanning kan leiden tot problemen met elektrische apparaten. De politie heeft een 22-jarige Vlissinger aangehouden op verdenking van de handel in harddrugs. De verdachte werd op heterdaad gearresteerd. En bij het doorzoeken van zijn woning vond de politie een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs en ook een groot geldbedrag. Alles is in beslag genomen en wordt nu verder onderzocht. En badmeesters in Zierikzee krijgen hulp van AI om zwemmers in de problemen te herkennen. Zodra de camera's in het zwembad iets verdacht zien, wordt een seintje gegeven aan de smartphone en de smartwatch van een van de badmeesters. Badmeester Ariane Denarière legt uit hoe dat precies werkt.
8: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
7: Het weer in Zeeland. Het wordt een dag met een afwisseling van zon, stapelwolken en soms een enkele bui. Tussen de buien door ook een langere droge periode, maar het is wel een stuk koeler dan de afgelopen dagen. 18 à 19 graden. En er staat een matige wind uit noordwestelijke richting.
9: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt.

0: Volgens mij zijn we zo'n beetje bezig aan de revival van de country muziek. En in dit geval met Ella Langley. En een geruststelling, ze is nog van de vorige eeuw. Ja, weliswaar net hoor, de 3 mei 1999. Maar toch, voel je je iets minder oud, zeg maar. Het is bijna 7 minuten over 8:30. Wat hebben we verder allemaal te doen in dit half uur? Nou, even voor 9 uur natuurlijk praat ik je bij over wat je verder vandaag allemaal nog kan verwachten, ook als Zeeland wordt wakker voorbij is. Daarvoor hoe AI kan helpen met het redden van mensenlevens in het zwembad. Maar eerst naar Film by the Sea. 8 jongeren tussen de 16 en de 25 jaar die allemaal gek zijn op film en een mening hebben, die zitten in de jongerenjury. De hele week kijken ze films, krijgen ze ook workshops en seminars en moeten ze uiteindelijk bepalen wie eigenlijk de winnaar wordt van de Youth Jury Award. Een van de juryleden is Ole van den Berg uit Schiedam. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom wilde je eigenlijk in deze jury?
1: Nou, ik had eigenlijk al sinds jongs af aan heel erg van film. Ik had het in het bed van mijn ouders al oude films van Nicolas Cage of mooie romcoms en zo. En later heeft mijn vader me ook meegenomen naar oude films in het filmhuis, Dr. Zhivago en Some Like It Hot. En zo is mijn film liefst een beetje gebleven.
0: Ja, maar dus dan wel ook een voorliefde voor klassiekers, als ik dat zo hoor.
1: Ja, ook wel hoor. Ja, zeker. Maar eigenlijk wel uiteindelijk voor alles. Als het een mooi verhaal is, dan vind ik het eigenlijk altijd al goed. Maakt me niet uit wat het is.
0: Oké, want dat is dan voor jou wel een beetje de essentie? Het moet een beetje een goed verhaal hebben?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat is wel de basis. Inderdaad. Natuurlijk kijk ik ook naar alle andere elementen. En dat leren we ook in deze week. Dat je naar de verschillende onderdelen kijkt van de film. Het verhaal, de filmische elementen, de context. Die dragen allemaal eraan bij natuurlijk. Hoe je de film in je opneemt.
0: Ja, maar ik zit even te denken. Mission Impossible 3, zeg maar. Wat vooral veel spektakel is, dat kan je dan wellicht wat minder bekoren.
1: Nee, ja, dat vind ik ook tof. Maar dat is weer, je kan het misschien niet vergelijken met sommige andere films. Dat is weer, zit in zijn eigen straatje. Maar ja, in het straatje van actiefilms is het wel heel goed, zeg maar.
0: Ja. Even, elke dag heb ik met een van jouw collega's juryleden tot nu toe ook een filmtip besproken. Jij wil dan graag de Deense film Paradies noemen. Waar gaat dat over?
1: Ja, klopt. Ja, dat gaat over een Deens gezin, jong gezin, wat op vakantie gaat in een resort op een Spaans eiland. Wat een soort van vrolijk en blij begint. Maar die krijgen daar te maken met vluchtelingen en de vluchtelingencrisis waar ze mee geconfronteerd. Ze rijden ook onder een vluchteling aan waar ze dan mee te maken krijgen. Die willen ze helpen. En ze krijgen allemaal te maken met je botsende gevoelens. Van dat ze willen helpen. En dat ze schuldgevoelens voelen. Maar dat ze ook bang zijn dat ze misschien worden opgelicht. En ze willen ook geen aannames doen. Dus zo gaat dat altijd op en neer eigenlijk.
0: En waarom vond je dit een aanrader?
1: Nou ja, ze liet je heel goed in dat gevoel komen van die twijfel en van dat schuldgevoel. En ja, het is natuurlijk wel heel erg van deze tijd.
0: Ja, want het is natuurlijk voor iedereen ook op afstand al enigszins herkenbaar. Dat je denkt van, goh, je ziet de beelden van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. En ondertussen mopperen wij dat de boodschappen net ietsje duurder zijn geworden. Een gevoel van enigszins een soort van ongemak.
1: Ja, klopt. Ook omdat de decadentie van dat resort ten opzichte van dan die vluchtelingen die aankomen en zo, dat was ook heel pijnlijk een soort van om te zien. Dus daar word je dan heel erg mee geconfronteerd doordat je door de ogen kijkt van de vakantiegangers.
0: Ja, is dit een van de kanshebbers, denk je, om uiteindelijk door de jongere jury als winnaar gekozen te worden?
1: Nou, ik denk zeker dat het een van de kanshebbers is, ja. Als ik het zo een beetje heb gehoord van mijn medische juryleden ook, staat die best hoog bij verschillende mensen, ja.
0: Mooi zo.
1: En bij mij ook.
0: Hoeveel films staan er nog op jouw programma?
1: Nog 1 film voor de jongere jury. Mm-hmm. En daaromheen kijken we zelf ook nog even wat voor films we willen kijken.
0: Oh, dat was nog niet genoeg.
1: Er nog wel meerdere. Nee, dat was nog niet genoeg. Dat is nooit genoeg.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, Ole, heel veel plezier daarbij dan. De hartelijke groeten aan de rest weer. En spreek ik morgen weer een van jouw collega's juryleden. Heel veel plezier daar in Vlissingen.
1: Ja, top. Dankjewel. Fijne dag.

0: Secrets van Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood en van Miley Cyrus. 8:15 is het. Badmeesters in Zierikzee die krijgen hulp van AI om zwemmers in de problemen beter te herkennen. Want zodra de camera's iets verdacht zien, wordt er een seintje gegeven en kan de redding worden ingezet. Hoe dat precies werkt, wilde verslaggever Pascal Kerpel ook wel weten. En dus toog hij naar het zwembad.
1: Als badmeester moet je het hele zwembad met je eigen ogen in de gaten houden. Schitteringen op het water, drukte of vermoeidheid kunnen dat nogal een uitdaging maken. Daarom testen ze hier met een AI-badmeester om drenkelingen eerder te herkennen. Gerald Dikker, oprichter van Okuma. Hoe werkt dit AI-systeem?
2: Hoe werkt het AI-systeem? In principe wordt elk zwemmer door een AI-model geanalyseerd. Als het AI-model ziet dat iemand te lang onder water blijft en niet doorzwemt, dan geeft een alert een trigger aan de lifeguard.
1: Arienne Denayere, zwemjuf hier in het zwembad. Jij hebt om je pols zo'n oranje horloge, een smartwatch.
3: Ja, op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
1: Ja, en je zit hier natuurlijk in een klamme omgeving. Het is warm hier binnen. Merk je dat dat ook wat doet met je concentratie?
3: Ja, na een paar uur in het zwembad staan, dan weegt dat wel door.
1: En dan heb je nu een soort hulpmiddel?
3: Ja, het helpt je wel om extra alert te blijven. Op het moment dat je een melding krijgt, word je natuurlijk ook wel geactiveerd weer. Want er is een melding. Vaak weten we al wel dat dat een persoon is die vaak langer uitdrijft. We kennen onze vaste zwemmers. Maar dan nog geeft het een extra impuls.
1: Ja, hier boven het zwembad zie ik zo'n 10 camera's hangen. Ik kan me voorstellen, als je hier in badkleding bent, dat je het misschien geen fijn idee vindt dat je gefilmd wordt. Hoe zit dat qua privacy?
2: Ja, bij privacy, wij voldoen aan de algemene wet gegevensbescherming. Dus de privacy wordt optimaal beschermd. De beelden worden ook automatisch binnen 48 uur gewist als er geen incident was.
1: Ben jij bang geweest toen je dit hoorde dat je dacht mijn baan wordt overgenomen door AI?
3: Nee, zeker niet. Want uiteindelijk springt de camera niet het water in om de persoon eruit te halen.
1: Dat moet jij doen.
3: Dat moet ik nog steeds doen.
0: Het AI-systeem heeft al wel voor 2 reddingen gezorgd tijdens de testfase. Dus het lijkt tot nu toe een systeem te zijn met succes.

Rumor has it van Adele. Het is bijna 9 minuten voor 9. Goed om even de dag door te nemen die nog voor ons ligt. Na Prinsjesdag beginnen in de Tweede Kamer vandaag de algemene politieke beschouwingen. Veel al gezien als het belangrijkste politieke debat van het jaar. En omdat meerderheden voor de begroting nog onzeker zijn, hangt veel af van de standpunten van de oppositiepartijen. Willen ze een beetje meewerken, ja of nee? De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is vandaag drukdoende in de binnenstad van Zierikzee voor de bestrijding van de Aziatische tijgermug. Begin deze maand werd er een melding gedaan van zo'n insect. En ja, die kan ziektes overdragen en dus moet voorkomen worden dat die zich in Nederland gaat vestigen. In de rechtbank in Amsterdam dient de eerste openbare zitting over de explosie in een kelderbox onder het flatgebouw in Osdorp. In juni raakten daarbij 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. 2 mannen worden ervan verdacht dat ze in de kelderbox voorbereidingen troffen voor plofkraken. De zitting van vandaag is een pro forma zitting, zogezegd, een regiezitting. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld. Om 12 uur vanmiddag een officieel, maar ook vrolijke happening bij het Reinaert College in Hulst. De nieuwbouw gaat daar beginnen. En daarbij zijn naast het gemeentebestuur, schoolbestuur en de aannemer ook veel leerlingen aanwezig. Een afvaardiging van de leerlingenraad gaat een tijdscapsule begraven. Het Europese politieke jaar dat gaat ook beginnen met de State of the Union. De voorzitter Ursula von der Leyen die gaat de commissie toespreken. Het is een beetje een soort Europese variant op de troonrede. Ze gaat waarschijnlijk iets zeggen over de migratienoodwet, een verbod op social media voor kinderen en ook een nauwere samenwerking met Canada. In Terneuzen wordt de bevrijding van 1944 vanavond herdacht. Voor de leerlingen van het Lodewijk College organiseren de betrokken partijen een generaal Maciek belevingsdag. Dat klinkt misschien wat bijzonder. De leerlingen horen persoonlijke verhalen, maar bezoeken ook bijzondere plekken en lopen 10 kilometer in het spoor van de jonge Poolse soldaten die voor onze bevrijding zorgden. En dat eindigt dan uiteindelijk met een openbare herdenking vanavond. De Europese Europa League wedstrijd van AZ tegen Sunderland vanavond, die begint om 9 uur. Ook daar natuurlijk meer over de rest van de dag. En de jaarlijkse kinderpostzegelactie die wordt straks afgetrapt. Dat gebeurt bij de openbare basisschool Stapelhof in Renesse. De school is al jarenlang een trouwe, fanatieke deelnemer. En dit jaar geselecteerd als een van de scholen in de regio waar die aftrap plaatsvindt. Het thema van de kinderpostzegels dit jaar is veilig opgroeien. Dat moet gewoon. Na het gesprek in de klas over veilig opgroeien gaan de kinderen natuurlijk langs de deuren om te proberen zoveel mogelijk kinderpostzegels te verkopen. Ik vond het altijd een zogezegd machtig mooie tijd, opa vertelt. Maar goed, het is wel zo. Tot zover Zeeland wordt wakker voor vandaag. Straks Esme Beegh met een nieuwe Goedemorgen Zeeland. Ik sluit af met The Rolling Stones en Start Me Up. Nou, dat is dan nog eens een mooi toepasselijk plaatje. Ik wens je een heel fijne woensdag en heel graag tot morgen weer. Hoi!

0: Wil je reageren op het nieuws? Erger je je blauw? Ben je juist blij dat een groot probleem is opgelost? Of heb jij de oplossing? En wil je dat delen met de rest van Zeeland? Dat kan in Zegt U Het Maar. Elke doordeweekse dag tussen 5:30 en 6 op de radio bij Omroep Zeeland.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
10: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
9: Ah, check.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Mariet Krol met het NOS Journaal. In Den Haag beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. De debatten duren 2 dagen en gaan over de kabinetsplannen voor het komende jaar. Voor de coalitiepartijen kan het spannend worden, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
16: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
15: Pro-leider Klaver is als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij als eerste aan het woord. De VS heeft in de straat van Hormuz 2 Iraanse boten gebombardeerd. Volgens het Amerikaanse leger proberen ze de controle over te nemen over een onbemand Amerikaans vaartuig. Iran ontkent en zegt dat het om 2 vissersboten ging. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken.
17: Er zijn extra camera's geplaatst, extra surveillances. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben 7000 kilometer spoor. Die hou je niet zomaar helemaal in beeld.
15: Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. En de geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zoals meer rustdagen en een speciaal hitteprotocol. De maatregelen gaan deels per direct in en deels vanaf de meivakantie volgend jaar. Het weer nog. Vandaag wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden. En er staat een stevige westenwind. In de avond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Omroep Zeeland verkeersinformatie dan nog. De A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom. 6 kilometer file, een half uur daar. Komt door een ongeluk en de linker rijstrook is daar dicht. De A16 dan nog Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 12 kilometer, 10 minuten extra daar.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
19: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Esme Beg. Omroep
4: Zeeland. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Goedemorgen Zeeland. We zijn er allebei weer hoor, deze ochtend. Veerle en ik. Goedemorgen Veerle.
25: Goedemorgen.
4: Goed geslapen?
25: Ja, ik denk het wel. Ja? Het is nog best warm 's nachts.
4: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Verbaast me ook weer. Maar goed, het koelt nu weer een beetje af, begreep ik. In ieder geval goed genoeg om Goedemorgen Zeeland te gaan beginnen, denk ik hè?
25: Zeker. Oké. Okay.

0: Lionel Richie, all night long, hoorde je hier in Goedemorgen Zend. Lekkere start wel hoor. Ja, fijn dat je goed geslapen hebt. Ik ook eigenlijk wel. Kijk net even op mijn horloge.
1: Je hebt je horloge nodig om te zien dat je goed geslapen hebt.
0: Ja, dat voelde ik ook al wel.
1: Oh, ja.
0: Maar ik vind het wel grappig om dan te zien of die hetzelfde zegt. En dat was zo. Ik heb ruim 8 uur geslapen.
1: Oh, dat is flink. Ja. Nee, dat heb ik niet gehaald.
0: Oh. Maar, nee, als ik dat niet doe, dan kan het wel zo'n weekje wat minder doen. Maar ik heb wel echt 8 uur slaap nodig, hoor.
1: Ja, maar voor mij is het nu nog meer. Dit is mijn tweede dag. Hè? Dus misschien als ik dit een week doe, zeg ik ook nee, ik heb niet goed geslapen.
0: Nee, precies. Jij bent ook nog een beetje aan het bijkomen natuurlijk. Van je reis en heel je ritme. Alhoewel, Kenia is niet zoveel verschil, toch? Qua uren.
1: Nee, dat is maar 1 uur verschil. Maar wat daar is. Het is daar zo. Het is echt. Vroeg donker, hè? We zitten
0: om 6 uur
1: op de evenaar.
0: Zo,
1: dus het is echt overdag staat de zon recht boven je hoofd. En s'avonds is het in één klap donker. En wij kregen daar wel een heel gezond ritme van. Dus wij gingen gewoon best wel vroeg naar bed. En we hebben 's ochtends heel vaak de zon op zien komen. Nou,
0: dat is
1: dat
0: ook wel fantastisch daar.
1: 6 uur, 6:15. Ja, dat doe ik normaal niet op mijn vakantie.
0: Nee, dat geloof ik. En hoe is het eigenlijk weer om thuis te zijn? Lekker bij de kippetjes?
1: Ja, de kippetjes, leuk om weer te zien. Helaas is tijdens mijn vakantie mijn poes ingeslapen.
0: Ja.
1: Els, dus dat maakte me. Vind ik best wel akelig. Nou ja, 's ochtends als je uit bed komt en zo'n kat is er. Dat is heel gezellig.
0: Maar ook gewoon akelig als het op je vakantie gebeurt.
1: Ja,
0: dan kom je thuis in een letterlijk leeg huis.
1: Ja, dat is echt wat er gebeurt. Dus ik had helemaal geen zin om naar huis te gaan.
0: Nee.
1: Maar ik vind het wel leuk om hier weer te zitten.
0: Nou, gelukkig, gelukkig. Lieve Els dan maar een beetje in gedachten erbij houden.
1: Ja.
0: Heeft ze een mooi plekje in de tuin gekregen?
1: Ja, onder een kastanjeboom.
0: Dat is dan wel weer heel erg fijn. Ja, wat moet je hier dan nog op zeggen?
1: Ja, sorry. Goedemorgen. Ik wil niet zo beginnen.
0: Nee, laten we Els in gedachten houden.

0: Bente met 3-2-1. We gaan eens kijken wat er allemaal in de geschiedenis gebeurde. Veerle, wat gebeurde er allemaal op 16 september?
1: Ja, op 16 september 1908 werd General Motors opgericht. En in dat bedrijf werden de fabrieken van Buick, ik weet niet of ik het goed zeg, het automerk.
0: Buick,
1: Oldsmobile, Cadillac en Oakland ondergebracht. En dat werd de grote concurrent van Ford. In 1975, op 16 september, werd Papua-Nieuw-Guinea onafhankelijk van Australië. En in 2009 vandaag goten als protest op de lage melkprijzen melkboeren 3 miljoen liter melk uit in het Waalse Sini.
0: Ja, dat is toch ook. Dat is eigenlijk toch super zonde. Maar een heel ander boerenprotest dan je vlag ondersteboven hangen en een spoor wat vermoed wordt saboteren.
1: Ja, dat is natuurlijk. Het is nog niet duidelijk, maar dat is natuurlijk niet. Dat mag niet in het rijtje.
0: Nee, maar goed, 3 miljoen liter melk zomaar uitgieten om.
1: Het heeft wel indruk gemaakt.
0: Ja, het heeft wel indruk gemaakt.
1: We noemen het nog.
0: Ja, 2019 en nu 2016.
1: Nee, 2009.
0: Sorry, 2009, ja. Zo, dus dat is, moet ik even snel rekenen, 17 jaar geleden dan alweer. Nou, de jarige van 16 september, die krijg je zo. Oh,

0: Robbie Williams met Feel. 16 september, wie staan er op de verjaardagskalender, Veerle?
1: Nick Jonas is jarig. Amerikaanse zanger en acteur. Die zat in de popgroep met zijn broers. De Jonas Brothers, natuurlijk.
0: Verrassend.
1: Je kent vast wel Leave Before You Love Me en What A Man Gotta Do. En hij wordt 34 vandaag. David Copperfield, Amerikaanse illusionist, die bekend werd door onder andere door de Chinese muur heen te lopen, het vrijheidsbeeld in New York te laten verdwijnen, een Learjet te laten verdwijnen en zichzelf doormidden te zagen. En hij heeft dus ook gevlogen, nou ja, als illusie natuurlijk.
0: Ik vind dat illusies, vind ik bizar. Daar kan ik soms gewoon, zou ik niet van kunnen slapen.
1: Nee?
0: Nee. Oh. Als ik dan ook wel eens dat programma van, ik ben even die man kwijt, maar Mindfuck op televisie, hoe hij dat dan doet. En het is soms zo simpel,
1: ja.
0: Maar mijn hoofd volgt dat gewoon niet. En ik kan er dan gewoon niet aan uit dat ik het niet snap.
1: Oh ja.
0: Want ik wil dat allemaal kunnen begrijpen en dat begrijp ik dan niet. Dat heb ik helemaal geen.
1: Oh ja, dat vind je gewoon irritant eigenlijk. Ja. Ja. Dus jij hebt helemaal geen plezier aan illusionisten.
0: Maar ja, ook wel weer wel, omdat ik het wel cool vind hoe ze dat dan voor elkaar krijgen. Dat ik denk, hoe is het mogelijk? Maar dan denk ik, hoe gaat het dan?
1: Ja.
0: Dus dan,
1: ja,
0: dat.
1: Nou, hij wordt 70 vandaag. En Leni het Hart van de Zeehondjes, zij wordt 85 vandaag. En Mark Anthony, dat is een zanger die vooral populair is in Latijns-Amerika. Ook bekend als voormalig echtgenoot van Jennifer Lopez. En hij wordt 58.
0: Ja, hij zong in het Spaans, maar ook deze. Dat is denk ik misschien wel voor de meeste mensen een van de bekendere nummers van hem. You Sang To Me. Dit is Mark Anthony. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

Mark Anthony, 58, wordt hij een van de jarigen op deze 16 september. En ben jij jarig? Ook voor jou van harte gefeliciteerd natuurlijk. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Zometeen om 9:30 een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Floris-Jan Sietsema. Tot de tijd hoor je muziek. Onder andere Sabrina Carpenter. Dit is Please, Please, Please.

0: The Bluebells, Young at Heart.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 10 geweest. Floris Janners is er met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Goedemorgen.
2: Esme, goedemorgen. Het aantal auto-inbraken in Zeeland is fors gestegen. Tot en met augustus werd 276 keer aangifte gedaan. En dat is bijna 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Vlissingen is de stijging groot. Daar werd 85 keer aangifte gedaan, een toename van ruim 60%. En nu dus al meer dan in het hele vorige jaar. Bijna alle Zeeuwse gemeenten is een stijging te zien, behalve in Capelle, Tolen en Veren. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosief afgegaan in Sint Maartensdijk. En dat gebeurde dit keer bij de buren van het huis waar dat gisteren gebeurde. Daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt beide incidenten en ook het verband daartussen. Niemand raakte gewond, wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd geraakt. Netbeheerder Stedin roept klanten in Middelburg, Arnhem-Muiden en in Nieuwe Sint-Joosland die schade hebben geleden tijdens de stroomstoring van vorige week dinsdag op om zich te melden. Op de website staat wat ze moeten doen om een schadevergoeding aan te vragen. Vorige week was er een korte stroomstoring waarbij gedurende 23 minuten de elektrische spanning veel hoger was dan normaal. 23.000 huishoudens en bedrijven werden daardoor getroffen. Door die piekspanning kunnen bijvoorbeeld je elektrische apparaten het begeven. En in het zwembad van Zierikzee helpen 10 camera's en AI badmeesters om zwemmers in nood te herkennen. Bij gevaar stuurt het systeem een melding naar een speciaal horloge, zodat kan worden ingegrepen. Het systeem speelde al een rol bij 2 reddingen. De testfase wordt binnenkort afgerond en daarna moet het systeem op meer plekken beschikbaar worden. Het is wel duur, €45.000 kost de installatie ervan. Het weer in onze provincie, een dag met zon, wolken en ook een bui af en toe, maar ook lange droge perioden. Het is wel een stuk koeler dan de afgelopen dagen, 18 à 19 graden. En er staat een matige wind uit de noordwestelijke richting. Tot zover een overzicht van het Zeeuwse nieuws van 9:30. En Esme, dat vind je natuurlijk ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel. Floris-Jan, kijk ik nog even naar situatie op de weg. De ANWB die meldt 1 file, de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Knooppunt Vaanplein en afrit Oud-Beierland. Door een te hoog voertuig is de weg daar dicht. Op dit moment een file van 2 kilometer met nog maar enkele minuten vertraging.
1: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel.

0: Rod Stewart hoorde je. Tijd om ons nieuwsspelletje Wat is te spelen. Jij kunt de derde verlotingsplek van deze week winnen door antwoord te geven op de volgende vraag uit het Zeeuwse Nieuwsveerle.
1: Ja, de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, begint vandaag in Zierikzee met het bestrijden van... Ja, van wat eigenlijk?
0: Ja, van wat eigenlijk? Als jij het goede antwoord weet, dan mag je bellen of appen naar 0118-499-999. Zullen we voor de verandering een keer de tweede bedder doen?
1: Is goed.
0: Tweede bedder. Als jij weet wat er in Zierikzee vandaag bestreden wordt.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Zou er iets met de telefoonlijn zijn?
1: Ja, ik denk, ze denken allemaal, die tweede beller. Ja, dat is moeilijk om daar precies op te mikken.
0: Ja.
1: Hoe word ik die?
0: Ja, dat heb ik al eerder gemerkt. En ik dacht, ik ga het gewoon toch nog een keer doen. Vorige keer is het goed gekomen. Toen was er wel enige verwarring. Toen had ik tweede beller gezegd. En toen dacht degene die als eerste was van, maar ik was toch als eerste. Dus dat is dan ook weer een soort sneu. Dus laten we het dan nu maar gewoon heel simpel houden voor degene die nu als eerste inbelt. Want dan ik kan dat maar gewoon duidelijk zijn. Wie als snelst de telefoon heeft gepakt en het goede antwoord geeft. Via de app is die al wel gegeven, zag ik. Door de Erlin en...
1: Je zit je al te zeggen dat zij het goede antwoord hebben. Dan gaan ze straks meteen bellen.
0: Ja, maar ook, ik heb wel iemand aan de lijn ook, zie ik. En Rob. Rob had ook het goede antwoord. Maar wie hebben we hier aan de lijn? Goedemorgen.
2: Tinge Stijkers, Bergen op Stoom.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat wordt er vandaag bestreden in Zierikzee?
2: De Aziatische tijgermug.
0: Veerle?
1: Ja, dat is helemaal goed. En weet je ook waarom?
2: Ik denk dat ze overlast hebben omdat ze ziektes overbrengen, hè?
1: Ja, dat klopt. Als deze toeneemt in aantal, dan kunnen die tropische ziekte overdragen. En dat willen we natuurlijk niet.
2: Nee, uiteraard niet.
0: Ik vind het nog wel, waar ik nog het gesprek heb ik even gehoord met de NVWA. Ik dacht nog wel, ja, stel nu je bent niet thuis. Bijvoorbeeld mijn moeder is op vakantie of zo, bijvoorbeeld. Ja, dan kunnen in haar tuin dan geen dingen worden leeggehaald. Dus dan blijft daar toch dat water gewoon in staan. En hoe doe je dat in een dakgoot dan? Want in de dakgoot... Ja, ik ga daar niet met een theedoek in zitten of een doekje om dat helemaal droog te krijgen. Ja. Vanavond weer een bui en er ligt weer water in.
1: Ja, dat moet nog een keer terug.
2: Ja.
0: Dus ik vind bijzonder goed dat ze het natuurlijk doen, maar ook wel een hele operatie, hoor.
2: Dat zal zeker wel zijn, ja.
0: Ja, nou, het levert jou in ieder geval plekje in de verloting op voor zaterdag. Dus hou dan ook zaterdag vooral de radio aan voor het programma Weekend en dan hoor je of je gewonnen hebt.
2: Ik laat altijd aan.
0: Heel goed, leuk om te horen. Okay. Dankjewel voor het meedoen.
2: Graag gedaan. Ciao.

0: Roxette, Listen to Your Heart. In 1976 werd hij officieel geopend. De kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. En dit jaar bestaat hij dus 50 jaar. En ter ere van dat jubileum zijn twee liedjes met een clip opgenomen. Steven Blok van de kinderboerderij, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het eerste lied dat is pas gepubliceerd op YouTube.
1: Ja, klopt.
0: Het heet ook Op de kinderboerderij, verrassend.
1: Ja.
0: Maar dat is geen eigen nummer, hè? Eentje die eigen gemaakt hebben.
1: Juist, dat is een cover van Dirk Schelen. En Dirk Schelen, voor de mensen die hem niet kennen, is een kinderprogrammamaker van een aantal jaren geleden. En die had een liedje op de kinderboerderij. En die speelde ik al vaak hier op de kinderboerderij. Met verjaardagen of als er schoolreisjes waren. En toen dacht ik, vanwege het 50-jarige bestaan, misschien is dat wel leuk om die op te nemen en uit te brengen.
0: Nou, gaan wij een stukje luisteren.
2: Op de kinderboerderij leggen kippen een ei. Op de kinderboerderij lopen alle dieren samen in de wei.
0: Ja, dat is natuurlijk wel iets wat kinderen, dit vinden ze wel lekker om te horen. Zeker als je dan bij de kinderboerderij bent en de varkens kunt zien.
1: Ja,
0: over al die dieren gaat het natuurlijk gewoon.
1: Ja, juist.
0: Hey, en jouw rol in dit geheel?
1: Van het maken van de liedjes?
0: Ja.
1: Ja, ik heb een aantal muzikanten om me heen verzameld en gevraagd of zij mee zouden willen doen. Duidelijk uitgelegd dat het voor de kinderboerderij is, dat ik ze dus niet kan betalen. Dat vonden ze helemaal niet erg. Ze vonden het leuk dat ze wat voor de kinderboerderij konden betekenen. Ook de studio hebben dat allemaal belangeloos gedaan. En op een gegeven moment moest de clip opgenomen worden. Toen heb ik mijn zoon gevraagd. Die is afgestudeerd cameraman. En die zei van ja, natuurlijk. En toen kwam de dag van de opnames. En toen bleek de bassist dat die een optreden had en niet kon komen.
0: Oh.
1: En toen hebben we snel ergens een contrabas kunnen lenen. Nou, dat was dan bij Custom Bass. En die hebben we ook belangeloos die bas meegegeven. Met het vertrouwen dat ik hem heel zou laten. En dat is gelukkig ook gelukt. En dat is fantastisch als iedereen zegt, nee, natuurlijk doen we mee. En dat is leuk, dat is voor de kinderboerderij. En dat is fantastisch.
0: Ja, en draait die clip dan ook nu op een televisiescherm bij de kinderboerderij?
1: Nee, want we hebben hier geen televisieschermen. Maar
0: dat is jammer.
1: Ik heb wel een box staan in de konijnenstal. En daar staat hij een paar keer op, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dan gaat hij over de radio, tussen aanhalingstekens.
0: Ja, dat is leuk dan. En de dieren, hoe vonden die het opnemen van zo'n clip?
1: Ja, die staan dan wel even raar te kijken. Maar zoals je ziet, doen die ook gewoon mee.
0: De koe was lekker aan het knuffelen, zag ik in de clip.
1: Ja, ja.
0: Hey, en hoe is het idee ontstaan om trouwens dit liedje eigen te maken en opnieuw uit te brengen met jullie, jullie eigen liedje ervan te maken om het 50-jarig bestaan te vieren?
1: Nou ja, ik was daarover na aan het denken van wat kunnen we allemaal doen om 50 jaar kinderboerderij te vieren? Hoe vestig ik daar de aandacht op? Nou, wat is er dan leuker dan het uitbrengen van een liedje en een videoclip? En en een leuk liedje, dat iedereen ook wil luisteren. Dat dan iedereen denkt van, oh ja, kinderboerderij, 50 jaar. Misschien moet ik daar weer eens een keer langs.
0: Ja, precies. En dat is ook belangrijk, want ook als we even kijken naar de toekomst. Ja, in augustus hadden wij nog een bericht over jullie financiële situatie.
1: Maar dan kun je beter met onze penningmeester bellen. Die heeft daar meer verstand van als ik. Ik doe de liedjes.
0: Ja, precies. Maar de bezoekjes die mensen brengen, als ze iets zouden willen achterlaten, zijn natuurlijk dan ook wel weer belangrijk om voortbestaan van de kinderboerderij.
1: Zo heb je inderdaad wel dat je een soort van twee vliegen in één klap slaat.
0: Ja, dat bedoelde ik er inderdaad meer mee.
1: Ja,
0: hey, en er volgt nog een tweede liedje.
1: Ja, alleen die clip, daar zat nog een foutje in. Die moet mijn zoon nog een beetje bijschaven. Maar ja, die is inmiddels alweer naar school. Die heeft de druk met zijn stage. Dus dat laat nog heel even op zich wachten. Maar de titel heb ik alvast verklapt. Dat is een Zeeuws liedje. Joeken op mijn rikken.
0: Ja, Zeeuwse kan dan inderdaad niet. Zijn er dan ook nog andere festiviteiten om het jubileum te vieren? Of blijft het hier dan voorlopig even bij?
1: Nou, we hebben het schaapsherdersfeest hebben we groot uitgepakt afgelopen mei. En van de zomer hebben we ook flink uitgepakt met allerlei spelletjes en activiteiten. En ja, dat was niet geheel bedacht voor het 50-jarig bestaan. Maar we hadden natuurlijk ook Klepperpop. En stiekem is dat dan ook een beetje vanwege het 50-jarig bestaan.
0: Ja, precies. In ieder geval nu een clip op de kinderboerderij met dus een eigen gemaakte nummer daarvan. Voor de Klepperhoeve. En er komt dus nog een tweede nummer aan. Steven Blok van de kinderboerderij Klepperhoeve in Middelburg. Dankjewel.

0: jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
13: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten en waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenging en desinformatie. De beveiligers op Schiphol gaan vandaag toch niet staken. De vakbonden zeggen met de luchthaven afspraken te hebben gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Zo zouden ze meer rustdagen krijgen en komt er een speciaal hitteprotocol. Sommige afspraken gaan per direct in, andere moeten vanaf de meivakantie volgend jaar van kracht zijn. De afgelopen weken werd er vaker gestaakt door beveiligers op Schiphol. Dat zorgde voor langere rijen bij de beveiliging. Bartina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Bartina Koeman was 65 jaar. Een helikopter van de Amerikaanse nieuwszender NBC is vannacht neergestort in Los Angeles. Het toestel was juist onderweg om verslag te doen van een dodelijk verkeersongeluk. Twee inzittenden van de helikopter kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Tijdens de uitzending van NBC vertelde de presentator dat de nieuwszender het contact had verloren met het helikopterteam. Later in de uitzending bevestigde de presentator dat de helikopter inderdaad was neergestort. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18. Later vanavond en vannacht droogt het weer op. Dit was het NOS Journaal.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Voordeellaatjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor 99 euro.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zeeland.

0: Sheeran Sapphire. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van Goedemorgen Zeeland. Een uur. Ik kom lekker uit mijn woorden. Misschien moet ik iets rustiger praten.
1: Ja, neem je tijd. Ja. Het is ochtend.
0: Ik hoef niet snel te praten.
1: Het is woensdag.
0: Ik ben veel te enthousiast, want ik wou zeggen, op woensdag gaan we altijd jouw museumbezoek laten zien.
1: Ja.
0: En ik ben erg benieuwd naar welk museum. Kun je dat alvast uit de doeken doen, naar welk museum je bent gegaan?
1: Ja, dat kan. Ik ben in Veren geweest.
0: Nou, horen we zo meteen dan meer over waar jij dan precies welk museumstuk je daar hebt uitgelicht allemaal. En ik ben erg benieuwd naar welk museum. Kun je dat alvast uit de doeken doen, naar welk museum je bent gegaan?
1: Ja, dat kan. Ik ben in Veren geweest.
0: Nou, horen we zo meteen dan meer over waar jij dan precies welk museumstuk je daar hebt uitgelicht. Allemaal na Maniac. Dit is Michael Cimello.

0: Iedere woensdag opnieuw wordt er een nieuw museum bezocht. En een speciaal stuk van dat museum eruit gericht is horen waar Veerle naartoe is geweest.
1: Vandaag ben ik in Museum Veren, in Veren natuurlijk, in een van de Schotse huizen. En ik heb afgesproken met Nicolette van Neste, want die heeft voor mij, of voor ons, een stuk uitgezocht vandaag. En we staan al naast een kastje en daar zie ik, als ik het zelf zeg, een glazen flesje. En nou, ik zou bijna willen zeggen een stukje hout op liggen. Nicolette, wat heb je voor ons uitgezocht?
2: Ik heb inderdaad een fles uitgezocht. En je zou denken, uit de glasbak gehaald. Nee, het is een heel bijzondere vondst. Het is een fles van ongeveer 500 jaar oud. Rond 1500, laatste kwart 15e eeuw is hij gedateerd. Het is een fles van ongeveer 20 centimeter hoog. En dat is heel bijzonder uit de 15e eeuw. Want in die tijd maakten ze eigenlijk alleen maar hele kleine glazen flesjes. Glazen flessen maken was nog heel moeilijk in die tijd. Hij is ook bijzonder omdat hij helemaal gaaf uit de beerput, dus de afvalbak, zeg maar, is gekomen, waarin hij ooit gegooid is geweest. Het is bijna niet te geloven dat hij dan ook helemaal gaaf eruit is gekomen. Verder is het ook heel bijzonder dat hij in een beerput is gevonden onder een van de Schotse huizen, het huis De Struis hiernaast. Wij staan nu in het Lammeken. In 1994 werd in de Struiskelder, dat is het restaurant hier onder de Struis, daar werd de keuken gerenoveerd, de vloer uitgegraven, en toen vonden ze een beerput waar echt een schat aan voorwerpen uit is gekomen. Heel veel roodbakkend aardewerk, dat gebruikte men toen erg veel. Maar ook deze glazen fles, waarschijnlijk een wijnfles, je zou het een soort karaf kunnen noemen. En de meerwaarde is natuurlijk ook dat je kunt voorstellen dat ooit een koopman hier aan een rijk gevulde tafel heeft gezeten, blij was dat zijn schip behouden in de haven was aangekomen, en proostte, en zijn vrienden zei: wie wil er nog wat wijn? En dat werd dan uit deze fles ingeschonken. Dus eigenlijk is dit een soort tijdmachine, waardoor je, als je dit ziet, dit is 500 jaar geleden, door iemand die hier woonde, aangeraakt. En dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder. Heeft op een gezellig moment waarschijnlijk op tafel gestaan. Ja. En heb je enig idee waar die fles vandaan is gekomen? De wijn die erin heeft gezeten, zou dat in Nederland gemaakt zijn?
2: Dat glas werd over het algemeen niet in Nederland gemaakt. Want in die tijd werd glas geproduceerd in heel bosrijke gebieden. Nou, dat was Zeeland toen ook niet. Midden-Europa, het Zwarte Woud, Duitsland, zeg maar. Daar waren die glasblazerijen. Want je moet namelijk dat glas maken door de oven echt tot 1500 graden op te stoken. En daar heb je ongelooflijk veel hout voor nodig. Betekende ook dat die glasblazerijen in die streken, die verplaatsten zich steeds. Want telkens werd er een stuk ontbost. Heel veel bomen werden daarvoor verbrand. Dus ja, hij komt in ieder geval uit Midden-Europa, Zwarte Woud, dat soort zaken. En de wijn die erin heeft gezeten zal uit Frankrijk of Spanje of Portugal gekomen zijn. Je ziet ook wel, in die tijd was Veren natuurlijk een bruisende stad. Heel de haven lag vol met koggeschepen uit de Baltische landen, Portugal, Schotland, Engeland. Het getuigt dus ook een beetje van de welvaart van toen. En zeker van de kooplui die deze huizen hebben laten bouwen.
1: Ja, heel bijzonder. Zo'n kleine fles die je misschien wel zo voorbij zou lopen, die dus zo'n verhaal vertelt over die tijd in Veren.
0: Ja, en de uitleg hebben we gehoord nu van de fles. Missen we alleen het stukje over dat hout nog, Veerle?
1: Ja, wat zou daar het verhaal van zijn?
0: Horen we zo.

0: Hey, de Lumineers met ho. Jij zit mijn jeugd compleet uit te lachen. Ja. Zo lekker om dat mee te doen. Hey ho. Hey ho, ja, het is nog geen kerst. Daar hebben we het later in deze uitzending trouwens nog wel even over. Over kerst. Ja, ga ik voor de rest nog niet te veel over verklappen. Maar we zitten nu nog volop in jouw museumbezoek op woensdag. Je bent in het museum in Veren. Eén stuk hebben we gezien en gehoord. Een glazen fles.
1: Ja, maar er lag nog iets, hè?
0: Ja, er lag nog iets. Tijd om daar meer over te weten te komen.
1: Nicolette, jij hebt me net uitleg gegeven over die wijnfles eigenlijk uit 1500.
2: 15e eeuw, ja.
1: Maar daarnaast ligt nog een stukje, ja, ik zou zeggen een blokje hout. Als je er weinig van weet, loop je het misschien zo voorbij, of niet?
2: Je zou er inderdaad zo voorbij lopen. Het is eigenlijk iets heel bijzonders. Het is de romp van een bootje en het is gemaakt van kurk. Kurk werd geïmporteerd uit Zuid-Frankrijk of Portugal. Dus dat duidt ook op de handel die hier in Veren met alle mogelijke streken in Europa werd gevoerd. Het is een bootje van ongeveer 10 centimeter lang, een rompje, met een wat hogere vooropbouw. En de achteropbouw, daar is iets afgegaan, want die scheepjes in die tijd hadden een hoog voor- en achterkasteel, zoals dat heette. Daar hebben waarschijnlijk mastjes op gestaan en het is ontzettend leuk dat je kunt voorstellen dat een zoontje bijvoorbeeld van de koopman die hier aan de kaai dit mooie huis had laten zetten, na een regenbui en als er grote plassen waren, daar naar buiten holde. Ik ga eventjes varen met mijn bootje en dan vervolgens met dat bootje over die plas voer. En het zijn bewoners geweest van dit huis. De beerput lag in dit huis, dus het brengt eigenlijk het verleden heel erg dichtbij als je naar dit stukje speelgoed kijkt.
1: Ja, vooral omdat je bedenkt dat een stukje speelgoed, ja, dat is zo herkenbaar. Ieder kind wil spelen. Ja. Dat hij heeft dit waarschijnlijk misschien wel zelf gemaakt of zijn vader.
2: Zoiets zal het geweest zijn. Dat kun je in ieder geval fantaseren.
1: Als je kinderen in het museum op bezoek komen, hoe reageren die hier dan op?
2: Als je dat zo zou vertellen, dan zouden ze daar vast op reageren. Maar het staat nu in een vitrine met heel veel vondsten uit de beerput van de struis. Dus het is net wat je zei, als je er langs loopt, denk je, oh, een stukje hout. En pas als je het kaartje leest en het tekeningetje erbij ziet, dan gaat het een beetje leven. Maar in eerste instantie lopen kinderen en soms ook volwassenen er gewoon voorbij. Dus wie weet kunnen we het nog eens echt in een speciale vitrine zetten met het verhaal erbij. Want dan gaat het meer spreken.
1: Ja, misschien dat het dan nog meer tot leven komt.
2: Ja.
0: Ja, Veerle, en dan heeft Nicolette ook nog eens van die handschoentjes aan om de stukken vast te pakken.
1: Ja, ik denk toch dat als je die stukken, zulke oude stukken zo vaak vastpakt, dat dat toch invloed kan hebben.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar ik vond het wel mooi om te zien van die blauwe handschoentjes die ze aan had om ze vast te pakken en jou de uitleg te geven. En toch het letterlijk wat dichterbij te kunnen brengen, die museumstukken. Want normaal, ja, zullen ze niet zo dichtbij staan en toch meer.
1: Nee, normaal ligt het in de vitrine.
0: Ja, precies. Dus dan kun je er alleen naar kijken. Naar kijken en niet aankomen. Kijken met je ogen, zou ik dan thuis zeggen tegen het kind.

0: Spreek ik die van jou?
1: Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Queen, the show must go on.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: En aanmelden van jouw Zeeuw van de Dag kan dus gewoon via omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Tijd dan voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Goedemorgen Mirjam.
3: Goedemorgen. Het aantal auto-inbraken in Zeeland is fors gestegen. Tot en met augustus werd 276 keer aangifte gedaan. Dat is bijna 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Vlissingen is de stijging groot. Daar werden 85 aangifte gedaan. Dat is een toename van ruim 60%. Nu al meer dan in heel 2025. Bijna alle Zeeuwse gemeenten laten een stijging zien, behalve Capelle, Tholen en Veren. De politie heeft foto's van een jonge vrouw openbaar gemaakt die iemand opgelicht zou hebben. De vrouw deed zich in Krabbedijken voor als agent toen ze aan de deur stond bij een vrouw van in de 90. Ze zei dat ze haar sieraden, geld en pinpas veilig zou stellen en nam die mee. Vlak daarna werd er meer dan 1.000 euro gepind. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. Daarbij ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. De politie onderzoekt beide incidenten. Niemand raakte bij de explosie gewond. Wel is de voordeur van het huis dat afgelopen nacht doelwit was zwaar beschadigd. In het zwembad van Zierikzee helpen 10 camera's en AI-badmeesters om zwemmers in nood te herkennen. Bij gevaar stuurt het systeem een melding naar een speciaal horloge, zodat snel kan worden ingegrepen. Het systeem speelde al een rol bij 2 reddingen. De testfase wordt binnenkort afgerond, waarna het op meer plekken beschikbaar kan komen. Zwembaden betalen zo'n 45.000 euro voor de installatie. En dan nog het weer. Een afwisseling van zon, stapelwolken en soms een enkele bui. Tussen de buien door zijn er ook lange, droge perioden. Het is op dit moment 17 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Mirjam, dankjewel.

Madonna hoorde je hier in Goedemorgen Zeeland met Papa Don't Preach. Een nierdonatie bij leven. Ja, daar is deze week extra aandacht voor. Het is de Week van de Nieren. En de Nierstichting hoopt er meer bekendheid aan te geven. Ja, en iemand die als geen ander weet hoe belangrijk zo'n nierdonatie bij leven is. Die spreek ik zo. Ik heb het over Jeroen. Ik heb hem een paar jaar geleden al eens geïnterviewd. En ik kan alvast verklappen, het gaat nu gelukkig heel goed met hem.

0: Rolf Sanchez, Martjaar. Het is de Week van de Nieren en de Nierstichting hoopt meer bekendheid te geven aan nierdonatie bij leven. Op dit moment staan bijvoorbeeld 1200 nieren, mensen voor een nier op de wachtlijst. En voor 200 van deze mensen komt een donornier te laat. Een nierdonatie bij leven heeft voor levende donoren grote voordelen, omdat die langer meegaat. En iemand die als geen ander weet hoe belangrijk dat is, dat iemand zijn nier voor jou wil afstaan, is Jeroen uit Schravenpolder. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want in 2017 sprak ik jou al eens door voor een inzamelingsactie die familie en vrienden waren begonnen, zodat jij een behandeling kon aangaan die een nieuwe transplantatie mogelijk kon maken, die de verzekering niet vergoedde.
1: Klopt.
0: Toen moest er natuurlijk nog wel iemand komen die jou een nier wilde geven.
1: Ja.
0: Dat bleek ook heel lastig.
1: Dat komt ook.
0: En uiteindelijk is dat dus toch gelukt. Kun je nog eens uitleggen hoe dat precies ging destijds?
1: Ja, het probleem was bij mij dat ik, doordat ik al meerdere niertransplantaties had gehad, ik een heel aantal antistoffen in mijn lichaam had. En die antistoffen die maakten het eigenlijk vrijwel onmogelijk om een nieuwe nier te ontvangen. En uiteindelijk bleek er één mogelijkheid te zijn door een nieuwe methode die ontwikkeld was in het Erasmus MC, waarbij die antistoffen die ik in mijn lichaam had gefilterd werden. En die behandeling was in een testfase was die uitgevoerd bij een 2-3 mensen. Daar hebben ze goede resultaten mee gehaald. Het probleem was bij mij alleen dat die behandeling niet meer vergoed werd door de verzekering. En daardoor is er dus een crowdfundingsactie opgezet. Is er in een korte tijd is er echt een groot bedrag bijeengehaald. En is uiteindelijk die behandeling heeft plaatsgevonden, waardoor ik uiteindelijk ook weer een nieuwe nier heb mogen ontvangen.
0: Ja, het ging om bijna 2 ton, hè?
1: Ja, het ging om €180.000. En dat was met 6 weken was dat toen bij elkaar. Dus dat is enorm snel gegaan.
0: Ja, bizar. Dat weet ik inderdaad toen nog. En toen was ik ook zo blij voor jou dat dan uiteindelijk die behandeling kon gebeuren.
1: Ja, precies.
0: Die nieuwe nier die jij kreeg, dat is dus van iemand gekomen die zijn nier bij leven heeft afgestaan. Een van de twee.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, dat was inderdaad van een kennis van mij, een leidinggevende die ik kon vanuit de jeugdvereniging in de kerk. En die had altijd al gezegd van als het nodig is, dan ben ik bereid om mijn nier te doneren. En hij heeft dat dus ook gedaan. En nog steeds met enorm goed resultaat.
0: Ja, dus je bent bijna 10 jaar verder en hij doet het nog.
1: Hij doet het nog steeds.
0: Ja, en fantastisch.
1: Gisteren nog op controle geweest of eergisteren in het Erasmus. Ja, en nog steeds zijn de waardes ontzettend netjes. Dus ja, dat is alle reden tot dankbaarheid.
0: Ja, en dan eigenlijk hoe belangrijk zo'n klein orgaan, relatief klein orgaan is voor je hele lichaam. En de wil van iemand anders om een van de twee, want je hebt in principe één goede werkende nier nodig.
1: Ja,
0: om aan jou af te staan, om jouw hele leven positief op zijn kop te zetten.
1: Ja, zeker. Ja, dat klopt inderdaad.
0: Want wat kan je allemaal nu weer wel, of sinds het herstel zeg maar, en kon je daarvoor niet?
1: Nou, kijk, als eerst heb je natuurlijk al, als je dialyseert, heb je een vochtbeperking. Dus puur al gewoon praktisch. Je mag maar 500 cc per dag drinken. Terwijl nu moet ik minimaal 2 liter drinken.
0: Oh, wat een verschil, ja.
1: Ja, dat is een enorm verschil. Op het moment dat je dialyseert, heb je eigenlijk elke keer het idee dat je, als je aan de dialyse ligt, een marathon loopt zonder te oefenen. Hè, wat ook logisch is, want in 4 uur tijd moet je hele lichaam gezuiverd worden. Wat normaal 24/7 gebeurt.
0: Mm.
1: Dus je bent altijd moe, je hebt altijd de vermoeidheid bij je. Je kan niet functioneren zoals je zou willen functioneren. Je wil gewoon deelnemen aan de maatschappij. Je wil werken. Dat zijn allemaal dingen die niet gaan. Je wil in dit geval voor mij dan als vader kostwinner zijn van je gezin. Dat waren allemaal dingen die niet mogelijk waren. En ja, dat zijn allemaal dingen die nu wel mogelijk zijn. Ik werk gewoon weer fulltime voor 32 uur als endoscopieverpleegkundige. Hier in het Admiraal de Ruijter ziekenhuis in Goes. Ik kan gewoon weer normaal drinken. Ik kan gewoon mijn leven leven. En ik ben wel eens moe nadat ik een dag thuis kom. Of nadat ik een dag gewerkt heb.
0: Mm.
1: Maar dan daarna, dan zit ik eventjes en dan trek ik ook weer bij. Dus eigenlijk is mijn hele leven is zo positief veranderd. En de rare vermoeidheid die je eigenlijk normaal altijd bij je hebt en eigenlijk altijd maar uitgeblust zijn, ja, dat verdwijnt helemaal. Dus je krijgt zoveel kwaliteit van leven krijg je terug. Waar je eerst eigenlijk bezig bent met overleven tijdens dialyse. Ja, mag je nu weer gewoon normaal leven.
0: Ja, gewoon echt leven. En destijds bezocht ik jou en je vrouw met een meisje volgens mij van een jaar of nog net geen jaar. En hoe anders is die situatie nu?
1: Ja, dat is zeker. Ja, die is ondertussen 11. En ja, tegelijk hebben we nog een aantal kinderen gekregen. We zijn nu met we hebben nou 3 meiden hebben ondertussen en 1 jongetje. Dus ja, wat dat betreft ben ik enorm dankbaar dat we zo met mijn vrouw en met de kinderen, dat we zo deze tijd in ja, zo'n goede gezondheid mee mogen maken en mee kunnen maken.
0: Ja, jij valt een beetje weg trouwens.
1: Oh, ja, is het
0: daar
1: nu beter?
0: Ja, nu daar ben je weer.
1: Oh, sorry.
0: Heel goed. Ja, dat is natuurlijk al fantastisch. En dat is allemaal mogelijk geworden dat iemand bij leven zijn nier heeft gegeven.
1: Ja,
0: dat is ook denk ik wel iets wat mensen misschien heel spannend vinden. Want ja, je hebt er twee, je gebruikt er in principe maar één.
1: Ja.
0: Maar ja, wat als jouw ene nier het ineens niet meer gaat doen?
1: Ja, ja, en dan bedoel je als donor, als je dat
0: als zou donor,
1: denken.
0: Ja, ja,
1: ja, precies. Ja, kijk, hè, er is nooit een garantie dat als je een nier doneert, dat je zelf geen nierziekte krijgt. Dat.
0: Ja. Oh, maar, je valt weer een beetje weg, Jeroen.
1: Is het nu beter?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Even naar terugkomend op je vraag. Kijk, er is geen garantie dat je als je een nier doneert, dat je geen nierziekte krijgt. Maar ja, je gaat daar natuurlijk niet van uit. En je moet ook weten dat op het moment dat je een nier afstaat als donor, ja, dan wordt dat zo goed gescreend dat als er ook maar enig moment een gevaar voor jezelf in zou zitten, of ze ontdekken een afwijking bij jou aan je nier of andere dingen, ja, dan mag de transplantatie kan ook niet doorgaan. Of althans, je kan dan geen donor zijn.
0: Nee.
1: Dus het belang van de donor staat altijd bovenop.
0: Ja, precies. En ja, ik denk, er zullen vast mensen zijn die dit aan een onbekende geven.
1: Ja.
0: En zo kun je ook soms ruilen. Hè? Want ook al zou dan de nier van jouw kennis niet echt geschikt zijn geweest voor jouw bloedgroep en al jouw andere waarden, dan kun je weer zeggen van nou, maar wel voor iemand in Amsterdam. En dan krijg ik die van Amsterdam. Nou ja, een soort uitwisseling wordt het dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Een crossover heet dat inderdaad.
0: Ja.
1: Dus donor A geeft aan C en B geeft aan D, om het zo te zeggen. Dat wordt kruislings wordt er uitgeruild. Ja, met uiteindelijk het resultaat dat iemand natuurlijk een ja, zo goed mogelijke kwaliteit van leven terugkrijgt.
0: Ja, je geeft gewoon eigenlijk letterlijk iemand zijn gewone leven weer terug.
1: Zeker weten, ja.
0: Dat is heel mooi. Hey, en nog heel even om over op dat geld terug te komen. Want uiteindelijk is er ook nog dat ook nog goed gekomen, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uiteindelijk werd de behandeling die ik kreeg, die werd uiteindelijk vergoed door de verzekering. Ze hebben de stichting die van mij toen opgericht is, Nier voor Jeroen, in de statuten daarvan laten nemen dat als dat geld over zou blijven, dat dat altijd ten goede moest komen aan een stichting of iets wat met de nieren te maken had. Nou, in dit geval was dat de Nierstichting. En die hebben dat geld gebruikt met in de ontwikkeling met het Erasmus, met een programma, waardoor mensen die ook heel moeilijk transplanteerbaar zijn, zoals mij, uiteindelijk veel meer kans krijgen om een match te vinden. En met dat geld is dus een heel programma nu ontwikkeld, waardoor ook veel meer mensen dus getransplanteerd kunnen worden. Dus ja, dat is natuurlijk enorm fijn.
0: Ja, fantastisch.
1: Dat er zoveel meer mensen nu geholpen kunnen worden.
0: Ja, en nog het bijkomend voordeel voor jou om een nierdonatie bij leven te krijgen, dus van een donor die nog leeft, is dat die nier doorgaans ook veel langer meegaat.
1: Uiteindelijk wel. Het is natuurlijk een veel betere kwaliteit, omdat je dat van een donor krijgt bij donatie na leven.
0: Ja, nou, ik ben heel blij te horen naar alles. En dat we elkaar 10 jaar geleden bijna gesproken hebben. Dat het weer zo goed met jou gaat. En dat het leven gewoon weer het leven mag zijn.
1: Zeker weten. Ja, daar zijn we ook heel dankbaar voor.
0: Jeroen, dankjewel. En volgens mij ben je aan het werk nu, hè? Dus ik hou je niet langer op. Werk ze verder.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Tot ziens. Joe, dag.

Somber met Undressed hoor je hier bij Omroep Zeeland. En daarvoor nog John Mayer met Heartbreak Warfare. Het laatste uurtje van Goedemorgen Zeeland komt er langzaam maar zeker aan. We sluiten deze in ieder geval af met...

0: bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana, NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar. Pro-leider Klaver is de eerste spreker. Hij begon zijn betoog over de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Volgens Klaver werden toen in een ongehoord tempo huizen, deltawerken en bruggen gebouwd. Hij ziet een groot contrast met nu. Klaver vindt dat de afgelopen kabinetten weinig voor elkaar hebben gekregen. Met name aan klimaatverandering gebeurt er te weinig, vindt hij. Bij een Russische droneaanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. Ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van de havenstad Nikopol in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is vaker doelwit van de Russische aanvallen. Ook zijn vannacht in Oekraïne fabrieken en de energieinfrastructuur aangevallen. Daarbij vielen geen gewonden. De Europese Unie moet snel onafhankelijk worden en voor de eigen veiligheid zorgen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. In haar jaarlijkse toespraak roept ze op tot de oprichting van een Europese Veiligheidsraad zonder de VS, die naast de NAVO moet bestaan. Daarin zouden volgens von der Leyen ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne moeten zitten. Verder sprak ze over strengere migratiewetten. Ook komt von der Leyen morgen met een social media verbod voor kinderen jonger dan 15 jaar. Martina Koeman, de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, is overleden. Ze leed al lange tijd aan borstkanker. Ronald Koeman schrijft op sociale media dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. In zijn tijd als bondscoach was hij soms afwezig bij trainingen om bij zijn vrouw te kunnen zijn. Martina Koeman was 65 jaar. Het weer, vanochtend nog geregeld zon, maar vanmiddag komen er steeds meer buien, mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 18, later vanavond en vannacht wordt het weer droger. Dit was het NOS-journaal.
6: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
18: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek. Met Esme Beg.
10: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen, welkom bij het laatste uurtje van deze Goedemorgen Zeeland op woensdag. Gezellig dat jij erbij bent. We maken er tot 12 uur gewoon nog een heel fijn uurtje van. Ik heb het ook wel onder andere over kerst. Ik weet niet of je het al aankan, maar het gaat wel gebeuren.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Veerle, kun jij het al aan, het over kerstmis hebben?
1: Nee. Ik wil de zomer nog echt even uitrekken, sorry.
0: Ja, ik eigenlijk ook, maar...
1: geen keuze zeker.
0: Nee, je hebt niet helemaal een keuze, want... ik ga het gewoon alvast verklappen. Voor wie er nog niet over had nagedacht... nog 100 nachtjes slapen.
1: Huh?
0: En dan
1: vandaag?
0: Is het kerst. Dat is vandaag. En daar hebben wij een of andere actie bij. Dus hou je radio lekker aan. Je kunt weer wat winnen hier bij Omroep Zeeland. Je hoort het zo.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. En ja, 100 dagen tot kerst dus. Nou, dit mag dan toch wel, Veerle?
1: Vooruit. Ja, als ik het dan hoor, dan denk ik, oh ja, dan voel ik toch wel een kleine kriebel
0: in
1: mijn buik.
0: Ja, nee, ik helemaal niet. De zomer kan mij niet lang genoeg duren. En laat mij maar gewoon op een parelwit strand met blauwe zee zitten met de kerstdagen. Ik heb er helemaal niks mee.
1: Oh, maar echt niet?
0: Nee, heel erg. Maar misschien tegen die tijd, als het dan weer sneeuwt, dan weer wel. Maar nee, liever niet. Neem niet weg dat het dus 100 dagen voor kerst is. Kerstspullen van zolder halen is misschien nog wat vroeg. Maar je kunt al wel eens nadenken over je favoriete kerstliedjes. Want bij Omroep Zeeland hoor je elk jaar de kersttop 30. Gepresenteerd door Elias den Hollander en Stefan Danen. Die overigens morgen ook hier in de uitzending weer Goedemorgen Zeeland presenteert. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Esme. Hoi.
0: Ja, dus 100 dagen tot kerst. En daar wilden jullie vanuit de kersttop 30 wel graag iets aan koppelen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik werd vanochtend wakker en ik dacht, wat is er toch aan de hand? Ik werd een beetje zenuwachtig en toen had ik ineens in de gaten, 100 dagen tot kerst. En ja, weet je, als ik aan kerst denk, dan denk ik natuurlijk automatisch aan de kersttop 30. Dus wij hadden zoiets van, nou ja, weet je, 100 dagen nog maar, we kunnen niet vroeg genoeg beginnen. Dus laten we het over die kersttop 30 hebben. En inderdaad, we hebben een actie. Wij vinden het wel leuk, op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland en op Instagram staat een foto van Elias en van mij met kerstmutsen. En jij kan zo'n kerstmuts winnen door nu alvast de top 3 van die kersttop 30 te voorspellen.
0: Oké, maar dan weet je dus wel pas over 100 dagen of je gewonnen hebt.
2: Ja, 99, want we doen het de dag voor kerst inderdaad.
0: Oh, ja, ja.
2: Maar alleen je top 3 insturen is al genoeg om kans te maken op zo'n kerstmuts. We hebben een hele stapel liggen. Dus weet je, ik zou dat vooral doen, want ik vergeet het altijd. En dan is het een paar dagen voor kerst en dan zijn er nergens meer kerstspullen te krijgen. Dus dat is sowieso een tip.
0: Je kan die kerstmuts maar alvast binnen hebben.
2: Precies, zo is dat, Esme. Maar goed, als jouw top 3 klopt, dus als je nummer 1, 2 en 3 goed voorspelt, dan win je tijdens die kersttop 30 op de 24e nog een extra prijs. En ja, dat is natuurlijk een kerstcadeautje, dus ik ga niet verklappen wat dat is.
0: Nee, oké, dat is dan voor later. Maar voor nu kun je reageren dus op Facebook en Instagram van Goedemorgen Zeeland met waarvan jij denkt dat de top 3 dit jaar gaat worden. En dan krijg je, onder die reacties worden die kerstmutsen verloot. Dus die kans maak je nu sowieso al. Wil je dan nog wel delen met de luisteraar wat er de afgelopen jaren op 1 heeft gestaan?
2: Zeker, dat is geen geheim. Vorig jaar was dat Chris Rea met Driving Home for Christmas. Die heeft vaker op 1 gestaan. Dus misschien heb je iets aan die informatie.
0: Ja.
2: Wem vorig jaar op 2, Last Christmas. En ABBA, het is eigenlijk geen kerstlied, maar Happy New Year. Het zorgt toch wel voor een kerstgevoel op een of andere manier. Vorig jaar op 3. Maar goed, de jaren daarvoor was het heel anders. Want Danny Vera heeft ook een keer in die top 3 gestaan. Joep van het Hek. Wat zie ik hier nog meer? John Lennon. Dus weet je, dat maakt ook altijd ieder jaar weer zo leuk, die kerst op 30. Het kan gewoon alle kanten op.
0: Heel wisselend dus weer.
2: Ja, ik zie trouwens wel dat Petra uit Zuid-Dorpen al heeft gereageerd op Facebook. Zij gaat voor Band Aid op 1, 2 Chris Rea en 3 José Feliciano met Feliz Navidad.
0: Ja, dat klinkt ook al wel weer heel erg lekker. Hey, en vanaf wanneer kan er dan weer gestemd worden? Is dat al duidelijk?
2: Dat is de eerste 2 weken van december ongeveer. Als het zover is, dan komen we er natuurlijk op terug.
0: Ja, precies. Dat duurt nog heel eventjes. Maar nu kun je alvast...
2: Ja, dus ongeveer 2 weken voor kerst. Maar dan laten we dat zeker weten.
0: Ja, maar nu kun je dus alvast jouw top 3 of jouw voorspellen top 3 doorgeven op de Facebook of Instagram van Goedemorgen Zeeland. Want, Stefan, 100 dagen nog tot kerst. En jij hebt daar volgens mij meer zin in dan ik.
2: Ja, ik geloof het ook, ja. Ik merk wel een beetje een verschil aan enthousiasme.
0: Maar dat geeft niet. Ik ga wel even reageren.
2: Ik heb iets te doen de komende 100 dagen.
0: Ja, komt goed. Dankjewel, hè.

0: samen te zitten.
1: Nee, dat
0: eten.
1: Is ook zo. En er staat echt ook wel een kerstboom bij mij thuis.
0: Ja.
1: En het wordt heus wel een beetje gezellig aangekleed. Maar ik kan ook prima zonder. Ja. Je hebt mensen die er echt helemaal naartoe leven. En ik leef zeg maar letterlijk toe naar de zomer.
0: Ja, maar je hebt ook mensen die naar beide toe leven.
1: Ja.
0: Daar schaar ik mezelf onder.
1: Ja.
0: Dat is helemaal leuk. Heb je het hele jaar door?
1: Hele jaar lol.
0: Leuke
1: heb
0: dingen.
1: Ik niet. Ik heb nooit lol. Nee.
0: Nee. Ik vind jou altijd zo sociaal gereinigd.
1: Ja, ontzettend, hè? Ja. Niet te doen. Nee, kerst is hartstikke leuk, maar ja, ik ben ook niet zo'n kerstgekkie of zo.
0: Okay.
1: Ik word ook al een beetje al moe als ik in zo'n tuincentrum loop waar allemaal al van die kerstspullen
0: ja, dat
1: hangen.
0: Dat snap ik ook wel. Maar er zijn gradaties, hè?
1: Of zo'n hele goedkope, zogenaamde goedkope winkel waar nu al de kerstballen liggen.
0: Ja.
1: Zelfde als de pepernoten. En dan denk ik, come on, het is nog zomer. Laten we daar nog even
0: nou,
1: blijven,
0: dat had ik wel. Ik kwam terug en die pepernoten, die zag ik en toen dacht ik, hier ben ik nog niet aan toe. Nee.
1: Gelukkig. Zijn we het toch nog een beetje eens?
0: Ja.

Sam Fender en Olivia Dean, Rained Me In. 100 dagen tot kerst nog. En dat betekent dat jij nu op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland en op de Instagrampagina van Goedemorgen Zeeland jouw voorspelde top 3 voor de kersttop 30.

kunt doorsturen. En dan maak jij kans op een Omroep Zeeland kerstmuts. Ja, die wil je in je verzameling er natuurlijk gewoon bij hebben. Je kan maar beter goed voorbereid zijn, zoals Stefan net al zei, voor kerst. Dan heb je die.

Cool in the Gang, Ladies Night. Ja, deze onlosmakelijk verbonden met kerstfeelen. Houden we het er toch nog een beetje in hier. Al jullie.

0: The Beatles, All You Need Is Love. Kerstavond, kleedje op de bank, theetje erbij. Lekker hoor, even naar Robert en Brien kijken. Daar kijk ik dan weer wel naar uit, Veerle. Jij niet?
1: Ik moet zeggen dat ik dat nog nooit heb gekeken. Ja, het spijt me.
0: Oké, wauw.
1: Sorry.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Nou, daarmee is 11:30 geworden. Tijd voor een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Krijg je van Mirjam van Wouwen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het aantal auto-inbraken in Zeeland is fors gestegen. Tot en met augustus werd 276 keer aangifte gedaan. Dat is bijna 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Vlissingen is de stijging groot. Er werden 85 aangifte gedaan. Een toename van ruim 60% is dat. Dat is al meer dan in heel 2025. Bijna alle Zeeuwse gemeenten laten een stijging zien, behalve Capelle, Tholen en Veren. Terneuzen heeft per direct de samenwerking beëindigd met de aannemer die de multifunctionele accommodatie in Hoek zou bouwen. In dat pand moeten onder meer een school, kinderopvang, bibliotheek en dorpshuis komen. Een deel staat er al, daarna lag de bouw maandenlang stil. Volgens de gemeente heeft de aannemer geen compleet en goedgekeurd ontwerp aangeleverd. Er wordt nu een ander gezocht. Opnieuw is er afgelopen nacht een explosie geweest in de Bloemenlaan in Sint Maartensdijk. Dit keer bij de buren van het huis waar gisternacht al een explosief afging. Toen ging het volgens de brandweer om een vuurwerkbom. Er woedde ook brand in een auto die nacht. Niemand raakte bij de explosie van vannacht gewond. Wel is de voordeur van het huis zwaar beschadigd. De politie heeft foto's van een jonge vrouw openbaar gemaakt die iemand opgelicht zou hebben. De vrouw deed zich in Krabbedijken voor als agent toen ze aan de deur stond bij een vrouw van in de 90. Ze zei dat ze haar sieraden, geld en pinpas veilig zou stellen en nam die mee. Vlak daarna werd er meer dan 1000 euro gepind. Het weer in de provincie, stapelwolken, afgewisseld met zonnige perioden en af en toe een enkele bui. Het is 18 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Mirjam, dankjewel.
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Eurythmics met Here Comes the Rain Again. Het laatste half uurtje van Goedemorgen Zeeland is begonnen. Betekent dat we zo nog Check de Plek gaan spelen. Weer een aanwijzing die je straks van Veerle krijgt. Die je leidt naar een plek in Zeeland. Die hoor je zo.
1: Ik

0: Burning Down, Alex Warren. Tijd om Check de Plek met jou te gaan spelen. Pak je telefoon er maar alvast bij. Kun je zo meteen 0118-499-999 bellen. Als je antwoord weet op de vraag van vandaag. Of de omschrijving van vandaag. Op zoek naar een Zeeuwse locatie. Veerle.
1: Tegenover het noorden op het strand.
0: Welke plek zoekt Veerle? Bel maar in.

0: What a man gonna do, de Jonas Brothers. Een van de broers is jarig. Vandaag hoorde je eerder in Goedemorgen Zeeland. Nick Jonas, 34 jaar is hij maar liefst geworden. Nog een beetje jonger dan ik ben. Ja, gaat er een lachen.
1: Ja, sorry. Ik denk, rekenen? Waar gaat dit naartoe? Waar ben jij?
0: Niks, ik wou daarna nog even heel leuk de brug maken nadat we Check the Plek aan het spelen zijn.
1: Oh ja, dan maak maar de brug.
0: Nee, ja, die hoef ik niet echt te maken. Dat we veel, zo'n beetje 34 bellers hebben, denk ik.
1: Oh, oké. Okay.
0: En 34 appers met,
1: het juiste antwoord.
0: Het juiste antwoord. Het was een makkie volgens mij vandaag.
1: Nee.
0: Zullen we maar eens even gaan luisteren wie ons allemaal gebeld heeft?
1: Ja, want we weten natuurlijk niet zeker of die het wel
0: of de bellers het goed hebben. Even kijken, we gaan naar Terneuzen, naar Theo.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat ligt er tegenover het noorden op het strand?
2: Zuid en zand, Zuidzanden.
0: En Jaco in Ierseke?
3: Ja, dat had ik ook.
0: Dat had jij ook. Piet?
4: Ja, ook zoiets.
0: Ook zoiets? Of had je iets anders bedacht?
4: Nee, ook zoiets anders.
0: Oké. Okay. En Jaap in Oostkapelle?
5: Ja, dat dacht ik ook, maar dan maak ik er nu maar Zuiddorpen van.
0: Zuiddorpen? Nou mannen, veerle verlosser maar.
1: Ja, het was natuurlijk gelijk goed bij de eerste al.
0: Ja. Als je alle vier ongeveer hetzelfde zegt en dan denkt, ik vind het wel creatief, Jaap, dan maak ik er maar zijn dorpen van. Je weet nooit, als de rest die goed heeft, dan heb ik het misschien wel. En Theo, jij was de snelste vandaag.
6: Ja, dank u.
0: En dat betekent dat we jou gaan bellen vrijdag. Je bent de derde finalist voor deze week.
6: Ik zit er klaar voor.
0: Oké, tot vrijdag dan. En dank je wel allemaal voor het meedoen, want ook in de app is het ontzettend vaak geraden. Erlin, Bert, wat hebben we? Frank nog, Caroline, Henk, Lilian,
1: Sabrina,
0: allemaal hebben ze het hartstikke goed geraden. Nou, een makkie vandaag mag ook wel een keer, hè, en Check de Plek.

0: 9.
1: Suzanne en Freek, halverwege. Goedemorgen, Zeeland zit er voor vandaag bijna op. Maar niet voordat we even bij Michiel hebben gehoord. Waar zegt u het maar vandaag over gaat?
2: Het gaat over Renesse en het gaat over woningen daar. Want er moeten woningen komen. Woningbouwplannen die lopen steeds vast. Er komt wel een hotel met 35 hotelkamers. Dat valt slecht bij de inwoners daar. De stelling daarom, gemeenten moeten eerst bouwen voor hun eigen inwoners voordat er ruimte komt voor toeristen. Kun je zo meteen al op reageren via ons WhatsApp-kanaal op die stelling. En ik ga er graag met je over in gesprek. Zometeen om 17:30.
1: Inzegt u het maar. En reageren kan dan op 0118-499-999. Het reactienummer waar je naartoe kunt appen. Maar het liefst natuurlijk om 17:30 eventjes bellen met Michiel. Voor mij zit Goedemorgen Zeeland er weer op. Morgen zit Stefan Daan hier gelukkig wel met Veerle, oud en vertrouwd. Want dan is het toch nog een beetje compleet hier bij Goedemorgen Zeeland. En heel graag tot de volgende keer weer.

0: werkelijk of een feest geslaagd is. Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Hey, Remo!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver is nog steeds bereid om te onderhandelen met het kabinet over de begroting. Dat zei hij op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen. Volgens hem tonen de coalitiepartijen nog weinig interesse in zijn aanbod. D66-fractievoorzitter Paternotte zei dat dat vooral aan de houding van Klaver zelf ligt. Bijvoorbeeld door niet ook met een rechtse partij als JA21 om tafel te willen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier, later president van Kosovo. Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese veiligheidsraad wordt opgericht zonder de VS. Die raad zou naast de NAVO moeten bestaan en ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden erbij moeten zitten. Von der Leyen zei dat de Europese Unie snel onafhankelijk moet worden en voor de eigen veiligheid moet zorgen. In Parijs is een medewerker van de naschoolse opvang veroordeeld tot een jaar huisarrest omdat hij 9 meisjes seksueel heeft misbruikt. Ook krijgt hij een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar. De slachtoffers waren 5 tot 10 jaar oud. De 38-jarige man raakte hen aan op de rug, billen en in 1 geval onder de kleding op de geslachtsdelen. De man komt 10 jaar onder toezicht van de reclassering. En ook mag de Fransman zijn hele leven geen werk meer doen in de publieke sector of werk waarbij hij in contact komt met kinderen. Het weer, een afwisseling van zon en soms stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 18. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen en dan opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
19: Ga je bouwen of

0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
2: Omroep Zeeland.
3: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
2: Omroep Zeeland.
4: Het eerste gevoel is ingedaald na Prinsjesdag. Maar hoe kijken we een dag later nu naar de miljoenennota? Provinciebestuurder Johan Aubert spreken we er zo over in Zeeland nu. En verder vandaag. Er komt wel een nieuw hotel bij, maar de woningbouw in Renesse die loopt steeds vast. En hoe belangrijk is goede kinderopvang voor kinderen, ouders en ook onze samenleving? Nou, we vieren de dag van de Leidster met een korte ei zometeen in de Zeeuwse Kamer. 11:55, een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag. The day after Prinsjesdag. Koning Willem-Alexander die heeft zijn leesbril inmiddels afgezet. De gouden koets staat in de garage en de hoeden die hangen weer aan de kapstok. Maar de vraag is nu, wat voor gevoel houdt Zeeland over aan de troonrede? En wat voor relevante informatie staat er in de miljoenennota? Vraag maar aan provinciebestuurder Johan Aubert. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Economie zit in uw portefeuille. Dan moeten we maar beginnen meteen bij het geld wat is vrijgekomen. Bijvoorbeeld voor infrastructuur. 1,5 miljard volgend jaar voor het hele land. Het lijkt me een domper voor Zeeland.
5: Nou, aan de ene kant denk ik, we weten dat het lastig is geweest, de onderhandelingen over de miljoenen en de miljarden die verdeeld moesten worden. Wij zijn als Zeeland wel blij dat er extra geld naar infrastructuur gaat. Maar misschien nog belangrijker is dat er ook in die troonrede, maar zeker ook in die miljoenennota staat dat er ook goed moet worden gekeken naar de afstemming. Van die onderhoudswerkzaamheden. En dat is gewoon cruciaal voor Zeeland. Het is heel belangrijk dat er extra geld naar infrastructuur gaat. Maar nog belangrijker is afstemming. Want we hebben een netwerk wat niet zo breed verbreid is. En we zien dat dat nog wel eens misgaat. Dat er op verschillende plekken onderhoud wordt gedaan door een rijksoverheid die gewoon voor Zeeland heel slecht uitkomen. Dus daar gaan we zeker nog de nadruk op vragen van zoek dat goed uit. En zeker Zeeland met de eilandenstructuur, dat die daar geen hinderen van mag ondervinden.
4: Ja, wat was er enige hoop bij de provincie dat er Rijksgeld voor de renovatie aan de Zeelandbrug en ook de reparatie van de Westerschelde toen al was opgenomen in die miljoenennota?
5: Een klein beetje hoop was er wel. Toen we zagen dat het kabinet daar echt wel mee struggelde, in ieder geval om de miljoenen en de miljarden te gaan verdelen, wisten we ook dat het misschien wel ijdele hoop was. Maar alsnog, hij blijft bij ons op de agenda staan. Juist ook omdat we aandacht vragen voor de kwetsbare infrastructuur in Zeeland. Er hoeft maar iets mis te gaan of we staan echt vast. En dat is echt ten opzichte van andere regio's anders. Dus de Midden-Zeelandroute, die blijft voor ons op de strategische agenda staan.
4: Blijven we even bij infrastructuur, want er zit ook meteen een link met de woningbouwambities voor Zeeland. De koning deed namelijk tijdens zijn troonrede een opvallende uitspraak over de 5 grootschalige nieuwbouwlocaties waar geld en steun voor is gereserveerd. Die locaties die moeten nog worden aangewezen en Zeeland weer bij de eerste 5 locaties overgeslagen. De koning zei het volgende over die volgende locaties.
6: Onlangs werden 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen. Die laten zien hoe dat pragmatisme eruit ziet. Het betekent bouwen op plekken waar geen investeringen nodig zijn in infrastructuur. En waar de vraag naar stikstofruimte, stroomaansluiting en drinkwater oplosbaar is.
4: Maar goed, meneer Alberts, als we deze voorwaarden horen, dan valt Zeeland toch af?
5: Nou, ik denk het niet. Ik hoorde juist iets heel anders. Waar stikstof een minder groot probleem is. Waar we wel stroom hebben. En waar de ruimte is. Dus ik hoorde eigenlijk in deze zin zeggen dat de koning zei allemaal naar Zeeland toe. Daar is woningnood. Maar daar kunnen ze volgens mij ook een hele belangrijke opgave vervullen. Door hier zo wel de woningen te bouwen. Omdat wij die stroom hebben. We hebben die ruimte. En we hebben eigenlijk, als je kijkt naar stikstof, hebben wij ook een minder groot probleem dan de rest van Nederland.
4: Maar denkt u dan dat dat punt wat de koning ook noemt, die infrastructuur aanpassen, is dat dan minder belangrijk dan die stikstof?
5: Ja, er zullen investeringen moeten worden gedaan, wil je woningen toevoegen. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar ik denk dat hij heel goed ook aangaf, in ieder geval dat er meerdere problemen zijn, wil je woningbouw van de grond af kunnen tillen. Terwijl energie bij ons op dit moment echt niet het grootste probleem is. We hebben wel netcongestie, maar afgelopen half jaar hebben we 250 bedrijven kunnen aansluiten en daar kunnen ook nog heel veel woningen bij. Dus in die zin hoorde ik eigenlijk een oproep van er is ruimte, er is stroom. We gaan naar Zeeland toe. Ik snap ook dat hij dat niet zo uit heeft gesproken. Maar ik hoorde wel een stukje hoop in deze zin.
4: Ja, ik wil graag naar positieve toe. Maar stel dat het nou niet het geval is. Is dat dan niet funest voor de plannen voor Zeeland 2050?
5: Nee, dat denk ik niet. Als je in Zeeland 2050, dan bekijk je eigenlijk het hele verhaal. De strategische opgave, daar past er volgens mij dat helemaal in. Als je SEC kijkt naar woningbouwopgaven, weten we dat we het best lastig hebben. Want grootschalige woningbouw, in de Haagse woorden, gaan het over 10.000 woningen. En wij hebben het in Zeeland altijd over straatjes erbij, wijken erbij. Maar ik denk dat we een hele goede propositie doen. En ik hoop ook dat we bij de nieuwe aanwijzing ook een hele goede duit in het zakje kunnen doen om in ieder geval die nationale opgave ook in onze regio op te lossen.
4: Nog iets anders dan, er komt extra geld voor kernenergie. Dit is eigenlijk duidelijk hoeveel daarvan voor Zeeland is bestemd en wat daarmee wordt gedaan.
5: Aan de ene kant denk ik, er ligt natuurlijk een beslissing die boven de markt hangt. Maar ik hoorde de koning ook zeggen dat het urgent is. We moeten energie onafhankelijk zijn van het buitenland. We moeten gaan inzetten voor een stukje schone energie. Daar ben ik blij mee, maar hij noemde ook kernenergie urgent. Dus ik hoop dat er op een hele korte termijn duidelijkheid en snelheid komt in de keuze voor de twee conventionele centrales. Wat er heel expliciet aan geld bij komt, en dat zal zeer zeker in Nederland of in Zeeland landen, dat is het actieprogramma Eindberging Radioactief Afval. Want we zijn op dit moment de enige verwerker met COVRA binnen onze provincie die in ieder geval een oplossing biedt voor het radioactief afval en de nucleaire veiligheid. Dus dit is zeker relevant voor Zeeland. Juist ook omdat we een nucleaire provincie zijn waar heel veel gebeurt. En hopelijk nog veel staat te gebeuren.
4: Ja, wat heeft u verder nog in die miljoenennota gehoord wat Zeeland direct aangaat?
5: In ieder geval wat de koning zei, hoog over. En die las natuurlijk ook voor. Een stukje waterveiligheid en zoet water. Natuurlijk met de gedachte van de droge zomer in onze achtergrond sluit dat helemaal aan bij ons deltaplan zoetwater en dat we er eigenlijk integraal moeten bekijken. En dat hoorde ik eigenlijk ook wel in de toespraak van de koning. Water is een probleem. Aan de ene kant zoetwater, aan de andere kant de waterveiligheid. Ik denk dat we Zeeland daar een enorme oplossing voor hebben. Als je heel specifiek gaat kijken, en ook in mijn portefeuille, circulaire economie, er moeten investeringen komen, een investeringsfonds, wat in innovatieve bedrijven wil investeren. Daar zie ik mogelijkheden voor Zeeland. En nog specifieker, en dan kijk ik naar de miljoenennota, buitenlands gediplomeerde artsen of tandartsen. We hebben gewoon ook een tekort op de arbeidsmarkt. En met name ook in die voorzieningen die bijdragen aan een brede welvaart. Zoals artsen, tandartsen. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie dat ze daar ook op in willen steken. En als een van de laatste punten wellicht is ook staalslakken. Daar zijn wat maatregelen aangekondigd, want het is ons toch altijd nog wel een doorn in het oog, dat er nog deze staalslakken worden gebruikt bij in ieder geval versterkingen van dijken onder water. Dat daar eigenlijk ook wel een zin is opgenomen in onze miljoenennota. Dat daar in ieder geval aangekondigde maatregelen tegen zijn.
4: Oké, duidelijk. Gedeputeerde Johan Auwerts, dank even voor die toelichting over de miljoenennota. En namens de provincie bedankt en een fijne dag.
5: Dank u wel, tot ziens.
4: Door naar ander nieuws. Het gaat zo meteen over Renesse. Eerst gaat het over een kruispunt waar de A58 overgaat in de Sloeweg in Vlissingen. Daar heeft een ongeval met meerdere voertuigen plaatsgevonden. Als er meer nieuws bekend over is, dan hoor je dat uiteraard hier op de radio. Dan gaan we naar Renesse, want daar wonen de eigen jongeren van hun dorp noodgedwongen in containerwoningen. Maar voor toeristen kan er wel een nieuw hotel bij. In Renesse groeit dan ook de frustratie over de zoveelste toeristische ontwikkeling, terwijl woningbouw voor eigen inwoners keer op keer vastloopt. Ook de hoteliers die zitten niet te wachten op nog meer kamers. Verslaggever Michael Koman spreekt erover met de dorpsraad van Renesse.
7: Genoeg toeristen zo door de week nog steeds in Renesse. Maar hier midden in het centrum kijkend op de Zoom zie je een leegstaande discotheek. Meerdere panden, zwart geblakerd eigenlijk, geverfd. Het ziet er een beetje troosteloos uit. Martin Bouwman van de dorpsraad Renesse, anders kan ik het niet omschrijven.
8: Nee, het is heel grijs, barsten in sommige ramen, de verf bladdert eraf en het is geen parel meer voor Renesse.
7: Het was ooit een parel in Renesse als het gaat om uitgaan, jongeren, de Ibiza van Nederland. Nou, dat is er natuurlijk al lang niet meer. Dit was wel de laatste restante. En dan denkt natuurlijk de dorpsraad en veel inwoners van als dat weggaat, mooi misschien wat huizen voor ons.
8: Die wens hadden wij, maar dat is helaas niet gebeurd of gaat niet gebeuren.
7: Nee, want hier komt nu een hotel. Wat vinden jullie daarvan?
8: Ja, we vinden het goed dat er een ontwikkeling is waardoor dit pand eigenlijk verdwijnt. We vinden het jammer dat er niet voor gekozen is om daar ook een woningbouw een onderdeel van te laten zijn. En of het dan in combinatie is met een hotel of andere horeca of zelfs detailhandel, dat had ons niet zoveel uitgemaakt. Maar vooral het feit dat er geen woningbouw komt, dat is wel, vinden wij heel jammer.
7: Ja, want waarom vechten jullie daar zo voor?
8: Nou, als Renesse hebben wij het idee dat we een beetje kind van de rekening soms zijn, omdat we tegen Natura 2000 gebied aanliggen. Er is al heel lang heel weinig gebouwd. Er zijn wel wat kleine ontwikkelingen geweest, maar een grote ontwikkeling zoals Manege Grol is ook in de ijskast gegaan vanwege stikstof.
7: Daar zouden ook hele wijken komen, heel veel huizen voor die eigen inwoners. Dit gaat ook weer niet door.
8: Nee, helaas, dit gaat ook niet door. Hier zal een hotel komen met een 35-tal hotelkamers.
7: Maar u zegt Natura 2000, stikstof, het zit in de weg. Daar kunnen er geen huizen gebouwd worden. Stikstof, die weet toch het verschil niet tussen een hotel of een huis? Of ben ik nou blind?
8: Nee, volgens ons weet stikstof inderdaad het verschil niet tussen een hotel of een woning. Maar een hotel wordt gezien als een bestaande ontwikkeling. En een woning zou een nieuwe ontwikkeling zijn. En daardoor aan andere berekeningen moeten voldoen. En daarom ook geen woningen, maar wel een hotel.
7: Maar ik bedoel, ik kan niet anders zien, dit pand moet plat, er moet voor gesloopt worden, er komt letterlijk stof in de lucht. En dat maakt dan toch niet uit of het dan een huis of een hotel wordt?
8: Nee, volgens ons ook niet, maar volgens de deskundigen wel. Dus de gemeente kan hier wel een vergunning voor verlenen. Nogmaals, omdat het dan een bestaande ontwikkeling is, zoals ze zeiden. Maar voor woningbouw dan niet.
7: Het is toch gewoon een papieren werkelijkheid?
8: Ja, dat is een hele grote papieren werkelijkheid, maar wel een ook een werkelijkheid waar wij mee te dealen hebben momenteel.
7: Voelt u zich als inwoner nog wel serieus genomen dan door de gemeente?
8: Nou, in ieder geval, we hebben een goede verstandhouding met de gemeente. En ik heb ook echt wel het idee dat ze kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Maar het voelt wel eens een keer, voelt wel heel vaak heel oneerlijk dat het een wel kan en het ander niet kan. Maar we blijven ervoor strijden als dorpsraad dat er toch ook woningen gebouwd gaan worden.
7: Ja, maar wanneer dan?
8: Ja, liever vandaag dan morgen.
4: Het college van Schouwen-Duiveland laat aan Omroep Zeeland weten dat ze erkennen dat er de grote behoefte aan betaalbare woningen in Renesse is en wil daarom woningbouw op andere geschikte locaties stimuleren. De eigenaar van de locatie uit de reportage die had geen behoefte de grond te verkopen voor woningbouw. Gaan we door naar het weer. Het is 17 minuten over 12. John Haviga, goedemiddag.
9: Ja, Michiel, goedemiddag.
4: Het ziet er vriendelijk uit hier buiten.
9: Ja, eigenlijk best wel prima weer. Mooie blauwe luchten en zonnige periode, maar ook enkele stapelwolken. En geeft soms een hele mooie markante scheiding tussen de wolken en de lucht. En daarbij een noordwestelijke wind die koelere lucht heeft aangevoerd. Want de maximumtemperaturen liggen vandaag rond 18 à 19 graden. Die hebben we ook al bereikt. En daarbij dus die matige noordwestenwind, soms net even vrij krachtig, is ook wat steviger. Dus we merken heel duidelijk het verschil met gisteren. En we hebben op dit moment nog niet heel veel buitjes gehad, maar die zitten er wel in de aanvoer en die gaan ook nog wel ontstaan. Maar het zal wel een enkele bui zijn, misschien niet eens overal. Dus er zijn ook plaatsen die het waarschijnlijk vandaag droog houden. In ieder geval, ten opzichte van de temperatuur, scheelt het wel een jas.
4: Nou precies, inderdaad. Hey, vanavond, vannacht en morgen dan?
9: Vanavond en vannacht hebben we ook een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Misschien ook een enkele bui. En dat zal dan ook lokaal zijn. Wellicht rond de Westerschelde of Oosterschelde. Maar ook niet lang niet overal. Minimumtemperaturen van 12 tot 15 graden. En morgen ook toch wel weer die onstabiele lucht. Maar wel iets anders dan vandaag. Want we krijgen een krachtige zuidwestenwind. En we hebben te maken met de passage van een nieuw frontaal systeem vanuit het westen. Dat betekent dat de ochtend bewolkt start met wat regen. En in de loop van de dag trekt dat front door. Komen er wat opklaringen, maar houden we dus toch wel buiig weer. Dat zijn dus meer buien dan vandaag en ook meer bewolking. Dus dat zijn de verschillen. En ik denk dat de maximumtemperatuur morgen zo'n 17 of 18 graden wordt. Nou, dan zou je denken, is dit dan zo'n omslag? Hè, dat we dan vanaf nu dat koelere, herfstachtige weer gaan krijgen? Nou, dat lijkt me niet. Want als we kijken naar vrijdag, dan hebben we misschien in de ochtend nog een enkele bui. Maar in de loop van de dag wordt het vrij zonnig en droog. Kan het kwik oplopen naar zo'n 19 graden. Dus we kunnen nog wel even een terrasje pakken. Wel even een jas meenemen natuurlijk. Want als het een beetje steviger waait uit het noordwesten weer. Ja, dan merk je dat verschil wel natuurlijk.

0: Bruno Mars en Risk It All. Hier bij Omroep Zeeland. We gaan eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie ook vandaag. Want in Den Haag, daar zijn vandaag de algemene politieke beschouwingen. Er wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen. En volgens deze verslaggever van de NOS wist je in het verleden wel hoe dat ongeveer zou aflopen. Maar dit jaar is het onvoorspelbaar. Ook voor de politici zelf.
1: Als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet, dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd, daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week precies allemaal uitkomt.
0: We gaan uiteraard volgen. Dan naar ProRail. Zij zijn geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd ook nog een buis gevonden op het spoor bij Teugen, vlakbij Apeldoorn. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. De topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
2: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart, maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden en dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
0: Wie er nou precies achter de sabotageacties zitten, is nog lastig te zeggen. Er zijn volgens ProRail weinig bewakingsbeelden van. En dan naar de populatie muskusratten. Die is de afgelopen 5 jaar enorm gegroeid. In de afgelopen 2 jaar zijn er alleen al in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht 26.000 muskusratten gevangen. En die beesten zijn een bedreiging voor de dijken en worden daarom intensief bestreden.

0: optreden, vertelt deze bestrijder.
1: Waarom de muskusrat nou zo gevaarlijk is, althans gevaarlijk voor onze oevers. Het zijn ontzettend goede gravers. Ze graven, onder water graven zij een pijp naar boven, naar de kant. En daarin maken zij nestkommen. En die nestkommen kunnen ontzettend groot worden. En voor elke worp jongen kunnen die nestkommen uitgebreid worden, waardoor dus op een gegeven moment de grond kan verzakken.
0: Het probleem wordt alleen maar erger, omdat door het warmere weer de muskusratten meer jongen krijgen. Dat is nieuws wat opvalt, vooral buiten onze provincie. Zometeen een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Irene Cara en Fame. Gezellige muziek op je woensdagmiddag. Het is bijna 00:30. Zometeen de Zeeuwse Kamer, waar het gaat over de dag van de leidster. Oftewel de dag van de pedagogisch professional. Hoe het precies in elkaar zit, hoor je zometeen. En meer van Wauw is er natuurlijk zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja, het is exact 00:30 en het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op het kruispunt van de A58 bij Oost-Troeburg is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. Meerdere ambulances en blusvoertuigen werden naar de plek van het ongeluk geroepen. De brandweer heeft de inzittenden geholpen om uit de voertuigen te komen. Ze worden gecontroleerd door ambulancepersoneel. In Zierikzee is vanmorgen een voetganger aangereden door een bestelbus. Dat gebeurde op de Vissersdijk. In de bus reed een pakketbezorger. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Terneuzen heeft per direct de samenwerking beëindigd met de aannemer die de multifunctionele accommodatie in Hoek zou bouwen. In dat pand moeten onder meer een school, kinderopvang, bibliotheek en dorpshuis komen. Een deel staat er al, daarna lag de bouw maandenlang stil. Volgens de gemeente heeft de aannemer geen volledig en goedgekeurd ontwerp aangeleverd. Er wordt nu een ander gezocht. Het gaat om dezelfde aannemer als van de omgekeerde school in Oost-Soeburg. In Renesse groeit de onvrede over een nieuw hotel met 35 kamers. De dorpsraad had op die plek liever woningen voor eigen inwoners gezien. Jongeren zijn door het woningtekort nu aangewezen op containerwoningen. Voorzitter Martin Bouwman van de dorpsraad vindt het moeilijk uit te leggen dat woningbouw door stikstof vastloopt, terwijl een hotel wel kan.
8: Volgens ons weet stikstof inderdaad het verschil niet tussen een hotel of een woning. Maar hotel wordt gezien als een bestaande ontwikkeling en een woning zou een nieuwe ontwikkeling zijn.
7: Overigens heeft ook een grote groep hoteleigenaren in Renesse aangegeven niet nog meer hotelkamers erbij te willen. Het is nu al moeilijk om alles vol te krijgen. Het weer, stapelwolken, afgewisseld met zonnige perioden, soms een enkele bui. Het is 18 à 19 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
6: Goedemiddag, Zeeland.

0: Ezel Bees hoorde je en de Sign. Goedemiddag, bijna 6:06. Het is morgen de dag van de Leidster. Tegenwoordig ook wel de dag van de pedagogisch professional genoemd. Het is een dag waarop pedagogisch medewerkers en gasthouders in het zonnetje worden gezet. Want ze zorgen namelijk niet alleen voor kinderen wanneer hun ouders aan het werk zijn, maar spelen ook een belangrijke rol in hun ontwikkeling. Hoe belangrijk is nou eigenlijk goede kinderopvang voor kinderen, ouders en onze samenleving? Krijgen pedagogisch medewerkers en gasthouders voldoende waardering voor het werk wat zij doen? En hoe aantrekkelijk is dat vak nou nog eigenlijk? We gaan erover praten het komende half uur met Sandra van der Mul, directeur van kinderopvang Tante Kate in Oost-Soeburg. Gezonde kinderopvang Wendy Verhoef en gastouder Nathalie de Visser. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Allemaal goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Om bij jou te beginnen, Wendy, wat verstaan we nou eigenlijk precies onder gezonde kinderopvang? Wat is dat?
1: Gezonde kinderopvang is eigenlijk niet alleen dat je gezond bent door middel van gezonde voeding of gezond eten, dat soort dingen. Het omvat eigenlijk veel meer elementen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je kijkt naar hoe kind sociaal-emotioneel in elkaar zit, hoeveel die beweegt. Eigenlijk dat je ervoor zorgt dat je ook voldoende vocht tot je neemt, maar dat je ook gewoon naar buiten gaat, op stap gaat. Dat je goede zonnebrand gebruikt. Er zijn eigenlijk alle dingen waarop je gaat kijken hoe bied ik een kind gezonde leefstijl aan.
0: Okay, dus gezond eigenlijk in de breedste zin van het woord.
1: Ja, wij zeggen het altijd gekscheren. Het is meer dan alleen maar water en wortels eten.
0: Ja, precies.
1: Geval, ja.
0: Ja. Dan naar Sandra. Want waarom ben je ooit eigenlijk in de kinderopvang gaan werken?
2: Eigenlijk heb ik mijn hele leven niets anders gedaan. Dus vanaf mijn 17e ben ik begonnen in de kinderopvang. Ik heb wel eens een uitstapje gemaakt en dat is niet bevallen. Het is gewoon een passie. En vanuit mijn passie ben ik eigenlijk ook Tante Kate begonnen. En is het uitgegroeid tot wat het nu is. Voor mij is het gewoon een soort tweede natuur eigenlijk. Ik kan niet anders zeggen.
0: Nee, wat, hoe lang zit je al in dit vak?
2: Ja, lang, want dan kunnen we rekenen. Ik was 17 en ik ben nu 51. Dus,
0: eventjes al dus, inderdaad.
2: Best al een tijdje, ja, zeker.
0: Nathalie, wanneer heb je ervoor gekozen om gasthouder te worden?
3: Ja, ik liep stage ooit bij een gastouder. En dat vond ik zo ontzettend leuk dat ik echt dacht van ja, dit wil ik later ook gaan doen. Ja.
0: En hoe zou je jezelf omschrijven als gasthouder?
3: Lief. Ik hou wel van een knuffeltje tussendoor van de kinderen. Vroeger had ik, nu heb ik zelf kinderen. Maar toen ze echt nog klein waren, dacht ik echt van daar wil ik ook echt niks van gaan missen. Dus ik wil elk stapje en elke ontwikkeling van hen ook meemaken.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Fijn om te horen. Heel leuk. Fijn dat jullie er zijn in deze Zeeuwse Kamer. Even terug naar jou, Wendy. Want goede kinderopvang. We hadden het net over gezonde kinderopvang. Ja. Maar goede kinderopvang. Hoe belangrijk is dat voor de ontwikkeling van een kind?
1: Ja, ik denk echt oprecht dat het heel belangrijk is. Eigenlijk staat alles als je gewoon goede kinderopvang biedt. Het is belangrijk dat kinderen worden gezien om wie ze zijn. En dat valt en staat eigenlijk met de pedagogische medewerkers, de pedagogische professionals die er zijn. En die daar een goede basis in bieden. En dat ze een kind echt een veilig en welkom gevoel geven om er te mogen zijn op de groep.
0: Ja. En bij zo'n opvang, want thuis doen kinderen natuurlijk vaardigheden op. Maar welke vaardigheden doen ze dan juist bij de opvang op?
1: Ja, het mooie is eigenlijk, je kan het een beetje verdelen als het ware. Hè. De opvang die hebben we heel mooi ingericht met een ruimte. Die ruimte die kan je zien als een soort derde pedagoog. Dus die naast alle andere medewerkers op de groep geeft de ruimte eigenlijk het kind de vrijheid om te spelen en te doen wat hij wil. Daarnaast hebben we natuurlijk ook de kinderen. En kinderen leren echt het allerbeste van alle andere kinderen. Dus de pedagogische professionals zorgen ervoor dat die ruimte goed is ingericht, dat ze een veiligheid bieden. En dan uiteindelijk kunnen die kinderen tot spel komen. En doordat ze dat hebben, dat ze samen kunnen spelen, leren ze ook omgaan met conflicten. Maar ze leren ook samen te spelen, te delen. Ze leren bijvoorbeeld ook zelfstandig te worden door uit een beker te drinken, zelf je jas aan doen. En bijvoorbeeld als een kind van de glijbaan gaat, dat je dan zegt van een kind denkt van die gaat van de glijbaan, ga ik ook proberen. Dus eigenlijk stimuleren kinderen elkaar om het te ontwikkelen.
0: Ja, maar het is hetzelfde zijn wat je zegt inderdaad met zo'n drinkbeker vasthouden. Als je ziet, oh die drinkt zelf, dan denk je, maar dat kan ik toch ook en dat moet ik toch ook kunnen.
1: Ja, en het mooiste is dat je dat dan ook tegen een ouder kan vertellen. Uiteindelijk van, kijk eens wat hij hier geleerd heeft. Want in een groep, die groepsdynamiek, ja, daar gebeuren eigenlijk hele andere dingen dan dat je thuis hebt. Ja, in een hele andere omgeving. Dus,
2: En het blijft ook wel een interactie, hè, dus in deze. Want het is, je werkt met de kinderen. Maar een hele belangrijke schakel hierin is natuurlijk ook dat je samenwerkt met de ouders. Hè. Dus dat is echt, dat moet eigenlijk als een soort geoliede machine werken. Die heb je gewoon keihard nodig om ook de kinderen in deze de juiste begeleiding te geven.
0: Want hoe doe je dat? Hoe gaat dat contact over weer met de ouders op de juiste manier?
2: Dat is vooral heel veel investeren. Gisteren had ik een rondleiding. En dan komt er een ouder die kinderopvang nodig heeft. En elke keer bedenk ik me dan ook van voor ons is het een soort gesneden koek, hè, van dit is kinderopvang. Ja. En voor ouders, die gaan een ontzettende leuke, maar ook spannende tijd tegemoet. En moeten eigenlijk al heel snel nadenken over de kinderopvang. Dat is best een dingetje natuurlijk. Want eigenlijk in eerste instantie wil je daar als je net zwanger bent, daar misschien helemaal niet mee bezig zijn. En wat ik heel erg leuk vind, zeg maar, is om ouders daarin mee te nemen. En om ook echt heel duidelijk te vertellen van wat is jouw visie. Maar wat vind je ook belangrijk in de kinderopvang? En wat kunnen wij jou bieden? En wat ik eigenlijk zie is, de druk op gezinnen tegenwoordig is, vind ik, best hoog. Hè? Dat, ik denk ook dat steeds hoger wordt eigenlijk. Dus vind ik ook als organisatie en als pedagogisch professional dat je daar een hele belangrijke taak in hebt om ouders daarin mee te nemen. En je ziet dus bijvoorbeeld ook al eens, als er dingen gebeuren, dat de ouders niet per se altijd 1, 2, 3 snappen van hoe werkt dat dan eigenlijk. Dan is het wel jouw taak, zeg maar, om die mensen daarin mee te nemen. En dat is heel leuk, want je groeit eigenlijk samen.
0: Ja.
2: In zeker de eerste 4 belangrijke jaren van de ontwikkeling van een kind.
0: Ja. Neem ons eens mee, Sandra. In zo'n dag van de kinderopvang, dan bij Tante Kate in dit geval. Hoe ziet de gewone dag eruit?
2: Ik denk in alle eerlijkheid dat in de kinderopvang heel veel dingen wel overeenkomen. Het is zo dat je werkt met een vast dagritme. Dat maakt ook dat het voor kinderen, zeg maar, veiligheid biedt. Wat kunnen ze verwachten op zo'n dag? Wij beginnen altijd met een kringmoment. Daar bieden wij verschillende soorten fruit aan. En tijdens zo'n kringmoment, zeg maar, zijn we ook echt met de kinderen bezig. Beginnen we een liedje te zingen over goedemorgen, fijn dat je er bent. Wie zit er naast je? Wie zit er tegenover je? Welke medewerkers zijn er?
0: Ja.
2: Vaak gaan we dan lekker eten, lekker drinken met elkaar. Dan gebeurt er natuurlijk heel veel aan zo'n tafel. Hè. Ze moeten, wat Wendy ook zei, wachten op hun beurt. Dus ze moeten ook een beetje geduld ontwikkelen. Ze leren kennis maken met verschillende soorten fruit. Goed, om 11:30 gaan we broodjes eten met elkaar. Dat doen we 's middags nog een keer. Maar dan met groenten wat we aanbieden, verschillende soorten groenten. En tussendoor werken we, zeg maar, ontwikkelingsgericht met de kinderen.
0: Ja.
2: Dus bieden we gewoon diverse dingen aan de kinderen. Om gewoon te zorgen dat ze een hele fijne dag hebben.
0: Ja.
1: Ik vind achter zo'n dag, weet je wel, zo'n dag kinderopvang die relatief nu simpel lijkt. Hè, wat je dan allemaal doet, er zit zoveel vakmanschap achter.
2: Ja.
1: Dat eigenlijk elk moment is een leermoment voor een kind. Alleen het kind weet niet dat hij gaat leren. Die denkt gewoon te gaan spelen. En voor ons is eigenlijk de essentie heel belangrijk van, als je speelt, dan leer je. Dus dat is eigenlijk wat we heel erg mee willen zien.
2: Echt spelen op die manier.
1: Ja.
0: Ja. Hoe luister jij naar, Nathalie, als gasthouder? Want wat is nou eigenlijk het grootste verschil tussen opvang door een gastouder en opvang in een kinderdagverblijf?
3: Ja, kinderdagverblijf is vaak net wat groter dan een gastouder. De gastouder je heeft vaak rond 5 kinderen, zeg maar, per dag. Dan zit je aan je kindleidster ratio. Daar heeft de kinderopvang ook mee te maken. Een gasthouder staat vaak wel alleen. Dat heb je in een kinderdagverblijf niet. Dus als ik een keertje ziek ben, dan is het vaak aan de ouders.
0: Mm-hmm.
3: Om bij opa en oma bijvoorbeeld op te vangen. Dat is eigenlijk een beetje het grote verschil ervan. Echt het kleinschalige.
0: Ja,
3: dat is bij mij thuis. Ja.
0: Maar de dagplanning die je voorbij hoort komen, daar komt hij een beetje overheen?
3: Ja, zeker. Ja. En ik werk dan vaak met thema's. die ik dan inderdaad erin terug laat komen tussendoor die momenten. Met een boekje, met zingen, zingen met gebaren. Ja, dat vinden ze helemaal fantastisch.
0: Ja.
3: En je ziet echt dat die kinderen echt die connectie maken met je. En elk kind wordt gezien op die manier.
0: Wat is voor jou het mooiste moment van de dag om gastouder te zijn?
3: Ja, dat is echt die knuffel van die kinderen. Dat ze echt dat je weet dat je gewaardeerd wordt. En ja, ja soms bij het naar huis gaan, dan rennen ze eerst nog even naar je toe om een dikke knuffel te geven of een high five. Dan denk je, ja, dat is echt geweldig.
1: Ja, ja, leuk.
3: Ja.
0: We hebben het erover hier in deze Zeeuwse Kamer over het belang van goede kinderopvang en gastouderschap. Ik praat daarover met Sandra van der Muls, is directeur van kinderopvang Tante Keet in Oost-Soeburg. Gezonde kinderopvang Wendy Verhoef en gastouder Nathalie de Visser. Ja, Wendy, wat vraagt goede kinderopvang nou van pedagogisch medewerkers en gastouders?
1: Ja, ik denk goede kinderopvang vraagt eigenlijk met name dat je, wat ik net al aangaf, dat je kennis en vakmanschap hebt en dat je het kind ziet. En ik denk dat het heel belangrijk is dat een kind zich veilig voelt en dat hij zich prettig voelt en daardoor kan die ontwikkelen. Daarvoor is wel training en scholing nodig. En dat is ook wettelijk wel gewoon zo bepaald dat medewerkers die krijgen. Bij ons, bij Kinderen van Walcheren hebben we ook wel. Jij geeft het net ook al aan, Nathalie, dat we bijvoorbeeld ondersteunende gebaren bieden wij aan. Dat is het standaard eigenlijk bij ons in het beleid. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk op elke leeftijd met het kind kan communiceren. Dus wij vinden het belangrijk dat we daar op die manier altijd het kind zien. En het kind ook eigenlijk kan aangeven. Ja, dit heb ik nodig of dit wil ik. Er zijn een aantal voorbeelden bijvoorbeeld waar je op let. Ja, ik denk echt wel dat je met name sensitief responsief, dat is een best wel een duur woord.
0: Mm.
1: Maar dat is echt het allerbelangrijkste, is dat je het kind ziet. Hij laat signalen zien en daar ga je uiteindelijk op in. En je reageert op de signalen die je ziet bij het kind. En dat is echt heel belangrijk, dat een kind zich veilig voelt. Emotionele veiligheid heeft.
3: En daardoor gaan ze groeien.
1: En dat maakt eigenlijk dat een kind gaat groeien. Dus ja, ik denk dat dat voor ons alle drie wel geldt. Dat dat nummer één is. Als je dat niet hebt bij een kind, dan...
2: Ja, het stukje sociaal-emotionele ontwikkeling eigenlijk. Hè? Dus als je bekijkt, je werkt ontwikkelingsgericht. En je geeft alle ontwikkelingsgebieden geef je aandacht. Maar ik zeg ook altijd, als je... voor ons als organisatie is het stukje sociaal-emotionele ontwikkeling is echt wel een van de allerbelangrijkste.
1: Ja.
2: Want op het moment dat een kind zeg maar niet goed in zijn of haar vel zit, dan zal die ook minder gaan groeien naar die andere ontwikkelingsgebieden.
0: Ja.
2: En dat is de kunst. Maar dat is ook passie, denk ik.
1: Ja. Dat is vakmanschap.
2: Ja. Dat is echt. Ja.
1: Ja.
0: Wat vind jij ervan, Wendy, dat ouders zich toch ook wel ergens schuldig voelen als ze het kind naar de opvang brengen? Is dat schuldgevoel ergens terecht?
1: Nou, ik begrijp het. Want als je ouder bent, het is je kostbaarste bezit en die breng je bij een ander. Dus jij weet thuis wat je kind aanbiedt en dan kom je bij die andere ruimte, bij die andere medewerkers, bij die andere kinderen. En daar moet je er dan maar voor zorgen dat dat kind het ook naar zijn zin heeft. En ik denk dat dat een belangrijk stukje is, dat je gewoon begrip toont voor die ouderen. Sandra heeft het net ook al aan, dat je echt die band opbouwt en dat je dan eigenlijk gaat doorvragen bij die ouder van waar heb jij behoefte aan, waar heeft jouw kind behoefte aan. Het is heel erg begripvol om dat opvoeden. Dat brengt heel veel emoties met zich mee.
0: Ja.
1: Dus natuurlijk zit jij met je emotie, breng jij je kind naar die kinderopvang. En wij leren echt wel dat je daar oog voor moet hebben.
2: Ja.
1: Dus dat je echt klaar staat voor die ouder en ook wel de tijd voor neemt. En ik denk, zoals dat vroeger ging, zal ik maar zeggen, we zijn zo geprofessionaliseerd, kijken we heel anders naar ouders en naar het kind. En zijn echt wel de partner in de opvoeding. Hè? Dus, dus je kijkt echt van, wat heeft dat kind nodig?
3: Ja.
1: Wat heeft die ouder nodig? Misschien is dat soms meer tijd. Ja, dan bieden we die.
3: Ja, zo ving ik Laan van de week mijn 33ste kindje op voor het eerst. Die is 8 maanden en ja, ze ging gewoon gelijk eigenlijk spelen. Dus moeder was al gelijk van oké, dat had ik niet verwacht.
0: Ja, stelde dan meteen gerust, denk ik.
3: Hè? Ja, het stelde ze gelijk gerust. Ja, inderdaad. Ja. En wel inderdaad, dat doe ik altijd eventjes tussendoor een fotootje sturen.
1: Ja.
3: Waar ze mee aan het spelen is en zo.
0: Ja, precies.
3: Ja, en dan krijg je al gelijk helemaal een blij gevoel voor ouder, maar ook voor jezelf. Van kijk, het is goed. Ja.
0: Hey Sandra, de kinderopvang die kampt al langere tijd met personeelstekorten. Wat merk jij daarvan in de praktijk?
2: Niet per se heel veel, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Onze bezetting is nog steeds goed. Ik heb er eigenlijk in alle eerlijkheid, ik klop het af, niet heel veel last van.
0: Nee. En jij, Wendy?
2: Nee.
1: Ja, ik werk natuurlijk in een organisatie waar we uiteindelijk tegen de 4.500 medewerkers hebben. Dus ik denk dat er een heel groot contrast is met wat Sandra heeft. Dus uiteindelijk heb je dan wel met dit onderdeel wel te maken. Dat is ook zo. Maar ik ben zelf dan pedagogisch coach ook en beleidsmedewerker. En daar heb ik op dat stukje uiteindelijk wel minder mee te maken dat ik bijvoorbeeld het verzuim moet aansturen. Dus inhoudelijk weet ik daar gewoon heel weinig van. Maar natuurlijk gebeurt dat.
2: Ja. Verzuim is natuurlijk wel een ander hoofdstuk. Hè? Ja. Dat is natuurlijk, als je medewerkers hebt die ziek worden of wat, dan moet je natuurlijk gaan schuiven. Ja. En daar hebben wij ook mee te maken. Net zo goed als alle andere organisaties.
0: Maar kun je dan snel de goed en de fijn personeel vinden?
2: Nou, wat ik heel leuk vind, dat is ook gelijk mijn dikke dank aan alle medewerkers van Tante Keet, zij springen altijd bij. Dus op het moment dat ik werk niet per se met invalkrachten die niet geregeld op een groep komen. Dus het is wel een vast gegeven, zeg maar. Ik heb dan iemand achter de schermen die dat regelt. Maar het is heel vaak dat de medewerker zegt van weet je wat, ik kom een dagje extra. Dus het is echt wel, wij doen dat echt wel heel erg goed samen.
0: Is dat iets sectoreigen dat gevoel er heel erg is misschien?
1: Ja, loyaliteit naar je werk. Maar ook met name denk ik loyaliteit naar de kinderen, wat ik heel erg voel. Hè? Ja. Dus dat zie ik wel heel erg terug. Dat je er wil zijn voor het kind. Dat kind rekent op jou. Dat kind bouwt op jou. Dat zie ik heel erg terug. Ja. Dat mensen daarvoor terug willen komen. Dat vind ik fijn.
2: Dat is mooi.
1: Ja.
2: Dat vind ik echt een heel mooi gegeven. Want dat betekent, kijk, want een goed pedagogisch professional. Die heeft deskundigheid, absoluut. Maar het zit hem met name ook zit het hier.
1: Ja, mooi. Ja.
2: En dat verschil kan je wel maken, zeg maar.
0: Ja. Nathalie, om richting de toekomst te gaan. Want er zijn plannen om kinderopvang voor ouders bijvoorbeeld het vrijwel gratis te maken. Hoe luister jij naar dat soort plannen?
3: Daar weet ik ook niet zo heel goed het antwoord op. Ja, gastouder zijn is toch het flexibele zijn natuurlijk. Mm-hmm. Maar het kostenplaatje. Ik weet niet zo heel goed hoe dat verder gaat in de gastouderopvang.
2: Nee, durf ik niet dat is natuurlijk ook zeggen. Denk ik ook wel anders als gastouderopvang of echt als je ondernemer bent, zeg maar. Want die plannen zijn er en ik vind het heel positief, want het maakt het in deze wel gangbaar dat iedereen gebruik kan maken van goede kinderopvang.
0: Ja.
2: Maar er zit natuurlijk ook een ander kantje aan. En dat is, iedere ondernemer heeft zijn eigen kostprijs. Hè? Dus zijn huur, zijn ziekteverzuim, personeelskosten. Dus hoe gaat dat er dan uitzien? Want je moet naast dat je dat allemaal weet te dekken als ondernemer, moet je natuurlijk ook ruimte kunnen hebben om te investeren in je kwaliteit en verder te kunnen ondernemen. Maar dat vind ik ook nog heel lastig hoor.
0: Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Wendy? Naar die toekomst?
1: Ik heb wel zoiets eerst zien dan geloven misschien. Want je hoort natuurlijk verschillende verhalen uiteindelijk. Hè, of het echt helemaal gratis gaat worden. Mijn zorg ligt er wel naar. En eigenlijk zie ik daar dan uiteindelijk ook weer kansen in. Dat gaf jij in het begin net ook al aan. Je ziet wel dat er veel meer zorgen zijn bij ouders. Of dat ze het allemaal rond kunnen breien. Het leven op zich. Hè. Er is toch wel veel meer armoede. Er speelt eigenlijk heel veel in gezinnen. Als iedereen dan een kans krijgt, als elk kind een kans krijgt om wel in die kinderopvang te komen, dan creëren we voor hun ook een soort kleine mini-samenleving, zal ik maar zeggen, mm-hmm. waarin ze tot hun recht kunnen komen, wat ze thuis uiteindelijk misschien niet kunnen krijgen. Daar sta ik heel erg achter. Als ik naar dat stukje kijk voor het kind, alleen ik denk het moet wel haalbaar zijn.
2: Ja.
1: En daar heb ik dan eigenlijk geen beeld bij.
0: Dat moet de toekomst dan gaan uitwijzen. Ja.
1: Ja. Of ze daar meer mensen voor gaan scholen. Of dat er meer op aangestuurd wordt.
0: Ja. Wat zou dat een goede ontwikkeling zijn als er meer mensen geschoold worden en dat het bestand groter wordt?
1: Ik denk dat wel. Ja. Ik denk dat sowieso. En dat de scholing naast dat ze geschoold worden ook voor iedereen ook frequenter is. Hè? Dat er gewoon een meer standaard aanbod is van scholing. Omdat dit eigenlijk niet meer een eenvoudig vak is, maar dat er veel van je verwacht wordt. Dus en zo elke keer in ontwikkeling is het goed dat iedereen ook weer geschoold wordt elke keer.
0: Ja.
2: En het is niet meer echt te denken.
1: het is niet weg te denken. Dus
2: ja,
1: en,
2: je bent gewoon onderdeel van.
0: Ik ben toch naar één ding benieuwd, Nathalie. Want je werkt heel veel met kinderen. Jullie allemaal hier aan tafel. Is dat nou altijd feest? Want kinderen kunnen toch soms ook heel vervelend zijn. En je kunt ze toch ook af en toe achter het behang willen plakken?
3: Ja,
0: of is dat niet zo?
3: Zulke momenten zijn er zeker, ja. Of dat ze allemaal tegelijkertijd naar je toe komen voor bepaalde vragen.
0: Leuk,
3: dat je echt eventjes denkt, oké, en nu? Je kent toch bijna elke kind op je duimpje, zeg maar. En je weet wat elk kind nodig heeft. En daardoor kan je vaak wel vrij snel de rust weer bewaren.
0: Ja, precies. Ja. En dat is voor jou ook zo, Sandra?
2: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Ja.
0: Hoe lang gaan jullie nog door in dit vak?
2: Tot mijn pensioen.
0: Ja.
2: En daarna word ik voorleesoma, denk ik.
0: Ja. Oh, ja. Ja. En jij, Wendy, ga je er ook eeuwig in door?
1: Ja, ik sta zelf niet op de groep. Dus dat scheelt toch heel erg. Ja. Ik ben natuurlijk coach, dus pedagogisch coach. Dus wat ik zo mooi vind aan dit vak is dat het zo aan verandering onderhevig is en zo innovatief. Daar zie ik echt heel veel kansen in.
0: Ja. Ja.
1: Dus dat we veel meer samenwerken met allerlei instanties, met gemeentes. Dat we veel meer kijken naar wat er allemaal mogelijk is om die samenwerking aan te gaan. En daar zie ik voor mijzelf heel erg kansen in om dat uit te dragen.
0: Ja. Nou, succes daarmee de komende tijd, zou ik zeggen. Dank dat je erover kwam praten hier in de studio. Wendy Verhoef, te gast. Nathalie, ook te gast. Nathalie de Visser, bedankt ook voor je komst hier naar de studio.
3: Ja,
0: en Sandra van der Mul, ook veel succes bij Tante Kate. En bedankt voor je komst naar de studio.
3: Dankjewel.
0: Veel succes met alles. Zometeen, dan hoor je Elias na 1 uur met de muziekmiddag. Ik spreek je heel graag om 4 uur weer. Dan met een nieuwe Zeeland Komt Thuis. Blikken we uiteraard terug op het nieuws van vandaag. En ook een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Dat en meer vanmiddag. Voor nu een hele fijne woensdagmiddag.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
15: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
16: Hey, Remo!
17: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Omroep Zeeland.
20: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
19: Omroep Zeeland.
21: Levi van Eck met het NOS-journaal. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloten. Begin van de maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het dorp in Gelderland. Er werd geschoten bij het huis van Jan G., die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger kwam om het leven. In de dagen daarna werden tientallen verdachten opgepakt. Pro-leider Klaver trapt de algemene politieke beschouwingen af door te herhalen dat er te weinig aan klimaatverandering wordt gedaan door het kabinet. We missen een adem van grootsheid, zei Klaver in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Eerdmans van JA21 haakte meteen in op die woorden door te zeggen dat burgers de miljarden die worden besteed aan klimaatbeleid liever in hun eigen portemonnee hebben. En daarmee is het tweedaagse debat over de Prinsjesdagstukken voor volgend jaar begonnen. De oud-president Thaçi van Kosovo is veroordeeld voor oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 90. Het Kosovo-tribunaal veroordeelde hem tot 25 jaar cel. Tijdens de oorlog had Thaçi de leiding over een etnische Albanese afscheidingsbeweging die streed voor een onafhankelijk Kosovo. In die strijd kwamen duizenden mensen om het leven. Na de oorlog werd Thaçi premier en later president van Kosovo. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat zondag een goudmijn instortte. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. Het weer, wolken, zon en buien wisselen elkaar af. Lokaal kan het onweren. Aan zee waait het hard en het is zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt en droog, later vanuit het westen regen en dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Psst, hey, laat je van 11 tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
7: Psst, de film gaat beginnen. Oh,
2: bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
22: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €238,50. Voordeel uit.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ain't Nobody, de band Rufus en Chaka Khan. En het liedje was bijna aan Michael Jackson gegeven, maar de platenmaatschappij die stak er een stokje voor. En dus werd het een grote R&B, funk en disco hit voor deze combinatie. De muziekmiddag is begonnen, het is het midden van de week. Straks Shepard, Mr. Sonmieu, Have a Little Faith.
1: When you spin around in circles, when you barely see the sun,

De liedjes van Shepherd zijn altijd lekker meezingbaar. Coming Home. Van de week heb ik nog Geronimo gedraaid. Daar kun je lekker mee meezingen of neurien als je niet kan zingen. Goedemiddag Omroep Zeeland. Laat het licht aan. Straks een fragment.

De Joker, het gekke aan dit liedje is dat hij gewoon blijft doorzingen terwijl het liedje al lang af is gelopen. De Steve Miller Band bij Omroep Zeeland. Welke hit zou dit kunnen of moeten zijn? Ja, het komt wel bekend voor, maar titel en artiest, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Straks het antwoord voor tweeën in deze uitzending.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Bij een ongeluk op een kruising van de A58 bij Oost-Troeburg zijn rond het middaguur 4 personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de inzittenden is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De sluwweg is nog enige tijd dicht voor onderzoek, meldt de veiligheidsregio. Het gaat om het stuk weg waar je vanuit Vlissingen de snelweg oprijdt. In Zierikzee is vanmorgen een voetganger aangereden door een bestelbus. Dat gebeurde op de Vissersdijk. In de bus reed een pakketbezorger. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Terneuzen heeft per directe samenwerking beëindigd met de aannemer die de multifunctionele accommodatie in Hoek zou bouwen. In dat pand moeten onder meer een school, kinderopvang, bibliotheek en dorpshuis komen. Een deel staat er al, daarna lag de bouw maandenlang stil. Volgens de gemeente heeft de aannemer geen volledig en goedgekeurd ontwerp aangeleverd. Er wordt nu een ander gezocht. Het gaat om dezelfde aannemer als van de omgekeerde school in Oost-Soeburg. In Renesse groeit de onvrede over een nieuw hotel op de plek van discotheek Pinkies. De dorpsraad had daar liever woningen voor eigen inwoners gezien. Jongeren in Renesse zijn door het woningtekort nu aangewezen op containerwoningen. Voorzitter Martin Bouwman van de dorpsraad vindt het moeilijk uit te leggen dat woningbouw door stikstof vastloopt, terwijl een hotel wel kan.
6: Volgens ons weet stikstof inderdaad het verschil niet tussen een hotel of een woning. Maar hotel wordt gezien als een bestaande ontwikkeling en een woning zou een nieuwe ontwikkeling zijn.
5: Overigens heeft ook een groep hoteleigenaren in Renesse aangegeven niet nog meer hotelkamers erbij te willen. Het is nu al moeilijk om alles vol te krijgen. Het weer in de provincie, stapelwolken afgewisseld met zonnige perioden. Af en toe een enkele bui. Het is 18 graden op dit moment en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Paul McCartney op jouw radio. Heerlijk. Het is woensdag, het is het midden van de week en ik ben op zoek naar titel en uitvoerende van deze plaat. Die je zometeen in dit half uur gaat horen in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Rondé, Never Been Better.

to Studio. Totale onzin wat hij allemaal zingt. Gewoon een woord dat hij heeft verzonnen tijdens de opnames van zijn album No Jacket Required. Phil Collins. Maar het klinkt heel erg lekker. Welk liedje is dit, was mijn vraag de afgelopen minuten aan jou. Het komt uit 2018 en het zit in de film A Star Is Born. Lady Gaga. Always remember us this.

zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. D66-fractieleider Jan Paternotte blijft tijdens de algemene politieke beschouwingen herhalen dat hij benieuwd is naar de ideeën uit de oppositie. Hij probeert zo steun te krijgen voor de begroting die het minderheidskabinet nodig heeft. Oppositiepartijen vinden juist dat D66 een keuze moet maken over hoe het verder moet. Over links of over rechts. Maar Paternotte zegt dat het niet om een keuze tussen links of rechts gaat, maar dat hij op zoek wil naar een ruime meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gazastad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gazastad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. De klokken van de Sint-Janskathedraal en het stadhuis in Den Bosch worden voorlopig niet bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie kunnen de bijaardiers hun werk niet veilig doen in de torens. Ook bezoekers mogen voorlopig niet in de torens komen. Hoe de arbeidsinspectie tot de conclusie is gekomen dat de torens onveilig zijn, is nog onduidelijk. De gemeente wacht nog op het rapport met de onderbouwing. Al zeker 600 jaar bespeelt een bijaardier de klokken van de Sint-Jan in Den Bosch. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
9: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Ik werk al 13 jaar bij de Zeeuwse keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij de Zeeuwse keuken zo bijzonder.
11: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
13: Hey Raymond! Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
19: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
20: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Eye of the Tiger. Het zat in Rocky 3 en aan het begin van Rocky 4 met Sylvester Stallone. Survivor, Omroep Zeeland. Dit is de muziekmiddag. Het is vandaag 16 september. Straks even bekijken wat er al gebeurde in de muziekwereld op deze datum in het verleden.

Zo kan een liedje van Jimi Hendrix ook klinken. Willie DeVille met Hey Joe. We gaan eens even terug in de tijd, naar het jaar 1979. Want op deze datum, 47 jaar geleden, kwam deze single uit.

Sugar Hill Gang met Rapper's Delight. Wonder Mike, Big Bang Hank en Master G. Zij brachten dit liedje uit. Het was niet het eerste liedje waarop gerapt werd, maar het was wel de eerste keer dat het zo'n groot succes was waarmee hiphop bekend werd bij het grote publiek. Ja, wat tragisch nieuws. Op 16 september 1977, 49 jaar geleden, Mark Bolan kwam om het leven. Hij was slechts 29 jaar oud en kwam om het leven bij een verkeersongeluk. Hij zat in de auto met zijn vriendin Gloria Jones in de buurt van Londen. Die auto raakte van de weg en die botste uiteindelijk tegen een boom. Mark Bolan was een van de gezichten van de Britse glamrock.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een 41-jarige man uit Leeuwendorp heeft 3 jaar cel gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Goes. Bij dat ongeluk in mei 2024 kwam een 14-jarig meisje uit Middelburg om het leven. De man reed te hard en was onder invloed van drank roekeloos, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft ook een rijverbod van 2 jaar gekregen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is in de binnenstad van Zierikzee om de Aziatische tijgermug te bestrijden. Begin van de maand werd er melding gedaan van de mug en de NVWA wil voorkomen dat de tijgermug zich hier vestigt en tropische ziekte overbrengt. Bestrijders zullen voornamelijk tuinen controleren op stilstaand water, in bijvoorbeeld emmers of bloembakken. In Renesse groeit de onvrede over een nieuw hotel op de plek van discotheek Pinkies. De dorpsraad had daar liever woningen voor eigen inwoners gezien. Jongeren in Renesse zijn door het woningtekort nu aangewezen op containerwoningen. Voorzitter Martin Bouwman van de dorpsraad vindt het moeilijk uit te leggen dat woningbouw door stikstof vastloopt, terwijl een hotel wel kan.
2: Volgens ons weet stikstof inderdaad het verschil niet tussen een hotel of een woning. Maar hotel wordt gezien als een bestaande ontwikkeling en een woning zou een nieuwe ontwikkeling zijn.
1: Overigens heeft ook een groep hoteleigenaren in Renesse aangegeven niet nog meer hotelkamers erbij te willen. Het is nu al moeilijk om alles vol te krijgen. Dies Jansen uit Goes heeft bij Ajax zijn contract met 1 jaar verlengd. Dat loopt nu tot 2030. Afgelopen zomer was er belangstelling van diverse clubs voor de centraal verdediger, maar Ajax wilde dat hij bleef. Ondanks de contractverlenging lijkt er van een vaste basisplaats voorlopig nog geen sprake. Hij heeft veel concurrentie. Vorig seizoen werd Dies Jansen verhuurd aan FC Groningen. Het weer, stapelwolken, afgewisseld met zonnige perioden. Heel af en toe valt een bui. Het is 18 à 19 graden en er staat een matige noordwestenwind. Morgen meer wind en meer regen. Tot zover. Meer nieuws vind je in de app en op omroepzeeland.nl. En dan is er nog verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Daar heb je een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en het verkeer richting Rotterdam wordt omgeleid. En dan nog de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer file geeft je 17 minuten vertraging op dit moment. En de andere kant op A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen de afrit Numansdorp en Willemstad. 3 kilometer file, klein kwartier vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Thought You Were On My Side. Ze hadden een handjevol hits, deze band, de Cock Robin. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Azizem, dat betekent mijn geliefde in het Persisch. Ed Sheeran.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen. 1, 2, 1, 2, 3.

Dasha en Didn't I, van die heerlijke country pop is het. Ik ga eens even draaien aan het rad om te bepalen uit welk jaar ik de volgende plaat ga draaien. Zo. En het is 1989 geworden. En dat was natuurlijk het jaar van de val van de Berlijnse muur. En ook de val van dictator Ceausescu in Roemenië. En ook het jaar van de olietanker Exxon Valdez. Die liep aan de grond in Alaska op 24 maart 1989. En daarbij kwam een enorme hoeveelheid ruwe olie in zee terecht. En dat zorgde voor een van de grootste milieurampen van de 20e eeuw. In de hitlijsten onder andere deze plaat.

En ook deze van Michael Jackson. En Madonna scoorde ook een hit dat jaar. Maar toch een van de allermooiste liedjes van 1989 was dit. The Living Years, Mike and the Mechanics.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal over de oud-president van Kosovo, Thaçi, zijn rellen uitgebroken. Hij werd veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Buiten de rechtbank in Den Haag hadden zich aanhangers van Thaçi verzameld. De emoties liepen na de veroordeling hoog op. Er werden politiebusjes en agenten bekogeld met stenen, takken en vlaggen. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen omgekomen doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Het gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog en er waren waarschuwingen voor de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. Het dodental in Gaza-stad kan nog oplopen. Er wordt nog in het puin gezocht naar lichamen. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen bij de instorting van een goudmijn. Dat gebeurde zondag al. Het gaat om een mijn in een woestijnplaatsje in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog om slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen er mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. De Formule 1 telt volgend jaar 10 sprintraces, een record. De opvallendste toevoeging is een sprintrace in Monaco. Dat blijkt uit de vrijgegeven kalender voor volgend jaar. De Grand Prix van Monaco staat bekend als zeer moeilijk vanwege de smalle straten waar coureurs elkaar niet kunnen inhalen. Met de toevoeging van de sprintrace doen ze dit keer dus 2 keer in 1 weekend. De afgelopen jaren stonden telkens 6 sprintraces op het programma. Ook nieuw op de kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Zij vervangen Barcelona en Zandvoort. Het weer, het is wisselend bewolkt en er vallen geregeld buien. Op sommige plaatsen kan veel regen in korte tijd vallen. Het is een graad of 18. Morgen begint droog met wat zon, later meer bewolking en regen bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Zilt, het Zeeuws installatieteam.
1: Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
15: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
16: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
17: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den

Nick Kershaw, hij bracht dit uit in begin jaren 80. I Won't Let the Sun Go Down on Me. En het deed helemaal niets in de hitlijsten. De tweede single, dat werd een hit, Wouldn't It Be Good. En toen dacht hij, weet je wat, dan proberen we het gewoon nog een keer met mijn eerste singeltje, I Won't Let the Sun Go Down on Me. En toen werd het wel een hele, hele grote hit in het voorjaar van 1984.

0: John Travolta en Olivia Newton-John. En ik las vorige week ergens dat Olivia Newton-John, haar laatste liedje, was een duet met het onlangs overleden Dolly Parton. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja, The One That I Want, dat komt uit de film Grease uiteraard. Ben je vandaag jarig? Vier je verjaardag, van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: En wie zijn er nog meer vandaag jarig? Nick Jonas van de Jonas Brothers. Hij wordt 34 en het is ook de verjaardag van Katie Melua, 42. We kennen haar van The Closest Thing to Crazy en ook dit 9 Million Bicycles.

Nou, Horan, afgelopen zondag was hij jarig. Ja, ik had het net over jarigen, dus dan hoort hij er ook nog even bij met de Slow Hands. Thomas Riley was een jongen uit Belfast. Hij werkte voor Spandau Ballet. Hij deed de merchandise. En hij kwam om het leven in 1983... werd hij doodgeschoten door een Britse soldaat. Het vormde de inspiratie voor Through the Barricades...

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. Een 41-jarige man uit Leeuwerdorp heeft 3 jaar cel gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Goes. Bij dat ongeluk in mei 2024 kwam een 14-jarig meisje uit Middelburg om het leven. De man reed te hard en was onder invloed van drank roekeloos, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft ook een rijverbod van 2 jaar gekregen. 8 zorgorganisaties in Zeeland hebben zich tegelijkertijd aangesloten bij de helpdesk Digitale Zorg. Vanaf vandaag kunnen Zeeuwen die moeite hebben met digitaal contact over medische zaken worden doorgestuurd naar die speciale helpdesk. De zorg wordt steeds digitaler, maar best veel mensen hebben daar moeite mee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is in de binnenstad van Zierikzee om de Aziatische tijgermug te bestrijden. Begin van de maand werd er melding gedaan van de mug. En de NVWA wil voorkomen dat de tijgermug zich hier vestigt en tropische ziekte overbrengt. Bestrijders zullen voornamelijk tuinen controleren op stilstaand water, in bijvoorbeeld emmers of bloembakken. Dies Jansen uit Goes heeft bij Ajax zijn contract met 1 jaar verlengd. Dat loopt nu tot 2030. Afgelopen zomer was er belangstelling van diverse clubs voor de centraal verdediger, maar Ajax wilde dat hij bleef. Ondanks de contractverlenging lijkt er van een vaste basisplaats voorlopig nog geen sprake. Hij heeft veel concurrentie. Vorig seizoen werd Dies Jansen verhuurd aan FC Groningen. Het weer, zonnige periode, worden afgewisseld met stapelwolken. Het is 17 à 18 graden en er staat een matige noordwestenwind. Morgen meer wind en meer regen. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. En dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 13 kilometer file. Geeft je 20 minuten vertraging. De A29 dan Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 2 kilometer file geeft je 9 minuten vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elia.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In 1999, het was het laatste studioalbum van Tina Turner, 24/7. En dit is haar allerlaatste hit, When the Heartache is Over. Midden van de week, Omroep Zeeland, de muziekmiddag, Samjeu.

0: Maar goed, dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Behalve dan die naam Basten. Stella Lefty was dit. Straks naar vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met Michiel. Je bent er al helemaal klaar voor, zie ik. Wat zit er in die uitzending?
1: Nou, hoe valt de miljoenennota? Onder andere bij het Bevrijdingsmuseum. Want zij krijgen best wel wat subsidie. Hoe het hele verhaal zit, dat hoor je zo meteen in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over de gemeente Terneuzen. Zij beëindigen per direct de samenwerking met de aannemer die verantwoordelijk was voor de bouw van het multifunctionele accommodatie in Hoek. Waarom eigenlijk? En we hebben het over Renesse, want er is onvrede daar. Want hoe kan het nou dat jongeren in containerwoningen moeten wonen en dat toeristen straks in een mooi nieuw hotel terecht kunnen? Praten we over en zegt u het maar. Jouw mening is alvast welkom via ons WhatsApp-kanaal. Daar staat de stelling al van vandaag. Reageren kun je natuurlijk doen vanaf 17:30, dan kun je bellen.
0: Ik hoor het al. Het zijn allemaal interessante onderwerpen en onderdelen. Dankjewel en we blijven dus luisteren.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Minister Van Wil van Justitie heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het OM en de politie er bovenop. Vooralsnog is niemand aangehouden. Tijdens Prinsjesdag had spoorbeheerder ProRail te maken met 35 plekken waar het spoor was gesaboteerd. Er lagen onder meer ijzeren buizen op de rails. De NOS heeft aanwijzingen dat boerenactivisten achter de actie zitten. Het Openbaar Ministerie eist 17,5 jaar cel tegen een man uit Arkel voor zijn rol bij IS in Syrië. De man van 41 was volgens justitie jarenlang veiligheidschef in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus. In die rol zou hij betrokken zijn geweest bij het martelen en doden van burgers. In 2019 vroeg hij asiel in Nederland en 4 jaar later werd hij gearresteerd. De verdachte zegt dat hij wordt verward met iemand anders, maar justitie gelooft dat niet. De politie heeft een meisje van 14 uit Meerlo aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade wordt geschat op zo'n €100.000. Eind augustus richtte een groep jongeren een ravage aan op de school in het Brabantse Meerlo. Digiborden werden vernield, meubels omgegooid, ramen ingegooid en lesmateriaal door lokalen verspreid. Vanwege de schade bleef de school een paar dagen dicht. Het meisje van 14 werd gisteren opgepakt. De politie verwacht de komende tijd meer mensen aan te houden. De monarchie in Nederland kost volgend jaar iets meer dan dit jaar, blijkt uit de miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd. De begroting voor het Koningshuis valt ruim €1,3 miljoen hoger uit. Dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen, bijvoorbeeld door cao-verhogingen. Ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland met de verkeersinformatie van de ANWB. Er is één vertraging gemeld in onze regio. Dat is op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Zwijndrecht, een file van 13 kilometer. Dan moet je ruim een half uur optellen bij je reistijd.
18: Dag Jaap.
19: Hi.
18: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
19: Ja, we hebben echt veel nodig.
18: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
19: Klopt.
20: Voordeelhuitjes.nl. Genieten aan de mozzel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeelhuitjes.nl.
21: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
22: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
23: voordeeluitjes.nl.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
27: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
28: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
27: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
29: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
30: Omroep Zeeland.
31: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
30: Omroep Zeeland.
17: Buurtbewoners in Sint-Maartensdijk zijn flink geschrokken. De afgelopen 2 nachten waren er 2 explosies in de Bloemenlaan met branden als gevolg. Wat is er nou gebeurd? Je hoort zo meer in Zeeland komt thuis. Zorg wordt steeds digitaler. 8 Zeeuwse zorgorganisaties die ondertekenen vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de helpdesk digitale zorg. En in Ierland zit onze Zeeuw in het buitenland, Eveline Dingemansen. De taart na alle festiviteiten van verjaardagen, die is inmiddels op. De visite is weer teruggegaan richting Zeeland. Ging niet zonder slag of stoot. Een wereldleider die gooide roet in het eten. Hoe het precies zit, hoor je zo meteen. Het is bijna 4:06. Het Zeeuwse nieuws van vandaag, dat hoor je uiteraard in Zeeland komt thuis. En muziek van Zoe Levi en Snelle.

0: stuk. Zoe Levi samen met Snelle en ik zing. Het is bijna 4:09. Het nieuws van vandaag, dat hoor je in Zeeland Komt Thuis. En in dat nieuws, de Bloemenlaan in Sint Maartensdijk. De schrik zit er daar namelijk goed in. De afgelopen 2 nachten waren er explosies en daarna branden. Eerst bij het ene huis en de nacht daarna bij de buren. Verslaggever Niels Schubius ging naar de straat en zag de schade.
1: In de Bloemenlaan van Sint Maartensdijk is de schade van 2 onrustige nachten duidelijk. 2 panden naast elkaar. Het ene pand links is dus eerst getroffen, 2 nachten geleden. Daar staat de roetschade bij de voordeur tot aan de dakgoot. En omwonenden hebben ook gezegd dat de vlammen tot boven het dak zijn gekomen. De deur is zwart geblakerd. De bloempotten naast die voordeur zijn half weggesmolten. En het roet zit op de ramen. Dan naar het pand ernaast, wat afgelopen nacht is getroffen. Er staat een palmboom in de voortuin en ook die is zwart geblakerd tot aan de bladeren. De voordeur is er helemaal uitgeblazen. En verder zie ik een tuinset in de voortuin staan waarvan de rugleuningen helemaal zijn weggesmolten. En verdere verbrande stukjes puin. Het is nu rustig in de straat, maar je hebt niet veel voorstellingsvermogen nodig om te weten dat de inwoners van de Bloemenlaan 2 hele onrustige nachten achter de rug hebben.
0: Ja, Niels Schubies, jij sprak daar eerder vandaag de buurtbewoners. Wat zijn er zij?
1: Ja, die zijn verschrikkelijk geschrokken en ze wilden ook om die reden niet zelf voor de microfoon reageren. Ze hebben mij wel verteld wat ze hebben meegemaakt. Ik sprak bijvoorbeeld een buurtbewoner die zei dat hij tegen het plafond aan zat bij de eerste explosie 2 nachten geleden. En een andere buurtbewoner die zegt dat de bewoner van dat eerste getroffen pand ook gewoon thuis was met zijn vrouw, kinderen en hond. Die zijn gelukkig niet gewond geraakt. Buurtbewoners van een blok verderop hebben ook van die brand de vlammen boven het dak uit zien komen.
0: Maar goed, toen waren ze bijgekomen van die eerste de situatie die nacht. Afgelopen nacht was het weer raak. Wat deed dat met de buurt?
1: Nou, gek genoeg zagen ze die een beetje aankomen, want ze hebben het namelijk allemaal over overlast van het huis van de mensen bij dat tweede getroffen huis dus. Ze dachten dus ook dat die eerste explosie per abuis bij het verkeerde huis was afgegaan en de buurt kreeg gelijk, want de volgende nacht werd het huis ernaast getroffen, ook dus met een explosie. In de straat hebben meerdere mensen deurbelcamera's hangen, dus ja, wellicht dat daders daarop te zien zullen zijn.
0: Wat zegt de gemeente Tolen van de situatie?
1: Nou, als het aan de buurt ligt, dan gaat liever vandaag dan morgen die tweede woning dicht. Maar ja, daar gaat de gemeente over. Maar die zegt daar nog dat daar nog geen besluit over is genomen. Wel schrijft de gemeente, en dan citeer ik: we zijn geschrokken van de brandincidenten die in de nacht van maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag in de Bloemenlaan in Sint Maartensdijk hebben plaatsgevonden. Deze gebeurtenissen hebben grote impact op de directe bewoners en op de buurt als geheel. Einde citaat. Volgens de gemeente heeft loco-burgemeester Corniel van Leeuwen inmiddels contact opgenomen met de direct omwonenden om zijn medeleven en betrokkenheid uit te spreken. En dan citeer ik weer even: als gemeente bereiden we verdere veiligheidsmaatregelen voor. Daarnaast gaan we op een later moment in gesprek met omwonenden om te luisteren naar hun zorgen, vragen en informatie. Einde citaat. Ja, de gemeente Tolen laat op dit moment niet weten wat die verdere veiligheidsmaatregelen zijn. Laat het bij een schriftelijke reactie. Ja, en dan weet je dus niet wat er op dit moment gaat gebeuren. Ik zag vandaag de agenten van deur tot deur gaan tijdens het buurtonderzoek, want dat politieonderzoek is dus nog in volle gang. En verder wordt het dus afwachten wat daaruit komt en welke stappen de gemeente later gaat nemen. Ik denk wel dat we allemaal zeker weten dat Sint Maartensdijk in ieder geval op een rustige nacht zit te wachten komende nacht.
0: Oké, Niels Schubies, dank je wel.

0: Bas Kerks en What Can I Say? Het is exact 4:15. Nou, eens kijken naar het weer. Dat doen we met Mario Echthuizen vanmiddag. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Best vriendelijk weer hebben we gezien toch vandaag?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, toch? Een afwisseling van zon en stapelwolken. Maar sommige van deze cumuluswolken wisten het buienstadium toch wel te bereiken. Al was dat niet op heel veel plaatsen. En de meeste buitjes die dan vielen, die gaven korte tijd wat lichte neerslag met op veel plaatsen nog geen hele millimeter. Dus dat viel wel mee. Echter, in de stad Tholen, daar viel bijna 5 millimeter uit een flinke bui. Nou, vanavond is nog een sporadische bui mogelijk. Vannacht zijn er enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. En morgen zal het denk ik voor de beleving wel een heel ander weerbeeld zijn. Ben je een vroege vogel, dan zie je nog wel een paar opklaringen. Maar al vrij snel neemt de bewolking toe vanuit het westen. En dan gaat er wat regen vallen, vooral later in de ochtend en in de middag. Er passeren dan een paar fronten. Daarna komen we opnieuw in wat koelere lucht terecht en wordt het 's middags hooguit 17 à 18 graden. En 's avonds vallen er dan ook weer wat buien. De wind zal vooral opvallen, want er komt een vrij krachtige tot even krachtige wind te staan uit zuidwest. Nou, ook de dagen daarna zullen wisselvallig verlopen met soms wel wat zon, maar ook zeker regen of buien en tijdelijk ook meer wind. En dan moeten we het doen met overdag temperaturen tussen de 19 en 21 graden. En dat is op zich eigenlijk nog niet zo gek voor half september.
0: Nee, is helemaal niet verkeerd, inderdaad. Mario Echthuizen, dankjewel voor dit moment. We gaan eens kijken naar de situatie op de weg. 2 vertragingen gemeld op de N57. Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirauskerke 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging. En verderop tussen Rotterdam en Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer. Je vertraging is er 1 minuut of 10. Laatste melding in dit overzicht is de A16. Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 19 kilometer. Daar ruim een half uur optellen bij je reistijd.

0: Taylor Swift en Apple Light. Veel wordt er gepraat, niet alleen in Den Haag, nee, ook in Genève, want daar komen vertegenwoordigers van Rwanda en de Democratische Republiek Congo bij elkaar. Een jaar geleden hebben de landen een vredesakkoord ondertekend, maar van die vrede komt weinig terecht, vertelt deze Afrika-correspondent van de NOS.
1: Het grootste punt is dat er een rebellengroep is, die heet M23, die staat tegenover het Congolese leger, en die hebben een heel groot deel van dat oosten van Congo in handen. En die groep M23 die wordt gesteund door Rwanda. Dat hebben ze lang ontkend, maar er is genoeg bewijs voor. En op die manier is er nu dus dan ook een vredesakkoord tussen Congo en Rwanda.
0: En vandaag wordt er verder gepraat over hoe ze dat vredesakkoord in de praktijk kunnen gaan brengen. Niet geheel onbelangrijk. ProRail is geschrokken van de sabotageacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor bij Teuge, vlakbij Apeldoorn. Ook hier gaat het spoorbeheer uit van sabotage. Vannacht is daarom extra beveiliging ingezet. De topvrouw Veldhuizen van ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
2: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden?

0: presenteerde ook haar plannen voor sociale media.
1: En dat zou dan gaan om strengere regels voor kinderen onder de 15 jaar. Die worden beperkt in hoe makkelijk zij social media kunnen gebruiken. Dat is ook een van de stokpaardjes van von der Leyen. De gevaren van social media voor kinderen. Morgen verwachten we daar ook daadwerkelijk een wetsvoorstel voor. Maar zij zal ongetwijfeld daar straks nog uitgebreid op ingaan.
0: Ook waarschuwde von der Leyen voor het gevaar van ultranationalisten en Russische inmenningen en desinformatie. Wordt veel gepraat, niet alleen in Den Haag dus, maar ook in Europa. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo meteen. En eerst Boyzone, Picture of You.

0: Marijke, Arnaert en Zoutelanden. Het is bijna 16:30. Zometeen onze Zeeuw in het buitenland in Ierland. En Mirjam van Wouw is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
5: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 16:30 geweest. Mirjam van Wouwen heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Mirjam, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De buurt in Sint Maartensdijk, waar vannacht opnieuw een explosief afging, klaagt al langer over overlast. Dat hoorde onze verslaggever vandaag van omwonenden. Gisternacht ging er een vuurwerkbom af bij een woning aan de Bloemelaan. Maar volgens buurtbewoners was dat het verkeerde huis. Vannacht was er weer een explosie, nu bij het huis ernaast. Het huis waar regelmatig overlast is. Als het aan de buurtbewoners ligt, gaat die woning zo snel mogelijk dicht. De gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen. Een 41-jarige man uit Leeuwerdorp heeft 3 jaar cel gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Goes. Bij dat ongeluk in mei 2024 kwam een 14-jarig meisje uit Middelburg om het leven. De man reed te hard en was onder invloed van drank roekeloos, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft ook een rijverbod van 2 jaar gekregen. 8 zorgorganisaties in Zeeland hebben zich tegelijkertijd aangesloten bij de helpdesk Digitale Zorg. Vanaf vandaag kunnen Zeeuwen die moeite hebben met digitaal contact over medische zaken worden doorgestuurd naar die speciale helpdesk. De zorg wordt steeds digitaler, maar best veel mensen hebben daar moeite mee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is in de binnenstad van Zierikzee om de Aziatische tijgermug te bestrijden. Begin van de maand werd er melding gedaan van de mug. En de NVWA wil voorkomen dat de tijgermug zich hier vestigt en tropische ziekte overbrengt. Bestrijders zullen voornamelijk tuinen controleren op stilstaand water, in bijvoorbeeld emmers of bloembakken. Het weer, zonnige periode, worden afgewisseld met stapelwolken. Het is 17 à 18 graden op dit moment en er staat een matige noordwestenwind. Morgen meer wind en ook meer regen. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Mirjam. Kijk op de weg met een vertraging op de N57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar je vertraging zo'n 10 minuten. En ook op de A29 sta je stil van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Voor de afrit Oud-Beijerland 7 kilometer, daar je vertraging ruim 10 minuten.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Bruno Mars, hoorde je in All My Soul hier bij Omroep Zeeland. We reizen elke woensdag af naar Ierland en nemen een kijkje in het bijzondere leven van onze ziel in het buitenland. Eveline Dingemansen. Eveline, goedemiddag.
1: Ja, hallo. Nou, bijzonder.
0: Oh, ja. Je maakt nogal wat mee, toch?
1: Ja, nou ja, zo nu en dan, hè.
0: Want de verjaardagen zitten erop. Simon is 67 geworden, jij bent 67 geworden. Genoten van de verjaardagen, maar ook van de visite, toch, vanuit Nederland?
1: Oh, jawel, jawel, zeker. Het was een gezellige week, moet ik eerlijk zeggen. Maar je had het tripje in het vliegveld terug, was een beetje chaotisch. Het ging al niet van zijn eien.
0: Nee, want jouw vader was op bezoek, hè?
1: Ja, die is op bezoek geweest en die heb ik in het vliegveld gebracht. En ik moest om 11 uur vliegen. Ja. En toen zei de neef voor mijn schoondochter, ze zei, je weet toch wel dat Trump naar een land op Dublin Airport. Goh, ik zou er echt lachen rekeningen mee houden.
0: Nee.
1: Dus we zouden eigenlijk om 7:30 wegrijden. Maar ja, normaal doe je er 3,5 uur over. Dat, ja, 1 uur en 3 kwartier heen en 1 uur en 3 kwartier terug.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, dus ze zei, ze worden weg, de wegen rond het vliegveld worden dan versloten. Ik zei, hallo, daar zitten we dan weer wel mooi lekker klaar mee.
0: Ja, ik moet er ook naartoe.
1: Ja,
0: ja.
1: Dus ik zei nou tegen mijn vader, pa, je zou vroeg je baden moeten, want we rijden om 6 uur weg. Hij zei, oh, vanwege iets wat? Ja, ik zei, Trump heeft besloten om hier te komen. Want die man die heeft hier een golfresort. En wat wil je nou? Van het weekend waren de Irish Open golf toernooi was in plek in deze. Dus jij zelf besloot om op maar te komen.
0: Leuk, gezellig.
1: Ja, gezellig. Nou ja, goed, dat moet zelf al weten natuurlijk. Maar jij hebt natuurlijk ook weer een hoop veroorzaakt. Want er is nog nooit zo'n grote veiligheidsoperatie geweest. Als Trump kwam nu. Dus nou, zei die man die veroorzaakt nogal wat.
0: Maar jij zegt, het is normaal gesproken 3,5 uur rijden. Hoe lang ben je dan onderweg geweest? Ja, heen en weer.
1: Ja, 5,5 uur.
0: Ah, ja.
1: Het begon al voor het vliegveld. Het zou tussen 8 en 9 zou de M50, dat is dus de motorweg, rond het vliegveld afgesloten worden. Ik zei, nou, dan ben ik met name voor 9 uur, of voor 8 uur ben natuurlijk.
0: Ja, dat is overzichtelijk tot nu toe.
1: Dan ben ik 6 uur weggereden.
0: Ja. Ja.
1: Dat toch wij op te missen.
0: Maar
1: nou, wat denk je? Worden we dus van de weg af dirigeerd? Ergens weet ik het weer aan me naartoe moest. Ik zei, ja, ik weet hier de pad niet. Ik zei, dus toen niet eerst eens een aanwijzing of niks niet. Helemaal niks. Dus ik zei, nou, hoppala. Dan heb ik eventjes aan de kant van de weg staan. Ik eventjes op Google Maps kijken we aan het beste, hoe aan het beste in het vliegveld kunnen komen. Nou, daar hebben we dus ongeveer 3 kwartier door Dublin gecrossed.
0: Oei, oei, oei.
1: Gelukkig was het niet zo druk, omdat ze er dan hoog vroeg was. Dus toen konden we op een gegeven moment konden we de M50 weer op. En zo in het vliegveld erin. Nou, dit was zo druk, dat was verschrikkelijk gewoon. Want iedereen die al normaal over een andere weg riet om lang te parkeren, die moest er ook langs natuurlijk. Want alles was dit dicht. Dus dit begon natuurlijk aan de file. Dus maar fijn, ik had een afgeleverd. We waren er om 9:30.
0: Kijk.
1: En ik zei, kijk, ik denk dat Trump net aan het komen is. Hij zei, hoezo? ik zei, dat zie ik gewoon. Ik zei, er lopen niet zoveel veiligheidsmensen rond dat het gewoon dat erg is.
0: 1 en 1 is 2. Ja, het moet wel zo zijn. Ja.
1: Dus ja, goed. Maar ik heb hem afgeleverd. Die heeft weer mijn assistentie heen. En dat werkt perfect. Dat heb ik vorige week al verteld.
0: Ja.
1: En toen moest ik natuurlijk weer terug de grote weg op.
0: Je moet een keer terug, ja.
1: Ja, daar heb ik ook weer 3 kwartier in de file staan. Ja, ik zei, nu word ik het zo beu.
0: Ben je hem nog tegengekomen op de golfbaan?
1: Nou, nee, maar dat is het noord mee, Meo.
0: Oh ja, jij speelt toch ook golf? Ik denk, misschien kom je elkaar wel tegen op de baan. Golf.
1: Ja. Nou, ik geloof het niet, hoor. Ik wil Trump geen eens tegenkomen. Laat dat even vertellen.
0: Nee, ja, precies. Nee. Goed.
1: Ik zit schaduw, man. Lekker het zo zijn.
0: Nee, ik had zo vermoeden, inderdaad. Dit akkefietje heeft er niet aan meegeholpen.
1: Nee.
0: Helpt niet mee.
1: Maar ja, goed, voor de rest gaat het al goed.
0: Vijf minuten geklaagd over een reis naar het vliegveld. Voor de rest gaat allemaal goed. Goed zo.
1: Ja.
0: Heel goed.
1: Ja, goed. Ik heb net nog een paar potjes jam gekookt en zo. En wat liter tomatensap in mek.
0: Nou, zijn er mooie dingen in het leven, toch?
1: Dat bedoel ik. Dat is zo. En het is nog steeds lekker weer.
0: Helpt
1: dus
0: ook mee.
1: Zeg, kijk, nou. Dat helpt ook mee. Daarom. Dus ja, goed. Maar dat was even van de week. Meer
0: uit nu mee, je merkt. Even in de Dingemans. Onze zeer naar buitenland in Ierland. En tot volgende week dan maar weer. Kom even bij van dit alles. Ja. En smakelijk met de gym. Tot volgende week.
1: Ja, dank je. Tot volgende week.
0: Dag.

Robert Cray en Right Next Door. Om half zes, een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Op deze woensdag gaat het over rennissen. Want je weet ongetwijfeld dat daar Pinkies en de Zoom, de discotheek en het café, gesloten gaan worden. De eind van deze maand is dat verleden tijd daar straks. Maar in Renesse, daar groeit de frustratie over de komst van 35 hotelkamers op die plek. Want jongeren, die moeten in containerwoningen wonen. De plannen voor woningbouw, die lopen vast. Maar toeristische ontwikkeling krijgt dan wel de ruimte. En moet dat niet anders? Moet de gemeente niet eerst bouwen voor de eigen inwoners, voordat er ruimte komt voor toeristen? We gaan het daarover hebben in Zegt U Het Maar. Jouw mening is alvast welkom via ons WhatsApp-kanaal. Bijna iedereen is het eens met de stelling dat eigen inwoners eerst moeten voordat er ruimte komt voor toeristen. Maar ik ben erg benieuwd naar jouw mening. Dat kun je achterlaten. Alvast via het WhatsApp-kanaal en om 17:30 praten we erover verder. Dan kun je uiteraard bellen naar 0118 499 999. Straks om 17:30.

0: Shakira en Underneath Your Clothes. Ja, online praten met je zorgverlener, een afspraak met de huisarts maken of de foto van je nieuwe heup via de pagina van het ziekenhuis bekijken. Zorg wordt steeds digitaler en ook in Zeeland. Sommige mensen doen alles zo ongeveer online met twee vingers in hun neus. Bij anderen breekt het angstzweet uit zodra ze moeten inloggen met DigiD. Want wat is dan je code en hoe koppel je dat? Nou, voor die laatste groep is er nu hulp. De Helpdesk Digitale Zorg. 8 Zeeuwse zorgorganisaties die ondertekenden eerder vandaag een samenwerkingsovereenkomst met die helpdesk. Gebeurde bij de GGZ-instelling Emergis in Kloetingen. Je hoort een verslag van Marieke Kerklaan.
1: Het zijn verschillende zorgbestuurders die dus nu de handtekening gaan zetten. Daarboven staat: samen maken we digitale zorg voor iedereen toegankelijk.
2: Collega's.
1: SVRZ zet zijn handtekening. En Zorgzaam. En dan volgt Alevo. En als laatste Emergis, waar deze bijeenkomst dus vandaag wordt gehouden. Kunt u zich even voorstellen?
3: Ja, mijn naam is Marlijne Zonneveld en ik ben van de Helpdesk Digitale Zorg.
1: Er is vandaag een overeenkomst ondertekend met veel Zeeuwse zorgorganisaties. U noemde het al uniek dat eigenlijk heel de provincie er nu gebruik van kan maken. Wat betekent dit nu voor de gewone Zeeuw?
3: Voor de gewone Zeeuw betekent dit dat ongeacht waar die digitale zorg wil gaan gebruiken, afspraken wil maken met welke zorgverlener dan ook, dat hij één punt heeft wat hij kan bellen. En daar gaan wij de Zeeuw helpen bij wat hij dan ook nodig heeft om digitale zorg te kunnen inzetten.
1: Kunt u eens wat voorbeelden geven van waarvan u zegt van nou, daar kan straks de gemiddelde Zeeuw ook wat aan hebben? Want u heeft natuurlijk al 4 jaar ervaring met die helpdesk. Kunt u eens wat voorbeelden geven?
3: Ja, wat wij zien is dat mensen bijvoorbeeld de vragenlijsten in moeten vullen. Dat ze dan begint eigenlijk al met dat ze een mail krijgen met soms allerlei ingewikkelde termen, zoogdomeinnummer. Of DigiD, moet u inloggen, koppelcodes. Dus wij beginnen eigenlijk in die basis al, als mensen daar niet uitkomen, dat wij ze dan helpen om in te loggen. Dus wij helpen niet bij medische vragen, maar echt bij wat is DigiD, waar kan ik alles vinden? Nou, en als mensen dan ingelogd zijn met onze hulp en ze moeten een vragenlijst invullen, dan staat er soms zoveel informatie in zo'n scherm dat ze dat zelf, ja, eigenlijk niet, ja, waar moest ik nou ook alweer kijken? En wij helpen dan mee en zeggen, ja, daar staan de vragenlijsten en wij werken ook met alle zorginstellingen samen, dus wij weten welke zij ook gebruiken. Dus wij weten ook waar wij de mensen op kunnen wijzen.
1: Belangrijk is het met, ja, dat de zorg ook steeds digitaler wordt, de toekomst kijken.
3: Ja, dat is waanzinnig belangrijk. Sowieso wordt de maatschappij steeds digitaler, dus het probleem van dat niet iedereen mee kan is denk ik wel breder dan de digitale zorg. En zeker als je beseft dat relatief eenvoudige, empathische hulp die wij bieden, dat het enorme toegevoegde waarde heeft. Dus het is ook niet iets heel ingewikkelds wat we als maatschappij moeten gaan organiseren. Maar het is wel nodig dat het gebeurt.
0: Zegt Marlijne Zonneveld, oprichter van de Helpdesk Digitale Zorg. Vanaf vandaag is het de bedoeling dat Zeeuwen met vragen over de digitale zorg doorgestuurd worden naar die speciale helpdesk. De Zeeland komt thuis. En muziek van Sam Vender en Olivia Dien.

Sam Funder en Olivia Dean en Rain Me In. Hoe moet het nu toch verder met een multifunctionele accommodatie in Hoek? Want de samenwerking met de aannemer is per direct beëindigd door de gemeente Terneuzen. Hoe het hele verhaal in elkaar zit, hoor je zo meteen na 5 uur. En hoe reageert het Bevrijdingsmuseum op de plannen uit de miljoenennota? Dat was niet de bedoeling. Je hoort er zo meteen meer over na 5 uur hier. Uiteraard, in Zeeland komt thuis.

0: En kwalitatief rijden. BYD bij AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin.zeeland.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
14: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Bij een metaalbedrijf in Asten in Noord-Brabant zijn giftige en bijtende dampen vrijgekomen, meldt Omroep Brabant. Specialisten van Chemelot zijn in gaspakken bezig met het gecontroleerd ontluchten van het bedrijf. De dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat met ongeveer 1000 liter salpeterzuur. De woonwijken in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. In Kosovo is teleurgesteld en woedend gereageerd op de veroordeling van hun oud-president Thaçi tot 25 jaar cel. Het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeelde hem en drie voormalige leiders van het Kosovo-bevrijdingsleger UCK voor oorlogsmisdaden. Thaçi streed eind jaren 90 voor onafhankelijkheid van de Kosovo-Albanese tegen het Servische leger. In Kosovo volgden mensen de uitspraak op grote schermen en iedereen had vrijspraak verwacht. Ook in Den Haag was het onrustig na de uitspraak. Politiebusjes en agenten werden bekogeld en uiteindelijk greep de ME in. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte bomen aan het snoeien toen hij op het nest van de hoornaar stuitte. Omdat de insecten de man zouden hebben aangevallen, sprong hij uit de hoogwerker. Volgens Omroep Brabant hebben omstanders eerste hulp verleend en is de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Nest hoornaars wordt vandaag nog door de gemeente Vught verwijderd. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, het is 5 uur geweest van Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Seroskerk een file van 3 kilometer, daar 10 minuten vertraging. De A4, Antwerpen naar Rotterdam, voor Hoge Heide 3 kilometer, daar 6 minuten op dit moment. En ruim een half uur vertraging nog steeds op de A16, van Breda naar Rotterdam, voor knooppunt Ridderkerk, een file van 19 kilometer op dit moment.
17: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255.
18: Voordeeluitjes.nl. Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: Voordeeluitjes.nl.
21: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
22: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
23: Rustig, adem in,
22: ja, maar misschien
23: uit.
22: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
23: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
25: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proef. Sensor.
27: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
28: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
27: Ah, check.
26: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
29: Hey Remol!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
30: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
29: Hey Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
30: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
31: Omroep Zeeland.
3: Nou, hoe wordt er in de provincie eigenlijk gereageerd op de plannen uit de miljoenennota? Nou, gedeputeerde Johan Albert zei eerder vandaag dat hij kansen ziet. Hoe reageert het Bevrijdingsmuseum eigenlijk op toch best wel wat geld? Je hoort het zo, in Zeeland komt thuis. Gemeente Terneuzen die beëindigt per direct de samenwerking met de aannemer die verantwoordelijk was voor de bouw van de multifunctionele accommodatie in Hoek. Waarom eigenlijk? En hoe kan het dat jongeren in containerwoningen moeten wonen en toeristen in een gloednieuw hotel terecht kunnen komen? Ja, er is onvrede in Renesse en die groeit met de plannen die daar zijn. Zometeen meer erover. Het is 7:05. Een hele goede middag. Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp krijgt vanaf volgend jaar elk jaar €70.000 subsidie van het Rijk. Is gisteren bekend geworden op Prinsjesdag. En het is een opsteker voor het museum. Verslaggever Nadia Berkelder ging naar Nieuwdorp om daarover te praten met de directeur daar.
32: Stef Traas, we lopen hier door het museum. Heb je een feest gevierd vandaag?
33: Nou, we morgen toevallig wel een bakje koffie op met een tractatie van een van de vrijwilligers die verjaard was. Maar veel tijd om het te vieren was er niet, want het is deze week hartstikke druk bij ons.
32: Waarom is het zo druk?
33: Ja, we hebben gewoon heel veel groepen die op museumbezoek komen. Schoolklassen, seniorenreizen, defensie, et cetera.
32: Jullie krijgen €70.000 per jaar vanaf volgend jaar. Wat gaan jullie daarmee doen?
33: Nou, het is vooral om de structurele kosten te dekken natuurlijk. Een museum is natuurlijk in Zeeland voornamelijk afhankelijk van de toeristenstromen die naar ons toe komen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon je structurele kosten. Denk aan educatie, collectie, et cetera. En dat kan hierdoor gedekt worden.
32: Eigenlijk is het gewoon hard nodig om het museum draaiende te houden.
33: Ja, het is hard nodig. En hierdoor ben je niet alleen afhankelijk van de projectsubsidies of van de inkomsten die je uit bezoekersstromen genereert. Maar je hebt gewoon wat houvast naar de toekomst toe.
32: Ja. Nou is het Bevrijdingsmuseum een enorm museum qua oppervlakte. Maar eigenlijk ben jij de enige persoon die daar ook betaald werk doet. Zegt dat iets over hoe jullie museum is ingericht? Hoe zuinig jullie zijn met geld, bedoel ik eigenlijk?
33: Zeker, ons CEO bezuinig, dat gezegde kennen we natuurlijk. Maar wij maken voornamelijk gebruik van ZZP'ers voor bepaalde klussen. Bedrijven die we inhuren. Maar dit museum kan niet draaien zonder de 120 vrijwilligers die we hebben. En dat is ja onze kracht. Ja.
32: Een van die vrijwilligers is jouw vader. Eigenlijk de grondlegger van alles wat hier nu staat. Hoe reageerde hij toen hij hoorde dat jullie dat geld kregen?
33: Enorm enthousiast natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk heel mooi dat je de landelijke erkenning krijgt die het Bevrijdingsmuseum en eigenlijk ook de provincie Zeeland verdient. Dus ja, enorm trots.
32: Doet hij nog iets voor het museum?
33: Zeker. Morgenochtend geeft hij bijvoorbeeld weer een rondleiding aan een groep.
32: Het museum is begonnen klein in een oude boerderij. En nu is het groot. Hoe kijk je daarop terug?
33: Ja, vooral met veel voldoening. Als je kijkt wat we met die 120 vrijwilligers hier hebben neergezet, dan denk ik dat we dat toch niet alleen als organisatie, maar eigenlijk als CEO heel trots op mogen zijn. Ja.
32: Waar ben je het meest trots op?
33: Nou, voornamelijk de reacties van de bezoekers. Hè. Kijk naar de reviews op Google bijvoorbeeld. Als ik daarnaar kijk en ik zie al die positieve reacties iedere dag voorbij komen, daar ben ik enorm trots op. Want voor de bezoekers doe je het uiteindelijk.
32: En wat vind jij zelf het mooiste in dit museum?
33: De persoonlijke verhalen die achter objecten schuil gaan. Hè? Ik zei altijd, wil je de historie tot je nemen, dan pak je een goed boek. En dan ga je thuis op de bank zitten. Hier maak je het beleefbaar aan de hand van de persoonlijke verhalen achter de voorwerpen. Maar ook de persoonlijke verhalen van de mensen. Want de afgelopen jaren hebben we ook veel geld geïnvesteerd in het vastleggen van ooggetuigenverhalen. En daar blijven we ook mee doorgaan zolang het nog kan.
32: Ja, want die generatie verdwijnt natuurlijk langzaam.
33: Ja, die generatie verdwijnt langzaam. En daarom is het ook zo belangrijk om die verhalen door te geven naar de toekomstige generaties. Hè? Want oorlog is natuurlijk iets verschrikkelijks. En we moeten maar hopen dat wij dat nooit mogen beleven.
3: Oh, dus Stef Traas, hij is blij met elk jaar 70.000 euro subsidie van het Rijk. Dus voor het Bevrijdingsmuseum. Dan naar de gemeente Terneuzen. Zij beëindigen per direct de samenwerking met de aannemer die verantwoordelijk was voor de bouw van de multifunctionele accommodatie, de MFA, in Hoek. Dat nieuwe gebouw zou plaats bieden aan basisschool, kinderopvang, dorpshuis en bibliotheek. De bedoeling was dat kinderen van basisschool De Driesprong deze maand konden starten in het nieuwe gebouw. Maar de bouw ligt al maanden stil. En voor inwoners was het gissen waarom er niets meer werd gedaan. Ik praat erover met wethouder Robert-Jan Kalon. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Waarom is er besloten door de gemeente om die samenwerking per direct te eindigen?
0: Nou, deze bouw was Europees aanbesteed. Daaruit kwam deze aannemer met de beste score. Toen hebben wij de opdracht gegund. En tijdens het bouwproces kwamen er steeds meer verschillen met betrekking tot inzichten over het uitvoeringsgereed ontwerp. En die verschillen hebben we niet, die verschillende inzichten hebben niet geleid tot oplossingen. En daarom moeten we nu helaas de overeenkomst beëindigen.
3: Veel mensen vroegen zich af, hoe kan het nou dat die bouw zo lang stil kon liggen?
0: Ja, dat snap ik. Maar dat heeft te maken met het feit dat wij met de aannemer steeds in gesprek zijn geweest om te komen tot een fatsoenlijke oplossing. Zoals gezegd, deze aannemer had de aanbesteding, was uit de aanbesteding gekomen met de beste score. Je wilt dan dat proces niet gaan onderbreken en je hoopt dan natuurlijk dat je verder kunt gaan met elkaar. Dat is niet gelukt en dan moet je op een gegeven moment een beslissing nemen en nu hebben we deze beslissing genomen.
3: Maar goed, dezelfde aannemer was al bekend door de situatie van de omgekeerde school in Oost-Soeburg. De gemeente was daarvan op de hoogte op voorhand. Zou je dan niet kunnen zeggen, het is vragen om problemen misschien?
0: Ja, dat is wel een beetje kort door de bocht. Want we hebben natuurlijk een uitgebreide, zoals ik al eerder zei, een uitgebreide Europese aanbesteding uitgezet. Dat is niet zomaar een opdrachtje. Daar kwam deze aannemer met de beste score uit. En daarom hebben wij ook voor deze aannemer gekozen.
3: Hoeveel heeft dit de gemeente en dan ook de inwoners van Terneuzen gekost nu uiteindelijk?
0: Dat weten we nog niet. We gaan nu natuurlijk naar de beëindiging van de overeenkomst. Dan komt er natuurlijk een proces waarin je gaat kijken met elkaar hoe je staat met de kosten en de onkosten. En daar gaan wij natuurlijk mee aan de slag. En dan gaan wij daarna, als wij dat weten, gaan wij raad en gebruikers, bewoners en de pers inlichten daarover.
3: Ja, maar dan blijft nog steeds de vraag, die multifunctionele accommodatie in Hoek, hoe moet het daar nu verder mee?
0: Die multifunctionele accommodatie in Hoek wordt afgebouwd. Dat is iets wat zeker is. Want wij hebben aan Hoek beloofd dat die accommodatie er komt. En die gaat er ook komen. Wij hadden natuurlijk zelf ook veel liever gewild dat we al veel verder waren. Maar de inzet van de organisatie is dat die er komt.
3: Maar flinke vertraging is er opgelopen, het is nog niet klaar. Zijn er in de tussentijd dan wel oplossingen voor organisaties zoals de Driesprong, de basisschool, die gebruik gaan maken van die accommodatie?
0: Ja, de gebruikers, daar zijn we allemaal mee in overleg. Daar zijn bijvoorbeeld huurovereenkomsten zijn verlengd. Naar scholen kijken we wat er nodig is om op te lossen. Dus we zijn daarmee in overleg. En we begrijpen ook heel goed dat dit een hele vervelende situatie is. Die is hier natuurlijk voor ons en die is hier voor de gebruikers. Daar gaan wij mee aan de slag. Wij gaan het oplossen.
3: Okay. Wordt vervolgd. Robert-Jan Kalon, wethouder van de gemeente Terneuzen. Bedankt voor deze uitleg.
0: Graag gedaan, dankjewel.

0: goed.
1: Twente en 3-2-1. Het is 5:15 geweest. We gaan voor het weer naar Mario Echthuizen. Mario, een mooie dag hebben we toch wel gehad. Hoe gaan we die afsluiten?
2: Nou, vanavond is nog een sporadische bui mogelijk. Vannacht zijn er enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. En morgen zal het denk ik voor de beleving wel een heel ander weerbeeld zijn. Ben je een vroege vogel, dan zie je nog wel een paar opklaringen. Maar al vrij snel neemt de bewolking toe vanuit het westen. En dan gaat er wat regen vallen, vooral later in de ochtend en in de middag. Er passeren dan een paar fronten. Daarna komen we opnieuw in wat koelere lucht terecht en wordt het 's middags hooguit 17 à 18 graden. En 's avonds vallen er dan ook weer wat buien. De wind zal vooral opvallen, want er komt een vrij krachtige tot even krachtige wind te staan uit zuidwest. Nou, ook de dagen daarna zullen wisselvallig verlopen met soms wel wat zon, maar ook zeker regen of buien en tijdelijk ook meer wind. En dan moeten we het doen met overdag temperaturen tussen de 19 en 21 graden. En dat is op zich eigenlijk nog niet zo gek voor half september.
1: Ja, inderdaad. Mario, dankjewel. Er zijn vertragingen gemeld in en rondom onze provincie. Op de N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 5 minuten. Op de A4 sta je stil van Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hoge Heide 4 kilometer, daar een kleine 10 minuten vertraging. En op de A16 al de hele middag druk. Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 7 kilometer, daar een 30 minuten vertraging. En verderop voor knooppunt Ridderkerk 11 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 20 minuten. Elke ochtend met de bus naar school en onderweg gezellig liedjes zingen. Nou, voor de kinderen van basisschool De Wegwijs uit Sirooskerke is dat voorlopig de nieuwe werkelijkheid. Hun eigen schoolgebouw lekt zo erg dat lesgeven daar niet meer mogelijk is. En daarom krijgen de leerlingen tijdelijk les 6 kilometer verderop. Verslaggever Mark Rijk was vanochtend in Achterkerk aanwezig bij de aankomst van de bussen.
3: Goedemorgen.
4: 1, 2, 3, gooi ons los. Dan kunnen we zo uitstappen.
3: 2 volle bussen waar de kids uitkomen. Tasjes mee, jassen mee. Schoolplein is versierd. Ze maken er toch maar een feestelijke dag van. Ondanks dat ze iedere ochtend en iedere middag 6 kilometer moeten rijden. Sophie, vanochtend in de bus. Wat hebben jullie gedaan?
5: De hele tijd liedjes gezongen.
3: En welke liedjes hebben jullie gezongen?
5: De wielen van de bus gaan rond en rond.
3: Is het leuk iedere dag in de bus?
5: Het is heel gezellig, want ik zit ook naast een vriendin van me. Dus dan zitten we elke keer te kletsen en liedjes te zingen.
3: Jul, is het een mooie school binnen?
6: Ja, maar er is wel een flinke stank van schoonmaakmiddel.
3: Het is allemaal heel goed schoongemaakt en dat ruikt je.
6: Ja.
3: Bram, hoe is het om iedere ochtend en 's middags met de bus hier naartoe te gaan en weer terug?
7: Nou, gezellig en prima.
3: En waarom is het gezellig?
7: Er zit toch een beetje sfeer in. Het is een beetje schoolreisjesfeer.
3: Juffrouw Eline, nou, hoe is het eigenlijk zo op de nieuwe school?
8: Ja, ik vind het heel fijn. We zijn er, vind ik, echt wel heel goed ontvangen. Heel welkom. Natuurlijk super dat het zo snel geregeld kon worden. We hebben gewoon weer 4 klassen bij elkaar als school. Je kan lesgeven, alles is er, alles is in principe geregeld. Dus wij zijn wel heel tevreden en blij hiermee.
3: Wat merkt u aan de kinderen?
8: Even wennen natuurlijk, want nieuwe locatie, dat is anders. Het busvervoer is natuurlijk anders. Dus het is wel wennen, maar ze pakken het echt heel goed op.
3: Ja, want als de situatie waar ze vandaan kwamen, dan is dit wel een heel stuk beter.
8: Ja, we hadden natuurlijk veel lekkage op de wegwijzer zelf, dus dat was eigenlijk niet meer haalbaar. Toen zijn we heel gastvrij ontvangen bij onder andere de tennis en de voetbal en het verenigingsgebouw. Maar dat is niet ingericht op onderwijs en je komt dan af en toe toch of ruimte tekort of digitale middelen tekort. En dan is dit een perfecte oplossing.
3: Marina van der Giezen, algemeen directeur Prima Scholengroep. Ja, het ziet er allemaal hartstikke gezellig uit zo hier.
9: Ja, dat klopt. We hebben vanochtend een open ochtend voor ouders om te laten zien waar we zitten. Het is natuurlijk best een beetje spannend, helemaal van Sirooskerke naar Achterkerke. Nieuwe plek, dus zo kan iedereen bekijken waar ieders kind zit en laten zien van nou eigenlijk hoe leuk het hier is.
3: Tot wanneer kan dit? Tot wanneer gaan jullie hier blijven?
9: Tot 2 november, dan moet dit ontmanteld worden. Dus dan hopen we terug te kunnen in ons gebouw.
3: Dat is best spannend.
9: Klopt, we werken dag en nacht, wordt er gewerkt om te zorgen dat dat gaat lukken.
3: Ja, want anders dan? Ja, is er al een alternatief?
9: Er is geen alternatief, dus dan gaan we zorgen dat het lukt. Ja. Ja.
3: Maar tot die tijd?
9: Tot die tijd is het hier echt heel erg fijn. We kunnen hier met bussen naartoe. Ouders zijn blij dat er een stabiele plek is. En vooral de stabiliteit vinden we belangrijk.
1: Dus algemeen directeur Marina van de Giezen van de Prima Scholengroep. Zij heeft er dus het volste vertrouwen in dat de school weer vanaf begin november teruggaat naar Circus Kerken.

0: Passenger van Alex Rowan hier bij Omroep Zeeland. Ja, de zoom in Renesse komt op de locatie van twee voormalige discotheken een nieuw hotel. Volgens de dorpsraad van Renesse is het niet meer uit te leggen aan de inwoners waarom de gemeente Schouwen-Duiveland wel nieuwbouw toestaat voor de toeristische sector, maar dat nieuwbouw voor woningen voor de eigen inwoners niet kan vanwege stikstof. De recreatiesector op Schouwen-Duiveland zelf is ook kritisch op dit soort ontwikkelingen. Ik praat erover met Marieke Braber van Recra Schouwen-Duiveland, de organisatie die de recreatieondernemers op het eiland vertegenwoordigt. Mevrouw Braber, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, om te beginnen, deze ontwikkeling, er komt weer iets voor toeristen.
1: Ja, nou ja, laten we vooropstellen dat we natuurlijk blij moeten zijn met de ondernemers die in deze tijd nog willen investeren in ons eiland. Maar ja, als sector zijn wij natuurlijk in dit verhaal niet gekend of zijn we geen partij. Maar als sector willen wij liever inzetten op meer kwantiteit als op meer op kwaliteit dan op kwantiteit. En dit is natuurlijk een horecavergunning waar ruimte in zit. Maar ja, de overnachtingscijfers lopen terug. Dus ja, het is wel een zorg van joh, hoe gaan we ervan doen met elkaar. Dus het is tijd om goede keuzes te gaan maken met elkaar. En daarin beter met elkaar in gesprek te gaan.
0: Ja. Is er bekend waarom die cijfers teruglopen?
1: Nee. Dat is niet bekend. We zien ook het marktaandeel teruglopen van Zeeland tegenover Nederland, zeg maar. Dus, en die cijfers lopen nu al een jaar of drie terug. Het beeld is een aantal. Je hebt natuurlijk gewoon wereld, mensen boeken later, minder geld is er. Dus je ziet dat mensen wel voorzichtiger zijn. Ja, en het beeld dat Zeeland duur is, dat is een beeld, dat is een gevoel, maar dat. Ja, krijg dat maar eens weerlegd. Dus ja, daar zijn we druk mee in gesprek. Ook met de provincie van, joh, hoe gaan we nou Zeeland weer eens goed op de kaart zetten. Zodat we dat Zeeland een mooie plek is om te wonen en vakantie te vieren.
0: Zeg. Ja, maar nu helpt wat u zegt. Dat dus al de jaren een daling is te zien. Dat jullie niet weten hoe dat komt. Dat jullie gaan voor kwaliteit boven kwantiteit, dat helpt dan niet heel erg mee in de uitleg richting inwoners die maar niet snappen dat er geen nieuwbouw voor de inwoners zelf komt, maar wel voor die toeristen.
1: Ja, nee, ik kan het daar niet anders als mee eens zijn. Dat is een stop op recreatie en vervolgens gebeurt dit. Ja, dat zit in een klein gaatje in die horecavergunning, waardoor er een hotelmogelijkheid kan zijn. En ja, college maakt daar dan een keuze in. Ja. Dus ja, daar kunnen we met z'n allen wel wat van vinden, maar de beslissing ligt niet bij ons. Dus daarom zei je ook veel, we moeten dat gewoon. Daarom hebben wij ook nu een visie neergelegd van naar 2100 van joh, maak dan nu die keuzes. En ja, dan is nee misschien ook wel een keer een antwoord, hoe vervelend dan ook.
0: Klinkt wel heel ambitieus, hè? Zo'n visie tot 2100, hoe zit dat precies?
1: Nou ja, we dachten als Zeeland 2050, durven wij dat nog wel een stapje meer. Nee, het is gewoon nodig, want de toekomst van de sector is niet enkel economisch of gericht op meer. Je moet je willen ook

0: veel meer gaan richten op welke waarden wij kunnen toevoegen aan het eiland. Waarin je dus en woont en werkt en recreëert en onderneemt en natuur. Dat we elkaar gaan versterken. En dan moet je nu blijvend keuzes durven maken.
1: Ja, maar op welke manier moet je dat dan gaan versterken? Hoe moet die toekomst eruit gaan zien?
0: Nou, dat je veel integraler met elkaar omgaat, maar ook qua beleid moet dat ook. Die afdeling moet. Soms heb je aan de ene kant heb je soms de vergunning, maar kom je vervolgens bij een andere afdeling, dan heb je ineens een heleboel haken en ogen waardoor dingen niet kunnen die er in eerste instantie wel konden. Dus die integraliteit zoek je veel meer, maar ook gewoon weer. Gisteren hebben we ook een middag gehad over de gebiedsvisie met inwoners, met dorpsraden. Leer elkaar eerst eens kennen en vertrouwen en ga dan eens praten met elkaar van hey, hoe willen we dat dit gebied eruit ziet voor mijn kleinkinderen.
1: Ja. Is dat te weinig gebeurd misschien de afgelopen jaren, dat praten met elkaar?
0: Laten we zeggen, dat kan beter. En dan is ons eiland eigenlijk maar klein en doen wij best wel een heleboel dingen goed. Alleen, je moet gewoon zorgen dat je niet alleen een meerwaarde voor een gast creëert, maar met name ook voor je inwoners zelf. En Renesse heeft 5 huisartsen. Als er geen toeristen komen, dan heb je geen huisarts. Dus je hebt elkaar ook het gewoon nodig daarin. En dus dan moet je samen aan tafel en keuzes maken.
1: Maar goed, veel uitdagingen liggen er nog. Marieke Braber van Rekenhuis Schouwen-Duiveland, bedankt even voor die toelichting hier in Zeeland Komt Thuis. En zometeen na 6:30 praten we erover verder in, zegt u het maar. Wat is het nou logisch dat de gemeente wel toestemming dus geeft voor dit soort plannen, maar dan niet voor de woningbouwplannen? Zometeen na 6:30 praten we daarover verder. Mirjam van Wouwen, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Het is 6:30 geweest. Mirjam van Wouwen die heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De buurt in Sint Maartensdijk, waar vannacht opnieuw een explosief afging, klaagt al langer over overlast. Dat hoorde onze verslaggever vandaag van omwonenden. Gisternacht ging er een vuurwerkbom af bij een woning aan de Bloemenlaan. Maar volgens buurtbewoners was dat het verkeerde huis. Vannacht was er weer een explosie, nu bij het huis ernaast. Het huis waar regelmatig overlast is. Als het aan de buurtbewoners ligt, gaat die woning zo snel mogelijk dicht. De gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen. Een 41-jarige man uit Leeuwendorp heeft 3 jaar cel gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Goes. Bij dat ongeluk in mei 2024 kwam een 14-jarig meisje uit Middelburg om het leven. De man reed te hard en was onder invloed van drank roekeloos, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft ook een rijverbod van 2 jaar gekregen. 8 zorgorganisaties in Zeeland hebben zich tegelijkertijd aangesloten bij de helpdesk Digitale Zorg. Vanaf vandaag kunnen Zeeuwen die moeite hebben met digitaal contact over medische zaken worden doorgestuurd naar die speciale helpdesk. De zorg wordt steeds digitaler, maar best veel mensen hebben daar moeite mee. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was in de binnenstad van Zierikzee om de Aziatische tijgermug te bestrijden. Begin van de maand werd er melding gedaan van de mug. En de NVWA wil voorkomen dat de tijgermug zich hier vestigt en tropische ziekte overbrengt. Bestrijders hebben voornamelijk tuinen gecontroleerd op stilstaand water, in bijvoorbeeld emmers of bloembakken. Het weer in de provincie. Er kan nog een enkel buitje vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. Het wordt niet warmer dan 17 à 18 graden, met daarbij een stevige zuidwestenwind. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Mirjam. Eens kijken op de weg, want er zijn best wel wat vertragingen gemeld. In de provincie zelf lijkt het rustig te zijn. Daaromheen is het druk op onder andere de A4, Antwerpen naar Rotterdam. Voor Hogerheide, 5 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten. De A16 is de hele middag al druk van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht een file van 9 kilometer. Het komt door een kapotte auto. Rechterrijstrook is daar dicht. Je vertraging is er ruim 20 minuten. En verderop voor knooppunt Ridderkerk nog eens 11 kilometer. En daar ruim een kwartier. Laatste in dit overzicht is de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Daar is zo'n 20 minuten vertraging.
5: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
1: Zeeland. Ja, een hele goede middag. 5:45. We gaan zo van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. Daarin centraal ja, de toch wel bijzondere plannen die er zijn in Renesse. Want de frustratie die groeit daar. Want er is wel plek om 35 hotelkamers neer te zetten op de plek van twee oude discotheken. Maar woningbouwplannen, die lopen vast. En toeristische ontwikkeling krijgt dus wel ruimte. Moet dat eigenlijk anders? Moeten de inwoners zelf niet voorrang hebben om eerst te bouwen voordat er ruimte komt voor toeristen? Ik ben benieuwd naar je mening. Kun je achterlaten door te bellen of te appen 0118-499-999. Mag uiteraard over de situatie in Renesse zijn, hoe je daarnaar kijkt. Maar überhaupt misschien wel tegen de woningbouwplannen, tegen stikstof, want daar lopen ze ongetwijfeld tegen aan, ook in Renesse of het toerisme. Het mag zo breed mogelijk zijn. Je mag erop reageren door te bellen of te appen. Hoop ik je zo te spreken in Zegt u het maar.

0: James Blunt en I'll Be Your Man. Goed dat je luistert. Welkom bij een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Ja, onze jongeren die moeten in containerwoningen wonen en ondertussen wordt er wel een nieuw hotel neergezet. De frustratie die groeit in Renesse. Want hoe kan dat nou? Ze kunnen zelf erin vastlopen in die woningbouwplannen. Maar er komen wel 35 hotelkamers op de plek van Pinkies en De Zoom. Worden eerder vandaag al de voorzitter van de dorpsraad, Martin Bouwman. Hij vindt het ook moeilijk uit te leggen.
1: Volgens ons weet stikstof inderdaad het verschil niet tussen een hotel of een woning. Maar hotel wordt gezien als een bestaande ontwikkeling en een woning zou een nieuwe ontwikkeling zijn.
0: Oké, dus een woning is een nieuwe ontwikkeling en een hotel is dan een bestaande ontwikkeling. Maar kun je dat uitleggen aan inwoners? Is dat logisch? Is dat niet logisch? Wat vind jij ervan? Je kunt reageren en zegt u maar bel of app 0118 499 999.

0: Wie moet dan voorrang krijgen? Hè? Zijn dat de eigen inwoners om woning te bouwen, omdat dat nodig is? Jongeren die moeten blijkbaar naar containerwoningen in Renesse gaan, anders is het niet mogelijk. Maar die hotelplannen die mogen dan wel in Renesse. Frustratie is daar. Wat moet daar eigenlijk eerst? Moet je eerst bouwen voor je eigen inwoners, voordat er ruimte komt voor toeristen? Hoe denk jij daarover? Wordt al gereageerd via ons WhatsApp-kanaal op de stelling van vandaag. 97% denkt daarover dat eigen inwoners toch echt maar eerst voorgaan en dat pas daarna de toeristen aan bod komen. Hoe denk jij daarover? Laat het weten. Ik hoop je zo te spreken. Inzicht het maar door te bellen of te appen. Zo kun je reageren op het nieuws van vandaag.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

Barry White en Can't Get Enough of Your Love. Het gaat vandaag in, zegt u het maar, over de bouwplannen die er zijn in Renesse. Want daar komt een hotel op de plek van Pinkies en de Zomers. De oude discotheken die daar waren. Maar er zijn vooral dan er zit de frustratie in het feit dat er wel plek is om dat te doen. Maar woningbouwplannen, die lopen steeds vast. En toeristische ontwikkeling krijgt dan wel de ruimte. Hoe kan dat nou in een tijd dat er heel veel mensen op zoek zijn naar woningen? Je kunt erop reageren, uiteraard via de app of door te bellen. Ik zit eventjes te kijken. Hier komt een reactie binnen. Eens even spieken van Kees. Kees die zegt, zo blijkt maar weer dat de stikstofregels onzin zijn. Hij kan het niet begrijpen dat er dus niet gebouwd wordt voor inwoners. Maar hoe denk jij daarover? Laat het weten door te bellen of te appen. Inzicht het maar, kun je dat doen uiteraard. 0118-499-999. Misschien zie je het in je eigen omgeving ook wel dat er steeds tegenaan wordt gelopen dat je niet kunt bouwen, maar dat er wel ruimte is dus voor toeristen en dat er dan wel een hotel uit de grond wordt gestampt en dat er toch nog kamers bij kunnen komen. Je mening is uiteraard welkom. Hoop ik je zo te spreken.

0: Het is een interessante kwestie in Renesse. Zoveelste toeristische ontwikkeling en woningbouw voor eigen inwoners loopt keer op keer vast. We spraken er eerder over met de dorpsraad van Renesse.
1: Genoeg toeristen zo door de week nog steeds in Renesse. Maar hier midden in het centrum kijkend op de Zoom zie je een leegstaande discotheek. Meerdere panden, zwart geblakerd eigenlijk, geverfd. Het ziet er een beetje troosteloos uit. Martin Bouwman van de dorpsraad Renesse, anders kan ik het niet omschrijven.
2: Nee, het is heel grijs, barsten in sommige ramen, de verf bladdert eraf en het is geen parel meer voor Renesse.
1: Het was ooit een parel in Renesse als het gaat om uitgaan, jongeren, de Ibiza van Nederland. Nou, dat is er natuurlijk al lang niet meer. Dit was wel de laatste restanten. En dan denkt natuurlijk de dorpsraad en veel inwoners van nou, als dat weggaat, mooi misschien wat huizen voor ons.
2: Die wens hadden wij, maar dat is helaas niet gebeurd of gaat niet gebeuren.
1: Nee, want hier komt nu een hotel. Wat vinden jullie daarvan?
2: Ja, we vinden het goed dat er een ontwikkeling is waardoor dit pand eigenlijk verdwijnt. We vinden het jammer dat er niet voor gekozen is om daar ook een woningbouw een onderdeel van te laten zijn. En of het dan in combinatie is met een hotel of andere horeca of zelfs detailhandel, dat had ons niet zoveel uitgemaakt. Maar vooral het feit dat er geen woningbouw komt, dat is wel vinden wij heel jammer.
1: Ja, want waarom vechten jullie daar zo voor?
2: Nou, als Renesse hebben wij het idee dat we een beetje kind van de rekening soms zijn, omdat we tegen Natura 2000 gebied aanliggen. Er is al heel lang heel weinig gebouwd. Er zijn wel wat kleine ontwikkelingen geweest, maar een grote ontwikkeling zoals Manege Grol is ook in de ijskast gegaan vanwege stikstof.
1: Daar zouden ook hele wijken komen, heel veel huizen voor die eigen inwoners. Dit gaat ook weer niet door.
2: Nee, helaas, dit gaat ook niet door. Hier zal een hotel komen met een 35-tal hotelkamers.
1: Maar u zegt Natura 2000, stikstof, het zit in de weg. Daar kunnen er geen huizen gebouwd worden. Stikstof, die weet toch het verschil niet tussen een hotel of een huis? Of ben ik nou blind?
2: Nee, volgens ons weet stikstof inderdaad het verschil niet tussen een hotel of een woning. Maar een hotel wordt gezien als een bestaande ontwikkeling en een woning zou een nieuwe ontwikkeling zijn en daardoor aan andere berekeningen moeten voldoen. En daarom ook geen woningen, maar wel een hotel.
1: Maar ik bedoel, ik kan niet anders zien, dit pand moet plat, er moet voor gesloopt worden, er komt letterlijk stof in de lucht. En dat maakt dan toch niet uit of het dan een huis of een hotel wordt?
2: Nee, volgens ons ook niet, maar volgens de deskundigen wel. Dus de gemeente kan hier wel een vergunning voor verlenen. Nogmaals, omdat het dan een bestaande ontwikkeling is, zoals ze zeiden. Maar voor woningbouw dan niet.
1: Het is toch gewoon een papieren werkelijkheid?
2: Ja, dat is een hele grote papieren werkelijkheid. Maar wel ook een werkelijkheid waar wij mee te dealen hebben momenteel.
1: Voelt u zich als inwoner nog wel serieus genomen dan door de gemeente?
2: Nou, in ieder geval, we hebben een goede verstandhouding met de gemeente. En ik heb ook echt wel het idee dat ze kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Maar het voelt wel eens een keer, voelt wel heel vaak heel oneerlijk dat het een wel kan en het ander niet kan. Maar we blijven ervoor strijden als dorpsraad dat er toch ook woningen gebouwd gaan worden.
1: Ja, nou, wanneer dan?
2: Ja, liever vandaag dan morgen.
0: Liever vandaag dan morgen, zegt hij van de dorpsraad daar in ieder geval. Dus even kijken, Wim die stuurt nog een reactie op dit onderwerp. Hij zegt, waarschijnlijk levert een hotel met veel kamers meer belasting op voor de gemeente dan een woning die er staat. Ja, dat is wel een beetje de algemene delen die ik via de app in ieder geval lees. Het gaat over stikstof, de regels die onzin zouden zijn. Dat het meer belasting zou opleveren, dus dat het beter is voor de gemeente. Maar toch is het typisch, en dat zegt dus de dorpsraad ook, hoe kan het nou inderdaad dat die eigen inwoners moeten wachten en dat het toerisme wel voorrang krijgt. Ongelooflijk geen veehouder in de buurt. Dat wordt er ook nog gereageerd. En worden eerder vandaag al van Marieke Braber van Recra Schouwen-Duiveland, dat ook zij als organisatie die voor de recreatieondernemer is, de keuze ook niet zo goed snappen. Ook omdat er andere hoteliers zeggen, doe maar niet, want we hebben het nu al moeilijk om alle kamers vol te krijgen. Dus waarom zou je er dan nog 35 bij stoppen? Goed, dank in ieder geval om je reactie achter te laten via de app. Bellen kan nog heel eventjes. 0118 499 999. Ik hoop je zo te spreken. Gezellig.

Marco stuurt ook nog een reactie. Hij zegt, de vraag is natuurlijk, die ondernemer, wil die wel woningen op die plaats? Want wat voor vergunning is er aangevraagd? Nou ja, wat ze dus inderdaad zeggen, dit is al een bestaand project, zeg maar. En nieuwbouw zou dan weer, woningen zou dan weer een nieuw project zijn. Dus dat ligt inderdaad wat ingewikkeld. Goed, zijn we er doorheen. Aantal reacties via de app binnengekomen. Helaas niemand gebeld, maar laten we morgen weer een poging doen. Gaan we in gesprek uiteraard over het nieuws van de dag. Morgen om 5:30. Een nieuwe editie van Zegt U Het Maar.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Hey Remo!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Omroep Zeeland.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
4: Omroep Zeeland.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Suurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In de brug uit 1974 zijn scheuren ontdekt. De Suurhofbrug bestaat uit twee bruggen, de oude westelijke en daarnaast de nieuwe oostelijke, die er 5 jaar geleden naast werd gelegd. Vanwege de ontdekte scheuren worden de twee normale rijstroken op de oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. De oostelijke brug wordt nu geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Justitieminister Van Weel verwacht dat de daders van de spoorsabotage worden gepakt. Hoewel er volgens ProRail weinig camerabeelden zijn, zegt de minister dat er andere manieren zijn om de daders te vinden. Gisteren werden op 35 plekken voorwerpen op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in een groot deel van het land was ontregeld. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. De stijging komt onder meer doordat salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de koninklijke familie gaan omhoog. De nieuwe bedragen staan in de miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Acteur Stefan de Wallen stopt bij het Sinterklaasjournaal en vertolkte 15 jaar lang een van de hoofdrollen in het NTR-programma. In de editie van 2011 was hij voor het eerst te zien. Hij volgde toen Bram van der Vlucht op. De NTR heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken van de Wallen overneemt. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Dat laat zijn familie weten. Hij was degene die in 1997 de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde met de woorden "It giet aan". Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, maar reed de schaatstocht niet uit. Hij was voorzitter van de Friese Elfsteden van 1994 tot 2007. En Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
9: Voordeeluitjes.nl. Psst. Hey, laat je van 11... tot 20 september onderdompelen in spraakmakende cinema. Tijdens Film by the Sea in Vlissingen.
10: Sst, de film gaat beginnen.
9: Bekijk nu het volledige programma op filmbythesea.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
16: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorte. Omroep
17: Zeeland. Zo, we zijn bijgekomen van zegt u het maar. Dan gaan we naar de clubshirt van het jaar. Het is een prijs. En gaat die prijs dit jaar naar Goes? Nou, we horen het zo meteen. In Zeeland komt thuis. Het weer. Het gaat toch wel een beetje veranderen. Maar ook niet heel erg. Maaien Echthuizen, die heeft de details zo meteen. En Nathalie de Visser is onze ziel van de dag. Die gaf een lezing over de verdronken Beveronse dorpen. Meer daarover hoor je zo meteen. Dat hoor je allemaal natuurlijk in Zeeland komt thuis op je woensdagavond. En muziek van Ella Langley, Choosing Texas.

0: Choosing Texas. Nou, wielervereniging Theo Middelkamp uit Goes maakt kans op de titel clubshirt van het jaar. Met 9 andere verenigingen gaat de Zeeuwse wielervereniging de komende weken de strijd aan. En voorzitter Jacob Oosterwijk die omschrijft aan verslaggever Jorben Weststraten hoe het tenue van zijn vereniging eruit ziet.
1: Het is een shirt een beetje blauw overlopend naar zwart. Met uiteraard de logo's van onze sponsoren erop. Het is ontworpen door Rijsport uit Wolfhasdijk. En ook in het shirt zie je de contouren van de Zeeuwse provincie terugkomen. We zijn natuurlijk een Zeeuwse wielervereniging. En zo is dat ontwerp eigenlijk een beetje ontstaan.
2: Jullie zijn nu dus genomineerd. Wil je deze prijs ook graag winnen?
1: Zeker, zeker. Ja, dat zou echt heel mooi zijn. Gewoon voor de vereniging zelf. Omdat we eigenlijk iedereen wel zegt van goh, het is een mooi shirt. En we horen dat ook vaak als we bij wedstrijden zijn van goh, jullie hebben echt mooie tenues. En het is ook weer een blijk van waardering naar onze kledingsponsor, zeg maar, die dit ontwerp ook heeft gemaakt samen met ons, zeg maar.
2: Ja, want dus, hoe is dat?
1: Dat zou fantastisch zijn.
2: Ja, want hoe is dat idee ontstaan om de provincie op dat shirt af te beelden?
1: Nou, het is eigenlijk zo. Voorheen, want we rijden nog maar 3 jaar met dit shirt ongeveer, 2,5 nu. Voorheen had eigenlijk bij Middelkamp hadden we een tourafdeling en we hadden de jeugdafdeling en we hadden nieuwelingen, junioren en dan hadden we elite belofte. En alles reed eigenlijk in een ander shirt. In een andere kleur, in een andere combinatie. En eigenlijk wilden we iets wat gewoon de hele vereniging bij elkaar bracht. En toen zijn we met Rijsport in gesprek gegaan daarover. En ook met onze sponsoren. En uiteindelijk is dit ontwerp daaruit gekomen. En we hebben ook gewoon aangegeven, we willen ook laten zien waar we vandaan komen. Dus dat we uit Zeeland komen en dat we een Zeeuwse vereniging zijn. Onze roots liggen in Zeeland. Theo Middelkamp, dat was een wielrenner uit Zeeland. De grondlegger van onze vereniging. En zo wilden we eigenlijk daar recht aan doen, zeg maar.
2: Ja, nou gaat die wedstrijd via stemprocedure. Iedereen die jullie maar gemachtigd vinden om te stemmen, mag ook gaan stemmen. Nou, heel Zeeland luistert nu mee. Vertel maar eens, waarom moeten ze op jullie gaan stemmen?
1: Ja, als je in Zeeland woont, dan ben je trots op Zeeland. En dan moet je stemmen op het shirt van Middelkamp. Dat is dan het enige wat je kan doen.
2: Ja, hoe staat het eigenlijk met de concurrentie?
1: Ja, dat vind ik moeilijk inschatten. Ik heb wel naar alle shirts gekeken die ook genomineerd zijn. Nou ja, je mag het eigenlijk natuurlijk niet zeggen, maar ik vind ons shirt gewoon het allermooiste. Dus. Maar dat doe je de anderen ook tekort. Er zitten hele mooie andere shirts ook bij. En, we gaan het zien.
0: En dat gaan we zien op 2 november. Daar wordt in Utrecht bekend of Theo Middelkamp er met de prijs van doorgaat. De winnende club krijgt naast zijn eervolle titel ook nog een fotoshoot in een voornaam wielerblad.

0: King and Love and Pride. Hier bij Omroep Zeeland, het is 6:15 geweest. We gaan voor het weer nog een keertje naar Mario Echthuis. Mario, we hebben best een aardige dag gezien, toch? Of niet?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, toch? Een afwisseling van zon en stapelwolken. Maar sommige van deze cumuluswolken wisten het buienstadium toch wel te bereiken. Al was dat niet op heel veel plaatsen. En de meeste buitjes die dan vielen, die gaven korte tijd wat lichte neerslag met op veel plaatsen nog geen hele millimeter. Dus dat viel wel mee. Echter, in de stad Tolen, daar viel bijna 5 millimeter uit een flinke bui. Nou, vanavond is nog een sporadische bui mogelijk. Vannacht zijn er enkele opklaringen en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. En morgen zal het denk ik voor de beleving wel een heel ander weerbeeld zijn. Ben je een vroege vogel, dan zie je nog wel een paar opklaringen. Maar al vrij snel neemt de bewolking toe vanuit het westen. En dan gaat er wat regen vallen, vooral later in de ochtend en in de middag. Er passeren dan een paar fronten. Daarna komen we opnieuw in wat koelere lucht terecht en wordt het 's middags hooguit 17 à 18 graden. En 's avonds vallen er dan ook weer wat buien. De wind zal vooral opvallen, want er komt een vrij krachtige tot even krachtige wind te staan uit zuidwest. Nou, ook de dagen daarna zullen wisselvallig verlopen met soms wel wat zon, maar ook zeker regen of buien en tijdelijk ook meer wind. En dan moeten we het doen met overdag temperaturen tussen de 19 en 21 graden. En dat is op zich eigenlijk nog niet zo gek voor half september.
0: Mario Echthuizen, dankjewel. Er zijn nog 2 vertragingen die worden gemeld door de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht een file van 10 kilometer. Daar ruim een half uur vertraging. Er staat een kapotte auto. De rechterrijstok is dicht. En de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Daar sta je stil voor knoop het Hellegatsplein. 5 kilometer is de vertraging in lengte. Aantal minuten is een klein kwartier op dit moment.

0: geweldig zijn.
1: Maar heesters worden je levenslang. ProRail is geschrokken van de sabotagesacties op het spoor gisteren. Op zo'n 30 plekken ontstonden storingen door stalen buizen die bewust zijn neergelegd. Gisteravond laat werd nog een buis gevonden op het spoor vlakbij Apeldoorn bij Teugen. Ook hier gaat de spoorbeheerder uit van sabotage. Vannacht is daarom extra bewaking ingezet. En ProRail wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken.
2: Wat kun je dan ook echt doen? Waar moeten die camera's dan komen? Welke kabels en gebouwen moeten beter beschermd worden? Welke materialen moeten meer op voorraad liggen? Dus dat zijn alle dingen die je kan regelen. Die hebben we heel concreet gemaakt. En we hebben ook gezegd, en hoe kunnen we dat zo snel mogelijk goed uitvoeren? Dus op sommige plekken is gestart. Maar dat doen we nog niet snel genoeg. En daar moet ook meer urgentie aan gegeven worden. En dus ook meer geld naartoe om dat sneller te kunnen doen.
1: Maar wie er achter de actie zit, is nog lastig te zeggen. Er zijn weinig bewakingsbeelden van, zegt ProRail. Na verschillende stakingen de afgelopen maanden door beveiligers op Schiphol hebben de bonden afspraken kunnen maken met de luchthaven. De actie van vandaag ging daarom niet door die gepland was. En de afspraken die gaan over betere arbeidsomstandigheden.
3: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen er extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
1: Het afgelopen jaar ging Schiphol terug van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Volgens beveiligers nam de werkdruk daardoor nog meer toe. En de populatie muskusratten is de afgelopen 5 jaar enorm gegroeid. De afgelopen 2 jaar zijn er alleen al in het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht 26.000 muskusratten gevangen. Die beesten zijn een bedreiging voor de dijken en worden daarom intensief bestreden, vertelt deze bestrijder.
4: Waarom de muskusrat nou zo gevaarlijk is, althans gevaarlijk voor onze oevers. Het zijn ontzettend goede gravers. Ze graven, onder water graven zij een pijp naar boven, naar de kant. En daarin maken zij nestkommen. En die nestkommen kunnen ontzettend groot worden. En voor elke worp jongen kunnen die nestkommen uitgebreid worden, waardoor dus op een gegeven moment de grond kan verzakken.
1: En er komen alleen maar meer jongen, omdat door het warmere weer die muskusratten zich nog meer voortplanten. Is nieuws buiten onze provincie wat opvalt? Zometeen krijg je weer het laatste Zeeuwse nieuws.

0: Sip en How Would You Feel? Het is 6:30. Het serieus nieuws, dat krijg je zo van Mirjam.
1: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
2: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouw. Mirjam, goedenavond.
5: Goedenavond. Er is een aanzienlijke hoeveelheid overtredingen geconstateerd vandaag in de haven van Vlissingen. Daar werden uitgebreide controles gedaan op zware transporten door onder meer de zeehavenpolitie, de marechaussee en de landelijke eenheid. Het ging van fraude met de tachograaf tot gladde banden tot spookvoertuigen die niet geregistreerd stonden. De buurt in Sint Maartensdijk, waar vannacht opnieuw een explosief afging, klaagt al langer over overlast. Dat hoorde onze verslaggever vandaag van omwonenden. Gisternacht ging er een vuurwerkbom af bij een woning aan de Bloemenlaan. Maar volgens buurtbewoners was dat het verkeerde huis. Vannacht was er weer een explosie, nu bij het huis ernaast, het huis waar regelmatig overlast is. Als het aan de buurtbewoners ligt, gaat die woning zo snel mogelijk dicht. De gemeente heeft daar nog geen besluit over genomen. Een 41-jarige man uit Leeuwendorp heeft 3 jaar cel gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A58 bij Goes. Bij dat ongeluk in mei 2024 kwam een 14-jarig meisje uit Middelburg om het leven. De man reed te hard en was onder invloed van drank, roekeloos, zo oordeelt de rechtbank. Hij heeft ook een rijverbod van 2 jaar gekregen. 8 zorgorganisaties in Zeeland hebben zich tegelijkertijd aangesloten bij de helpdesk Digitale Zorg. Vanaf vandaag kunnen Zeeuwen die moeite hebben met digitaal contact over medische zaken worden doorgestuurd naar die speciale helpdesk. De zorg wordt steeds digitaler, maar best veel mensen hebben daar moeite mee. Het weer, er kan nog een enkel buitje vallen, zoals nu in Soeburg. Vannacht daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, maar de bewolking neemt al snel toe en dan gaat het regenen. Het wordt niet warmer dan 17 à 18 graden. Met daarbij een stevige zuidwestenwind. Tot zover. Meer nieuws staat in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond.

Niall Horan. Your Dinner Party hier bij Omroep Zeeland. Met het verhaal van onze zilveren dag zometeen. Elke dag rond 7:15 gaan we eens kijken hoe het is geweest. De dag van Nathalie de Visser. Waarom zij de zilveren dag was en het hele verhaal. Hoor je uiteraard zometeen.

0: Raccoon hoorde je hem. En Bring Me My Horse. Zeeland en het water zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En in Oostdijk, daar was vanmiddag een interessante lezing over de verdronken Beverlandse dorpen. En Nathalie de Visser die gaf die lezing. En ze is ook nog eens onze ziel van de dag. Nathalie, goeie avond.
1: Hallo.
0: Wat heb je precies verteld daar vandaag?
1: Ja, nou, ik wil eerst even zeggen, ik vond het heel fijn dat ik ziel van de dag was. Want vanmorgen, de aankondiging, denk dat het heel veel nog mensen heeft getrokken. Want er waren wel 120 mensen en er waren er 50 verwacht.
0: Nou, gezellig.
1: Het was een hele opstopping in Oostdijk vanmiddag.
0: Ja.
1: Maar ja, ik moet zeggen, dat is wel heel leuk dat er zoveel belangstelling voor dit onderwerp is. En ja, ik heb eigenlijk mijn verhaal verteld even over waarom er zoveel verdronken juist in Zeeland zijn.
0: Mm-hmm.
1: En hoe dat komt. Dan, ja, waar liggen die? Hè? Hoe weten we dat ze daar liggen? En ook, ja, wat kun je er zeg maar mee doen? En dan heb ik een heel mooi voorbeeld gegeven over de verdronken stad Rijmerswaal. Heb ik er ook even uitgelicht vandaag. Dus ik heb niet alleen over Beverlandse verdronken dorp gehad, maar ook wel over een aantal andere verdronken dorpen buiten Beverland. Maar ja, Tolsende is natuurlijk, en Nieuwlanden zijn natuurlijk wel de revue gepasseerd.
0: Ja.
1: En die liggen daar ook vlakbij. Waar dus ja, momenteel ook nog onderzoek plaatsvindt. Dus dat is wel leuk om daarover te vertellen.
0: En, snap ik. Maar waar komt die interesse bij jou dan vandaan om dit allemaal uit te gaan zoeken?
1: Nou, ik ben van huis uit archeoloog. Hè, dus ik heb Romeinse middeleeuwse archeologie gestudeerd. Ja, toen had ik ook nog niet echt van verdronken dorpen gehoord, moet ik zeggen. Maar ja, aldoende en het water. Hè, bij je aankondiging hoor ik het ook al. Het water, dat trekt mij ook enorm. Maar ook die geschiedenis. En ik wist eerlijk gezegd, voor ik aan het onderzoek begon, ook niet dat er zoveel verdronken dorpen in Zeeland waren. Dus eigenlijk door het onderzoek wat ik ernaar gedaan heb, zijn die nieuwe kaarten er gekomen. En
0: ja.
1: Weten we dat er zoveel, meer dan 250 verdronken dorpen in de Schelde Delta. Want er liggen natuurlijk ook nog een aantal in Noord-Brabant en in Vlaanderen.
0: Mm-hmm, ja.
1: Maar dat is best wel leuk. Ja.
0: Dat zijn enorme aantallen, als je dat zo noemt, hè?
1: Ja, iedereen schrikt er elke keer opnieuw van.
0: Ja, dat snap ik. Maar ook een nazi schrikreactie daarop. Hoe waren verder de reacties vandaag?
1: Ja, heel leuk. En ik heb heel veel mailadressen ook gekregen om rapporten toe te sturen. En ja, mensen zeggen ook van, nou, dit wist ik eigenlijk helemaal niet. He, dus dat, ja, dat is wel leuk dat je toch iets erbij kunnen brengen dan. Dat ze toch weer iets wijzer naar huis gaan.
0: Ja.
1: En toch misschien ook eens anders kijken naar het landschap.
0: Hey, dat kan me helemaal voorstellen.
1: Ja.
0: Maar goed, ondertussen is Oostdijk aan het bijkomen van een verkeersinfarct. jij moet ook even bijkomen van alles.
1: Ja, inderdaad.
0: Geloof ik.
1: Ja.
0: En dankjewel dat je onze ziel van de dag was, Nathalie de Visser. Dank om te praten over die interessante lezing daar eerder vandaag. En veel succes met alles, hè?
1: Dank je, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel, een fijne avond. Dag, hè?
1: Doei.
0: We hebben het zo meteen over kerst. Heel raar verhaal, maar hoe het zit, je hoort het zo.

0: Mika hoorde je Relax, Take It Easy. Dit heb je gemist vandaag op de radio bij ons. In het zwembad van Zierikzee, daar helpen 10 camera's en AI-badmeesters om zwemmers in nood te herkennen. Bij gevaar stuurt het systeem een melding naar een speciaal horloge, zodat snel kan worden ingegrepen. Medewerker Ariane Denayere die legt uit hoe het werkt.
1: Jij hebt om je pols zo'n oranje horloge, een smartwatch.
2: Ja, op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
1: Ben jij bang geweest toen je dit hoorde dat je dacht mijn baan wordt overgenomen door AI?
2: Nee, zeker niet. Want uiteindelijk springt de camera niet het water in om de persoon eruit te halen.
1: Dat moet jij doen.
2: Dat moet ik nog steeds doen.
0: Maar het systeem speelde al een rol bij 2 reddingen. Goedemorgen Zeeland, daar hoorde je nierpatiënt Jeroen uit Schravenpolder. Het is namelijk de week van de nieren en in deze week hoopt de Nierstichting meer bekendheid te geven aan een nierdonatie bij leven. Jeroen kreeg 10 jaar geleden zo'n donornier en dat zette zijn leven positief op zijn kop na jaren dialyse.
3: Je bent altijd moe, je hebt altijd de vermoeidheid bij je. Ja, je kan niet functioneren zoals je zou willen functioneren. Je wil gewoon deelnemen aan de maatschappij, je wil werken. Ja, dat waren allemaal dingen die niet mogelijk waren. En ja, dat zijn allemaal dingen die nu wel mogelijk zijn. Ik werk gewoon weer fulltime voor 32 uur als endoscopieverpleegkundige. Ik kan gewoon weer normaal drinken. Ik kan gewoon mijn leven leven. En ik ben wel eens moe nadat ik de dag gewerkt heb. Maar dan daarna, dan zit ik eventjes en dan trek ik ook weer bij.
2: Dus ja.
3: Ja, eigenlijk is mijn hele leven is zo positief veranderd. En de rare vermoeidheid die je eigenlijk normaal altijd bij je hebt en eigenlijk altijd maar uitgeblust zijn, ja, dat verdwijnt helemaal. Je krijgt zoveel kwaliteit van leven krijg je terug.
0: En daar is Jeroen dus nog iedere dag dankbaar voor. Goed, van een nierdonatie gaan we door naar Kerst. Ja, een interessante overgang. Elias, nog 100 dagen.
4: Michiel, ja.
0: En dan is het Kerst.
4: Vandaag, op deze dag, is het nog 100 dagen tot Kerst.
0: Oh.
4: En je vraagt je dan natuurlijk af, waarom begint hij daarover?
0: Ja, wel een beetje. Ja. Eigenlijk
4: we hebben natuurlijk ook vlak voor Kerst hebben we altijd de Kerst Top 30 bij Omroep Zeeland.
0: En
4: wij vinden het wel leuk als mensen daar nu al eens een klein beetje over gaan nadenken wat de top 3 van dit jaar zou kunnen zijn. En ik ga al vooraf zeggen, dat is niet een hele makkelijke opgave, want dat wisselt nog alles per jaar.
0: Kun je een klein geheugensteuntje geven? Bijvoorbeeld de top 3 van vorig jaar?
4: De top 3 van vorig jaar. Op 3 stond ABBA met Happy New Year. Misschien toch een beetje kerstgevoel, die plaat.
0: Ja, ja.
4: Van 5 naar 3 was die gestegen. En op 2 was blijven staan Wham met Last Christmas. En Chris Rea was natuurlijk vlak daarvoor overleden. Driving Home for Christmas stond op nummer 1. Ja, en wij vinden het wel leuk als mensen daar eens even over gaan nadenken. Wat zou dan de top 3 in de juiste volgorde van die kerst op 30 kunnen zijn? Dat kunnen ze laten weten door het reageren onder het bericht op Instagram en op Facebook bij Goedemorgen Zeeland. En wij gaan onder die mensen die überhaupt gewoon alleen maar reageren, gaan een aantal kerstmutsen verloten.
0: Oh, leuk, om nu al in de kerststemming te komen, zeg
4: dan
0: maar.
4: Dan heb je ze al vast thuis. En daar staat een
0: geen gek idee.
4: Logo van Omroep Zeeland op. En dus dat zijn echt collectors items. Die heeft niet iedereen.
0: Nee.
4: Dus als je dan op een familiefeest bent met de Omroep Zeeland kerstmuts,
0: maak je de blitz.
4: Dan maak je dus absoluut de blitz. Dus gewoon even reageren. Wat denk jij dat de top 3 dit jaar zou kunnen zijn? En voor die mensen die hem dan helemaal goed hebben, daar gaan we ook nog eens een aparte prijs voor verloten tijdens de uitzending zelf.
0: Oké, maar dan moet je dus nog 99 dagen wachten.
4: En het is natuurlijk ook zo dat José Feliciano, die ook best wel hoog staat altijd in die lijst met
0: Feliz Navidad,
4: die is vorige week jarig geworden. Die was 81 geworden. Dus we zitten. Ja, weet je, in zo'n week zit je dan toch al een beetje in de kerstsfeer. Dat klinkt een beetje raar.
0: Ja,
4: maar het is nog gekker zelfs. Want de meeste kerstplaten die worden gewoon hartje zomer. Of een beetje in deze tijd van het jaar
0: apart,
4: opgenomen. Ja, dan is het 30 graden. En dan staan die artiesten in een studio met airco.
0: Op slippers.
4: Yes, korte broek.
0: Ja. Mooi, hè?
4: Staan ze hun kerstalbums in te zingen.
0: Ja, maar ik ruik in de verte toch een beetje de dennennaalden al. Kerst is onderweg.
4: Ja,
0: en laat het dus weten, inderdaad, zou ik zeggen. Op de Facebookpagina en Instagram van Goedemorgen Zeeland. Raad dan die top 3 van de kerst op 30 van dit jaar. Maak kans op een kerstmuts.
4: Ja. Helemaal goed.
0: Aanrader. Ik zou het doen, inderdaad. En tot zover Zeeland komt thuis. Laatste Zeeuwse nieuws ook vanavond en vannacht natuurlijk te volgen op de app en de site van Omroep Zeeland. En morgenochtend hoor je Zeeland wordt wakker weer.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
15: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor die begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
14: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
16: Het giet on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
14: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
13: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Nachtkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel, onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
2: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
1: Het OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
2: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
1: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat over de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
3: We nemen die maatregel natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zekere voor het onzekere en moeten we dit soort maatregelen nemen.
1: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
1: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Suurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoet komen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland, en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels, en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek bij Omroep Zeeland. Altijd.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen.